0: 7, sorry.
1: Nee, ik denk al. Anders gaan we niet hoog in. 9-7?
0: 9-7-2-3.
1: 9-7-2-3. Oké, Frank, dan nog even heel spannend. Ook aan jou de vraag. Denk je dat hier iemand overheen gaat?
0: Ja, dat wordt vrij lastig, denk ik.
1: Ja, dat wordt inderdaad heel lastig, ja. Frank, ik moet je teleurstellen, want er gaat iemand overheen.
0: Oké, nou jammer.
1: Ja, vind ik ook heel jammer, maar ik wil je wel ontzettend bedanken.
0: Ja.
1: Hey, fijne nacht, hè?
0: Ja,
1: doei. Ja, want er is iemand die dus hier overheen gaat. En dat is Marco. Goedenacht.
2: Een hele goede nacht.
1: Een goede nacht. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat hier nog iemand overheen gaat eigenlijk.
2: Dat lijkt me heel sterk inderdaad. Want die moet echt bijna in de zee wonen. Maar...
1: Ja, inderdaad ja. Want waar woon jij dan?
2: Ik woon in Uithuizen-Meeden. Dat is in het noorden van Groningen inderdaad.
1: Echt helemaal een puntje.
2: Ja, klopt.
1: En woon je daar lang?
2: Inmiddels nu 4 jaar.
1: 4 jaar, oké. En dat bevalt allemaal heel goed.
2: Ja, super, super leuk, leuk huisje hebben.
1: Kijk, wat heerlijk. Hey Marco, wat is jouw postcode?
2: Dat is 9982.
1: 9982. Ja, Marco, je bent een winnaar.
2: Nou, super.
1: Ja, gefeliciteerd. Ik vind het bijzonder dat ik iemand met deze postcode aan de lijn heb.
2: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. 9982. Hey Marco, het Q-prijspakket gaat jouw kant op komen. Helemaal naar het noorden toe. Gaat waarschijnlijk even duren natuurlijk. Dat kan je begrijpen, want we zitten hier in Amsterdam.
2: En, ja, precies.
1: En je heeft de titel gewonnen. Winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. Dus thanks voor je appje.
2: Ja, geweldig. Ja, graag gedaan. Zeker.
1: En ik wens je nog een hele fijne nacht.
2: Ja, insgelijks. Dankjewel. Ik moet nog eventjes.
1: Oké. Wil je nog iets zeggen tegen alle nachtbrakers? Iedereen die nu wakker is en luistert.
2: Nou, ik zou zeggen, zet hem nog even door. En ik hoop dat je morgen je slaap kan pakken.

0: een hele goede nacht. Het Q Music nieuws van 2 uur krijg je van Daphne van der Meis.
1: Goeienacht. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een hoop flitsers, onder andere op de A12 Maarn richting Ede bij 82,9. Oppassen bij de A17 Roosendaal richting Moerdijk, daar staan ze bij 6,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staan ze te flitsen bij 59,9. Voet van het gaspedaal bij de A35 Enschede richting Hengelo bij 69,3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,8. Music. Judith Eik. Ja, wat was jouw grootste fuck it moment? Bungee jumpen, je haar eraf.

Q Music en Bon Jovi. Ja, wat was jouw grootste fuck it moment? Van die momenten dat je denkt, weet je wat, boeien ook. Ik doe het gewoon. Ja. Bijvoorbeeld, ik zag even een appje voorbij komen van Deborah. Die zegt, mijn fuck it moment, een relatie beginnen met iemand die 12 jaar jonger is. Ja joh, boeien. Toch, ja. Ik heb ook meerdere van dit soort momenten gehad. Ik heb dus mijn haar roze geverfd, ook wel eens paars. Ja, vraag me niet waarom. Op blind date ben ik weer eens gegaan en zingen voor een volle kroeg. Ja, boeien, fuck it, toch? Ja. Toch leuke herinnering hou je er ook aan over. Ja, eerlijk is eerlijk. Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran dachten ook gewoon, fuck it, we doen het gewoon. Ze kregen namelijk een Instagram berichtje van iemand met de tekst. Kunnen jullie als verrassing opduiken op de bruiloft van mijn zus? Nou, ze waren in de buurt, ze dachten, nou, dat willen we wel. Dus even later komen ze aan op het feest van de bruiloft. Nou, en iedereen begint, kan je me voorstellen, iedereen begint te schreeuwen en te gillen. Ja, hoe onwerkelijk ook. Staat Ed samen met Martin Garrix ineens voor je neus op je eigen bruiloft? Dat is toch echt gewoon, ja, bizar. Dus ze hebben even staan draaien, ze hebben even staan zingen. Nog even lekker champagne gepopt. Even lekker genoten. Toch een beetje een koortsdroom, lijkt mij. Hey, en over bruiloften gesproken. Vandaag kwam in het nieuws dat een man een aanzoek heeft gedaan op wel een hele bijzondere plek. Ja, en hij had een masker op. Ja, nou, ik ga je zo meteen vertellen op welke plek dat precies was. Ze zijn er ook nog voor opgepakt, dat ook nog. Nou, spannend, ik ga je zo vertellen. Eerst Martin Garrix. Dit is Tot Je Zo bij Q Music.

0: Hit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
0: And this is Q Music.
1: Jonas Blue.

Nieuw muziek, Back Your Music, Alex Warren en Passenger. Heb jij iemand ten huwelijk gevraagd? Zo ja, waar was dat? En als je nooit iemand nog ten huwelijk hebt gevraagd, of als je nog nooit gevraagd bent, waar zou je dat dan willen? Wat zou nou de ideale plek zijn? In Disneyland Parijs of juist intiem op een mooie plek in de natuur? In een restaurant of op het strand? Nou, er is een man die een bijzondere plek had uitgekozen voor een huwelijksaanzoek. Sterker nog, hij was de allereerste op die plek. Kwam vandaag namelijk in het nieuws. Hij en zijn geliefde hadden zelfs een masker op om op die plek te zijn. Omdat het, het was zo'n bijzondere plek. Het was namelijk op de antenne van het Empire State Building in New York. Ja, daar zijn ze dus opgeklommen. Vind ik nogal knap dat dat kan. Je zou toch denken, nou, die beveiliging daar, dat is helemaal strikt. En kom je niet doorheen. Maar goed, het is wel gebeurd. Hij ging daar op zijn knieën. Nou, echt, als je filmpjes online ziet, nou echt, ik krijg al zenuwen. Als ik er krijg, ik al zweetvoet als ik er naar kijk. Ik krijg al een draai in mijn maag als ik het zie zo. Oh, op die antenne. Nou, inmiddels zijn ze ook opgepakt. Dus het huwelijk moet zelf nog heel even op zich wachten.

0: Ja, ben jij nog wakker? Ben jij aan het werk, om precies te zijn?
1: Als dat zo is, als jij aan het werk bent, of net klaar bent met werken, of nog moet werken, stuur dan even werk met een berichtje in de Q-app. Gewoon alleen werk, W-E-R-K. Want ik ga zo meteen weer beroepen raden. En dat doe ik met jou. En op de manier om het aan te melden is om werk te sturen met een berichtje in de Q-miscap.

0: en Rise back you. Zometeen muziek van Taylor Swift. Het is 2:30 geweest. Betekent dat ik op zoek was naar iemand die aan het werk is. Aangezien ik zometeen weer beroepen ga raden. En ik heb iemand gevonden, namelijk Amy. Goedenacht.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, ben je al aan het werk? Ben je onderweg of ben je net klaar?
1: Ik ben nu eindelijk klaar.
0: Je bent nu eindelijk klaar.
1: Ik ben onderweg naar de zaak.
0: Je bent onderweg naar huis? Of naar de zaak?
1: Nee, eerst naar de zaak.
0: En eerst naar de zaak. Oké.
1: Dan ga ik op een gegeven moment naar huis.
0: Ja, ik snap hem helemaal. Oké, Amy, ik ga jouw beroep proberen te raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En aan het einde dan ga ik zeggen wat jouw werk is. Althans, dat hoop ik natuurlijk.
1: Duidelijk.
0: Hey, denk je dat ik het ga kunnen raden?
1: Twijfelgeval. Niet specifiek, denk ik.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik schakel wel even de hulp in van degene die nu aan het luisteren zijn. Dus luister je nu en weet je wat Amy voor een beroep doet, wat haar werk is, dan laat het me even weten met een bericht in de Q-up. Je mag ook gewoon even allemaal vragen aan me stellen. Of vragen gaan stellen die ik aan Amy moet stellen. Oké, Amy, ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Dan komt hij aan. Amy, ben je onderweg voor je werk?
1: Ja.
0: Oké, heb je werkkleding aan?
1: Absoluut.
0: Werk je met collega's?
1: Ja.
0: Oké, werk je ook nog met andere mensen behalve je collega's?
1: Ja.
0: Oké. Sander zegt, heb je een zaklamp?
1: Nee.
0: Jeroen vraagt, maak je dingen?
1: Nee.
0: Repareer je dingen?
1: Nee.
0: Nee, oké. Moet je heel alert zijn voor je werk?
1: Ja.
0: Oké. Rij je een auto?
1: Ja.
0: Oké. Heb je contact met mensen, vraagt Jeroen?
1: Ja.
0: Oké. Moet je naar verschillende locaties?
1: Ja.
0: Oh, jeetje, Mina. Even denken. Jeetje, Mina. Ik weet gewoon niet meer wat ik me vraag. Wat erg. Heb je een sirene?
1: Nee.
0: Nee, oké. Oké. Nee, dat was nog even een vraag van Jeroen ook. Ja, ik zit even alles nog door te nemen. Je bent onderweg in een auto, je moet alert zijn, verschillende locaties, je werkt met mensen. Even kijken wat er binnenkomt. Klaas vraagt nog vervoer je levensmiddelen.
1: Nee.
0: Oké, kijk, Rick die zegt bijvoorbeeld op de vrachtwagen, beveiliging binnenkomen, pechhulp, ambulance zie ik voor binnenkomen. Iemand die je voertuigen ophaalt die pech hebben. Ja, oké. Ja, ik vind het een lastige. Oké. Ik ga gewoon voor... ik twijfel. Ik ga gewoon voor inderdaad dat jij werkt met pechhulp. Dus dat je een voertuig ophaalt.
1: Nee, absoluut niet.
0: Hè, verdorie.
1: Nee, je zit er... ik kom ze regelmatig tegen, maar je zit er heel ver naast.
0: Oké. Mag ik dan nog één... dit is sowieso fout, maar werk je dan in de beveiliging?
1: Nee.
0: Oh, nou, laat maar. Nee, ik heb geen idee. Vertel, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben sloper.
0: Je bent sloper?
1: Ja.
0: Maar hoe bedoel je, want je bent sloper?
1: Wij zitten voornamelijk in de infra, dus de voegovergang is slopen. Ja, dat meen ik wel.
0: Oh,
1: ja. Dus ik doe eigenlijk voor alles. Ik doe de uitvoering. Maar ik doe ook hetzelfde wat de jongens doen, zeg maar. Dus ik sta ook gerust met een A-kamer in mijn handen. En ik kan op de kraan draaien. Ik rij met een CE-combinatie. Hotbox, alles.
0: Wauw.
1: Maakt niet uit wat.
0: Heb je veel mannelijke collega's dan?

0: gaan hier stand op nul.
1: Ja.
0: Hey, maar dan moet ik ook even tegen je zeggen, Amy, even als buitenstaander. Pas je ook een beetje op jezelf?
1: Komt helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay, nee, heel goed. Oké, okay, ik hoor aan je dat je echt een doordouwer bent, maar ik zeg het maar even gewoon voor pas ook een beetje op jezelf, hè?
1: Ja, doen we zeker.
0: Goed rust nemen, oké, okay, heel goed. Hey, en wanneer moet je weer werken?
1: Nou, toevallig ben ik iedere vrijdag vrij. Ja, nou kom ik natuurlijk zo vroeg thuis dat ik morgen gewoon vrij ben.
0: Ja, ja, dat is
1: dus ja, vrijdag ben ik dan vrij, dus dit keer in het weekend weer. Gelukkig. Ja. Dus ja, dat is dan weer een voordeeltje in dit geval.
0: Ja, dat is, Jeroen zegt ook nog respect hoor, qua inzet. Dat is goed, ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, heel goed. Hey Amy, ik zou zeggen, rust lekker dan uit. Ga lekker zo slapen als je thuis bent. En succes.
1: Ja, doe nog even. Meer de opbox nog even leegmaken. Oh. Dus, ik ben nog wel even bezig.
0: Nou, nog even lekker een koffietje dan naar achter. Hé, hey, dankjewel Amy. Ik wens je verder een hele fijne nacht, hè.
1: Hey, hetzelfde. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Doei.
1: Doei.
0: It's Q Music met Lola Young en Messi.

replay. Kim is again replay. De afgelopen weken ben ik echt jaloers geweest op mensen met een airco. Want ik heb echt zwetend in mijn bed gelegen. Met het zweet tussen mijn billen staan koken in de keuken. En nou, mijn kleding bleef maar plakken. Ook volgende week wordt het weer heet. Zo'n 26 à 27 graden tikken we weer aan. Ja, nu heb ik niets liever dan een airco thuis. Of een goede ventilator met zulke temperaturen. Maar de Sanger Somber, ja, die wil juist geen airco of een ventilator. Nee, die wil juist zweten. Vooral tijdens het liedje schrijven. Dan wil hij echt zwetend de teksten op papier zetten. Het gevoel dat hij echt aan het ploeteren is om de juiste woorden op te schrijven. Zelfs zo erg dat hij een zweethanddoekje erbij nodig heeft. Nou, gelukkig was het al het bloed, zweet en tranen waard. Want met deze hit staat hij nog steeds in de top 40. Op nummer 8, dit is Homewrecker.

Goeienacht. Bij een steekincident in Venlo is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij aanslagen op huizen van drie politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Kensington en Living For op Q-Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Ik zou zeggen, we zijn begonnen, maar dat ben ik eigenlijk te voorbarig. Want ik sta hier met mijn handen vol. Ik ben nog aan het inloggen. Ik ben nog alles aan het inladen ook. Ik heb wel een vers kopje. Hey. Eens even kijken, we zijn begonnen. Werkt hij nu? Hij werkt. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Oh god, dan moet ik ook nog inloggen in de app natuurlijk. Anders dan kan ik niet zien wat je mij stuurt. Even kijken, wat moet er vandaag allemaal ingevuld worden? Geboortedata, bloedgroepen. Het jaar waarin Napoleon werd geboren. En hoe lang een rij ezels is van 36 muilezels achter elkaar. Ja, weet ik veel. Ah, we zetten er. Een hele goede morgen. Eens even kijken. Werner is erbij. Tim, Danny, Rick. Nou, dat is super jongens. Wat super. Wees welkom. Ik heb goed geslapen vannacht. Dat is erg belangrijk geweest. Denk ik. Ja, weet ik wel zeker. Dat is zeker erg belangrijk geweest. Want later vandaag, daar heb ik heel veel zin in, ga ik naar een festival. Dus mij hoor je morgenochtend niet, maar hoor je maandagochtend niet. Ik ga even helemaal door het geluid. Helemaal naar de maan en daar voorbij. Nee, geintje, zo erg zullen we het niet maken. Maar ik ben even een paar dagen in Beuningen. Ergens rondom Nijmegen. Naar Down the Rabbit Hole. Met vrienden. En dat is wel leuk. Het is eigenlijk een soort van vreemdelingenlegioen met wie ik ga. Want ik ben eerst met één vriend, had ik het idee om te gaan. Toen voegde zich daar een andere vriend van mij bij, die elkaar in principe niet kennen. Dus ik ga met twee losse vrienden. Toen zei een van mijn beste vriendinnen, zei, ja, ik zou ook wel graag mee willen, want ik heb eigenlijk niet echt een clubje dit jaar met wie ik naar Down the Rabbit Hole kan. Toen zei ik, nou, ga jij ook maar mee. Maar die drie mensen kennen in principe elkaar ook weer niet heel goed. Toen zei een andere vriend van een van die vrienden weer, hé, mag ik dan ook mee? Natuurlijk mag jij ook mee. En toen zei de vriendin van een van die vrienden, ja, maar jongens, dan wil ik ook mee. Dus nu gaan we met een mannetje of zes. En eigenlijk ben ik de gemene deler. Ja, dus als je het zeg maar in verband moet trekken naar iedereen, dan komt iedereen ergens wel een keer langs het hokje Luc Sarneel. Ik ben daar heel. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben er heel enthousiast over. Dus dit wordt een fantastisch weekend. Maar je zal me morgenochtend even moeten missen. Mijn kleine Kia Picantootje zit dus nu ook vol. Met matjes, met slaapzakken, met stoelen, campingstoelen, tenten en sporttassen volgevuld met kleding. Het belooft een mooi weekend te worden. En ik hoop hier dan op dinsdagochtend natuurlijk weer gewoon fris en fruitig te zitten. Net zoals deze ochtend. Het is 2 juli 2026. Het is de day after dat ik de sleutel van mijn huisje heb gekregen, van mijn appartementje. En daarover ga ik je zo meteen

0: een hele goede morgen. Exact 5 uur, het laatste nieuws op Q-Music.
1: Goedemorgen. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna 1/4 zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land 1 groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Ik heb gisteren de sleutel van mijn appartementje gekregen, maar toch slaap ik deze dagen in een tent.

0: Hey Luc, ouwe rammer. Heb je de sleutel van je nieuwe huisje, jongen? Gefeliciteerd in ieder geval. En maak er echt een lekkere oase van.
1: Oh ja, oase.
0: Een echte man cave.
1: Man cave.
0: Een echte voetbalkooi. Jazeker.
1: Een echte voetbalkooi van mijn appartementje. Inderdaad, Werner, het klopt. Ik heb gisteren de sleutel gekregen van mijn allereerste eigen appartementje. Het is gelukt en ik ben er echt ontzettend blij mee. Echt waar, echt waar.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Ik zit hier ook met een enorme glimlach op mijn gezicht terwijl ik dit vertel. Een hele goede morgen. Ik vind de appjes ook superleuk die binnenkomen via de app van Q-Music. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party zou ik willen zeggen tegen Kirsten. Hey Luc, ben je blij met je sleutel? Ja, zeker blij met mijn sleutel. En ook Ed May die zegt, goedemorgen Luc, hoe gaat het met je huisje en hoe was het bij de notaris? Wij moeten binnenkort ook en ik voel je. Moet ik even uitleggen misschien, ik vertelde hier gisteren rond dit tijdstip dat ik lichtelijk gespannen was voor de dag die zou komen. En voor de notaris. Eigenlijk voor alles wat erbij zou horen. Omdat ik ook gewoon bang was dat ik in zo'n andere situatie zou komen. In zo'n ander soort milieu. In zo'n andere setting. Die niet bij mij past. Dat ik ja, daar foutjes in zou kunnen maken. Of dingen niet goed zou kunnen begrijpen of zo. Maar alles behalve dat. Ja, eigenlijk alles behalve dat. Ik moet wel zeggen dat voordat ik gisteren naar notaris ging, had ik eerst de keuring van het appartementje. Dus ik sprak af met de makelaar en met de vorige bewoner, de inmiddels vorige bewoner, om nog één keer alles door te lopen in het appartementje. Maar dan dit keer leeg, er stonden geen meubels meer. En het was ineens een heel andere dynamiek. En nou ja, dan sta je eigenlijk net zoals bij een bezichtiging weer gewoon maar wat te doen. Ik doe maar wat wanneer ik door zo'n appartementje wandel achter de vorige bewoner aan. Die dan gaat laten zien, ja kijk, er stroomt echt water uit de kraan. Nou, doe de kraan maar even aan. Nou, ik zet de kraan aan. Nou, weet je wat, zet hem maar even op warm en wacht maar tot het warm water is. Voel maar, is er warm water? Ja, er is warm water. Ja, werkt de verwarming? Ja, de verwarming die werkt. Nou, hier heb je het toilet. Spoel het toilet maar even door. Ah, dat werkt ook. Weet je, natuurlijk moet je dat soort dingen doen. Maar ja, ik ging er eigenlijk, ja, ik ben misschien dan te naïef en goedgelovig. Ik ging er ook eigenlijk wel vanuit dat alles goed zat. Het was een hele aardige knul en ik had niet verwacht dat hij het hele appartement helemaal aan gort zou slaan. Zodra ik daar de deur achter me dicht had getrokken. De vorige keer, oh god. Nou ja, dus niet dit soort, nee, niet dit soort praktijken. Alles was nog in goede staat. Toen mochten we naar de notaris. En bij de notaris, moet ik zeggen, Nick de notaris. Ik zat op het kantoor bij Nick de notaris. En het was super, het was echt super. Bij dit notariskantoor waar ik zat, leggen ze alles in hele duidelijke taal uit. Het is een beetje hun ding. Dus hij was super duidelijk, super fijn. Moeilijke woorden werden makkelijke woorden. Moeilijke, mogelijke situaties voor in de toekomst die in de akte stonden. Nou, die maakte die helemaal duidelijk door ze te gebruiken, maar in een andere situatie te plaatsen. Het was super. En rond een uurtje of zes liep ik het kantoor uit met de sleutels op zak. En inmiddels ben ik langzaamaan begonnen met verhuizen. Ja, de eerste verhuisdoosjes heb ik gisteravond nog in mijn kleine witte Kia Picanto geladen. En ik ben met die botsauto door Utrecht gaan chasen om alles van het ene huisje naar het andere huisje te krijgen als het ware. Nu hoor ik je vragen, slaap je dan vanavond ook in je appartement, in je nieuwe appartementje? Nee, ik ga de komende dagen naar een festival. Dus ik ben nu groot grondbezitter, maar de komende dagen lig ik gewoon op een matje in een tent. Ja, dat is toch vrij. Het wordt heel gezellig, het wordt heel leuk. Hele goede morgen, welkom bij Q-Music, welkom bij Mattie, de Marieke, de pre-party. En nu Blackstreet en Dr. Dre.
3: Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart op Q Music. Een hele goedemorgen. Het is 6:10 op deze donderdagochtend, waar jij zometeen gewoon over een uur ongeveer weer de kans krijgt om te komen collecteren bij Mattie en Marieke. Puur en persoonlijk voor je eigen goede doel. Wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Denk daar eens over na en kom daarvoor collecteren. Gisteren kreeg Alwin de kans om te komen collecteren. Ik zal je even laten horen hoe die hele collecte eindigde.
1: Geef die euro maar aan Jip voor Lolly.
2: Dat is heel erg lief. Dat is lief. We noemen dat.
3: Alwin, fijne dag.
1: Hey, fijne dag.
0: Dan laat ik je straks horen hoe deze collecte begon en waarom Alwin maar 1 euro kreeg.

0: Cue Music met Destiny's Child en Survivor. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Nog een uur op de klok en dan is het jouw kans weer om te komen collecteren voor je eigen persoonlijke goede doel. Wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Denk daar eens over na. Bedenk een goede pitch erbij en kom collecteren. Gisteren kwam Alwin dat doen. Alwin die zat namelijk lekker te gamen. Maar toen ging dat mis.
1: Op een gegeven moment kwam je in zo'n losing streak, noemen we dat. Dat je alleen maar verliest achter elkaar. En ja, toen werd ik een beetje boos. Zou ik de muis gooien op een bank. En, of eigenlijk op de computer. Maar hij kwam op de bank. En hij werd zo van de bank op de televisie.
2: Oh nee.
1: Als hij nou een centimeter lager gekomen, dan was de televisie nog heel geweest. En ja, toen werd ik zo gek. Toen heb ik van de muur afgescheurd en gewoon naar buiten gegooid uit het raam.
2: Hè? Wow. Ja, sorry, we zien hier op de schermen in de studio een foto van inderdaad die televisie waar net die muis tegenaan is gekomen. Want inderdaad, ja, je ziet al die pixels, die zijn helemaal naar zijn grootje. En zeg maar, het rechte gedeelte van het televisiescherm valt daarmee helemaal weg. Maar wat is er daarna gebeurd? Toen was je zo boos dat toen heb je de televisiedraam uitgegooid?
1: Ja, ik zag dat en ik dacht, hoe is dit nou mogelijk, weet je wel? Ik mik niet eens op die televisie, want ja, die televisie, dat was mijn pareltje natuurlijk. Die was een hartstikke mooi ding. Dus ja, hoe is het mogelijk dat hij dan toch op de bank komt en zo weer omhoog stuiten tegen de televisie aan?
3: Ja.
1: En echt op het randje.
2: Ja, hoe kan dat nou?
3: Ja, ja. Ja. Okay.
2: Heb jij weer?
1: Ja, je moet gooien, hè?
2: Ja.
3: Dat leren we echt al kinderen. Gooien doe je met een bal en buiten. Niet met een muis binnen. Maar wat er daarna gebeurt, vind ik echt mind-blowing. Dus oké, hij raakt je tv, dat is natuurlijk al echt verschrikkelijk zuur. Maar daarna trek je hem van de muur, waar ook al een bepaalde brute kracht voor nodig is. En gooi je hem uit het raam.
1: Ja.
0: Ja, je hoort aan alles in Marieke haar tone of voice dat zij hier niet heel veel voor heeft bijgedragen in de collecte. Sterker nog, ze gaf geen rode rotcent. En Annemarie die volgde haar daarin. Uiteindelijk kreeg Alwin nog één enkele euro van Mattie. Omdat Mattie toch zei, ja kijk, ik keur het gedrag ook niet goed, maar het is wel dapper dat je dit vertelt op de radio. Nou, toen reageerde Alwin als volgt.
1: Geef die euro maar aan Jip voor Lolly.
3: Dat is heel erg lief. We noemen dat.
1: Fijne dag.
0: En namens de gehele pre-party van Mattie en Marieke wensen wij Jip veel plezier met zijn lolly voor 1 euro. Een hele goede morgen. Welkom bij Q Music. Als je vandaag komt collecteren, denk dan even goed na over een pitch. Stuur door waarvoor jij komt in de app van Q. En wie weet rammel jij hier via de telefonische wegen met je collectebus. Taylor Swift ga je horen met Cruel Summer. En Teddy Swims komt eraan na Another en 54 Ultra.

0: top is met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een bubbelbad.
2: 3, 2, 1.
3: Ja?
0: Ik heb nu helemaal geen bad, maar mocht ik ooit weer een bad hebben, zou ik een bubbelbad wel heerlijk vinden, hoor.
3: Ik zou misschien nog wel... Een bubbelbad en een jacuzzi is natuurlijk... Dat ligt allemaal in elkaars verlengde, maar ik vind een bubbelbad binnen echt veel minder boeiend.
0: Oh ja?
3: Dus dan zou ik echt voor de jacuzzi gaan. De ervaring dat je namelijk in een bad zit en dat je dan ook onder de sterren helemaal kunt zitten en dat het ook lekker warm is terwijl het buiten koud is.
0: Oh ja.
3: Dat vind ik toch wel zo geweldig.
0: Ja.
3: Ik vind het binnen, vind ik het snel ook een beetje benauwd. Ik ga, als ik bijvoorbeeld naar de sauna ga, ga ik ook nooit in een bubbelbad zitten. Hmm. Of bij een subtropisch zwemparadijs op een vakantiepark. Dan denk ik altijd, het bubbelbad, het boeit me niet zoveel.
0: Maar stel, je neemt een nieuwe badkamer. Iedereen heeft op een dag een nieuwe badkamer nodig.
1: Ja.
0: Ze zeggen, wilt u de bubbelbad? Wilt u het aanvinken? Ik vink het aan, hoor.
3: Oh,
0: lekker. Gewoon lekker in het ruggetje.
3: Ja. Nee. Oh nee, dan zeg ik toch nee.
0: Nee, joh.
3: Nee, ik zeg puur echt alleen ja op de jacuzzi.
1: Ja, maar ja, dat was niet het onderwerp van
3: nee.
1: Ja of nee. Dus jij
3: nee,
1: had er weer allemaal dingen bij.
0: Jacuzzi.
1: Je had ook kunnen zeggen, ja, ik zeg ja op Engelse droppen. Dat vond
3: nee,
1: ik
3: ja, dat
0: een bubbelbad.
3: Nee, klopt. Ik zit nu te tornen inderdaad aan het concept natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar ik realiseer me dat ik ja heb gezegd op iets dat ik toch heel anders voorstelde.
1: Oei.
4: Wat verschil met een jacuzzi en een bubbelbad? Of leef ik onder een steen?
3: Nee, dat
0: heb je net gezegd.
3: Ja.
4: Oh, sorry.
3: Nee, ja, daarom heb ik ook ja gezegd. Ik zag toch het bubbelbad buiten voor me. Maar dat noemt men dan toch vaak de jacuzzi.
0: Ja, binnen een jacuzzi. Wat maakt een jacuzzi en een bubbelbad een bubbelbad?
3: Ja,
0: volgens mij is dat een jacuzzi altijd los.
3: Huh? Oh.
0: Ik denk dat je kan namelijk prima binnen ook een jacuzzi hebben, toch? Of is die altijd rond? Of...
3: Ja, kijk, we hebben hier nu toch iets aangeboord waar we niet echt uitkomen.
0: Wat is het verschil tussen een bubbelbad en een jacuzzi?
3: Of is het een Engelse term, of een Spaanse of een Italiaanse term voor iets dat wij gewoon bubbelbad noemen?
0: Maar stel, er staat in een folder, we hebben een bubbelbad. Zie toch wat anders voor je, toch?
3: Ja.
0: Dan wanneer het staat, we hebben een jacuzzi.
3: Ja, ik vind een jacuzzi vind ik wel een hippere term ook.
0: Ja.
4: Ja, dat is het vooral.
3: Ik zou sowieso zeggen,
4: beter.
3: Jacuzzi, ja.
0: Jongens, er is uitsluitsel. Er is geen technisch verschil tussen een bubbelbad en een jacuzzi. Jacuzzi is eigenlijk een merknaam van een fabrikant van spa-baden. En die naam is in de volksmond zo bekend geworden dat het een synoniem is geworden voor ieder bubbelbad.
3: Ah, net zoals met...
1: Ja, ga je nou weer ergens anders heen?
3: Net als met jaloezie en lamellen.
0: Is dat zo?
3: Luxeflex.
0: Nou goed.
3: Luxeflex zo.
0: We hebben nu al 36 topics gehad, maar doe er nog maar eentje, Luc.
1: Pretzels.
0: 3, 2, 1. Ja,
3: nee.
0: Zijn niet zo heel hoog in calorieën en toch lekker. Toch heel smakelijk, hoor, de pretzel. Kan je ook veel van in één keer in je mond stoppen.
3: Zijn ze altijd zo gevlochten of kun je ook een lange pretzel hebben? Of zien ze er altijd uit zijn krakeling? Of haal ik er nu weer iets
0: sorry,
3: van?
0: Sorry,
1: wat ben je nou aan het doen?
0: Nee, nu lopen er weer dingen door elkaar. Ja. Want ik zie weer iets anders voor me.
3: Ja?
0: Ja, iets in een... Hoe heet het? Die dingen?
1: Die zoutstokjes bedoel
3: je? Ja.
0: Ja, dat zijn geen pretzels.
4: Zoute sticks. In principe is het dus, maar dan gewoon...
1: Maar het was niet een topic. Het was niet
3: nee, een pretzel is een brood. Een pretzel is een broodstick. En dan gevlochten in de vorm van een krakeling.
1: Ja, toch, voor die kleine pretzels, van die zoutjes.
3: Hé?
1: Is een pretzel dan de vorm? Maakt dat dan pretzel een pretzel?
3: Maar is een pretzel niet gewoon zo'n broodding met zout erop?
1: Ja,
3: zijn
1: jullie
3: in Engeland toch gek op?
4: En Duitsland?
1: Nee, Duitsland toch?
4: Oh, dat is een brezel.
3: Oh.
1: Brezel?
4: Dat weet je ook nog,
1: dat is een brezel.
0: Ik heb nog nooit zoveel verwarring gehoord in het item. Oké.
3: Okay. Maar tegen die zouten stick zeg jij in elk geval nee?
0: Nee, zeg ja.
3: Oh ja.
1: Maar dat was helemaal geen onderwerp van ja of nee.
0: Luister, wat is het laatste topic?
1: Zwerfafval oprapen en weggooien.
0: Kijk, geen spel tussen te krijgen.
2: 3, 2, 1.
0: Nee.
3: Ja?
0: Ja?
3: Niet de hele tijd.
0: Ik wou niet zeggen, dan blijf je bezig.
3: Annemarie gaat met haar prikker door de wijk. Dat vind ik echt geweldig. Jij hebt al één keer in de week doe je prikdienst.
4: Ja, en ik heb het laatst ook op de sub gedaan. Toen heb ik dingen uit het water gevist.
3: Nou, echt,
0: oh, wat goed.
4: Echt zakken chips. Zakken chips.
3: Maar ik doe het
0: heb je hele plastic soep opgeruimd.
4: Ik heb dit echt waar. Wie is Baljan Slat?
0: Ik heb echt geen idee. Nee.
1: Goeie vraag. Ja, dit was by far... De meest chaotische versie van ja of nee. De meest chaotische editie ooit in de geschiedenis van dit programma. Dan nu voor de oplettende luisteraar. Hoe vaak hoorde je het woord jacuzzi? Er komen veel vooruiteenlopende antwoorden binnen. 17, 16, 18. Iemand die zegt zelfs 25. Nou, laten we even gaan luisteren.
3: Dan zou ik echt voor de jacuzzi gaan.
0: En een jacuzzi?
3: Jacuzzi, ja.
0: Voor de jacuzzi?
3: Ik zeg puur echt alleen ja op de jacuzzi. Dat noemt men dan toch vaak de jacuzzi.
0: Ja, binnen een jacuzzi. Wat maakt een jacuzzi een jacuzzi?
3: Ah, ik vind een jacuzzi vind ik wel...
0: Je kan namelijk prima binnen ook een jacuzzi hebben, toch? Volgens mij is daar een jacuzzi altijd los.
3: Een jacuzzi?
0: Jacuzzi? We hebben een jacuzzi.
1: Goeie antwoord is 15 keer.

Calvin Harris. Blessings op Q Music, waar je zo meteen de ochtendshow van Q Music gaat horen met Mattie, Marieke en natuurlijk Annemarie. Maar we gaan ook WK-roulette spelen met Bram Krikke. Ja, Oranje mag er wel naar huis zijn. De pakken hebben we nog liggen. En natuurlijk jouw kans bij Villa Parij op 2.500 euro. Q Music met nu Pink en Nate Ruth.

0: Goedemorgen, exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk je van Annemarie.
1: Goedemorgen, het was weer eens een latertje in Den Haag. In de Tweede Kamer is tot na middernacht gedebatteerd over stikstof. De plannen van de regering om de natuur te beschermen lijken het te halen. De grootste oppositiepartij, PRO, zegt namelijk voor te stemmen. Maar alleen als de plannen niet worden versoepeld.
2: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen. Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: BBB bijvoorbeeld wil dat wel om zo boeren te helpen die anders met extra maatregelen te maken krijgen. In het najaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Bij de viering van Kitty Kotti in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of hij echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk van hun camping af. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen.
3: WK 2026.
1: Even een update van de avond en de nacht. Gastland Amerika is door naar de 8e finales van het WK. Team USA won vannacht met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en speelt in de volgende week tegen België. Ja, de Belgen wonnen namelijk van Senegal. Het was een ontzettend spannende wedstrijd. België stond met 0-2 achter, kwam terug naar 2-2... en won uiteindelijk dankzij een penalty in de 120ste minuut.
4: En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je penalty binnentrappen.
1: Eerder op de avond plaatste Engeland zich ook voor de 8e finales door ook in een spectaculaire wedstrijd te winnen van Congo. Het weer dan. Vanochtend komt er vanuit het westen bewolking aan. Zit ook wat lichte regen bij. Later weer opklaringen. Ook wel wat ruimte voor de zon. Het wordt van west naar oost 20 tot 23 graden.
5: Een paar vertragingen op de weg al langer dan 5 minuten. Op de A2 is dat door een ongeluk richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Zaltbommel 3 kilometer, 7 minuten. Op de A4 naar Amsterdam 7 kilometer. Tussen Rijswijk en Leidschendam kost het je een kleine 10 minuten. En op de A27 naar Gorkum voor de opbreking. Tussen Werkendam en Merwedebrug 3 kilometer en 7 minuten.

0: as you were.
1: Ja, thanks. Super, super, Matty.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
4: Dat is mijn favoriete film.
5: Wij worden wereldkampioen.
0: Je wil ook niet zeggen hoe je heet.
6: Dat blijft een mystery, jongens.
5: Ben jij Bolle Jos?
7: Matty.
8: En Marieke.
0: 3:06 op donderdag de 2e van juli. Je luistert naar show 1668, seizoen 8 van Matty en Marieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
9: Goedemorgen.
0: Hey, even checken of ik dat goed heb onthouden. Maar er is hier op de weg naartoe, zijn die bomen weer ingepakt. Zeg maar normale bomen, die zijn dan ingepakt met gebreide doeken volgens mij. Maar dat is toch gewoon kunstvorm, of niet? Is dat tegen beesties?
3: Nou, ik denk wel dat het een bepaalde functie heeft.
0: Oh, ik dacht dat het een soort ecologische manier van graffiti was.
10: Ik dacht ook dat het kunst was.
0: Ja, dat weet ik dus. Het valt enorm op. Want ze zijn gewoon, ja, het lijken wel hele grote sjaals waarin die bomen zijn ingepakt.
10: Ja, heel vrolijk. Ja, jij hebt denk ik een net andere aanvliegroute dan ik. Want ik heb ze niet gezien vanmorgen.
3: Soms om uitdroging en tegen de hitte te beschermen, tegen de zon.
0: Oh, dus het heeft niks met een kunstvorm te maken.
10: Maar het is wel vaak heel kleurrijk gedaan. Dus er zitten voor mijn gevoel wel dat hele breiklubs zijn die boomsjaals aan het maken.
3: Ja, maar waarom zou je dat inderdaad inpakken voor kunst? Volgens mij is het ook goed als die stam een beetje ademt, toch?
0: Ik heb geen idee. Nee. Dat weet
10: maar,
0: ik niet.
10: Maar kijk, als het geen kunst zou zijn, hadden ze er wel wat anders voor verzonnen dan gekleurde wollen sokken. Tenminste, het kan twee functies hebben, maar het is ook een functie dat het leuk eruit moet zien.
0: Ja, toch?
10: Want anders hadden ze wel een of andere ecologische folie vanuit Staatsbosbeheer gebruikt. Ik noem maar even
3: wat. Ja, je bedoelt, ze maken er nog wat van dan?
10: Ja, maar dit wordt natuurlijk niet door Stichting Boombeheer Amsterdam in elkaar gebreid. Dit wordt natuurlijk door een breiklub gemaakt.
0: Ik zie nog iemand zeggen, misschien is het tegen de processierups. Ja. Is dat nog een ding, de processierups?
10: Ja, dat is altijd wel een ding, ja, de eikenprocessierups.
0: Oké.
10: Maar die hebben we dit jaar helemaal niet over gehad. De eikenprocessierups.
0: Nee.
10: We horen natuurlijk elk jaar die vrouw die ze afvikt met die gasbrander.
3: Oh ja, natuurlijk.
0: Heel even kijken. Dit is een appie van Jamie. Die heeft een uitsluitsel over die bomen.
11: Dat is geen kunstvorm, Matty.
0: Oh, wacht even. Die valt net weg. Komt-ie.
11: Dat is geen kunstvorm, Matty, dat ze die bomen inpakken. Dat is omdat er een aantal boomsoorten niet goed tegen de directe zon kunnen. In deze periode van het jaar. Die worden dan ingepakt om de pas te beschermen tegen de zon, zodat ze geen zonnebrand krijgen en daardoor kunnen doodgaan.
0: Ah.
10: Hey, maar dat vind ik echt top. Alleen, dan blijf ik wel bij mijn punt dat het natuurlijk niet zo is dat de gemeente Amsterdam in dit geval, of waar je ze dan ook maar ziet, een aantal ambtenaren aan het breien zet. Daar wordt toch dan nog steeds door een soort breiclubs of zo worden die
0: breiclubs.
10: Ja, door worden die sokken gebreid. Nee, ja, nee, dat is toch.
0: Ambtenaren in hun vrije tijd.
10: Ja, nee, maar het is.
0: Heel even, Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Ja, jij zegt ook die bomen zijn ingepakt tegen de zon.
12: Klopt.
0: Kun je dan ook antwoord geven op de vraag waar het gebreid wordt?
12: Het zijn bepaalde boomsoorten die gewoon slecht tegen de zon kunnen.
0: Dus nee, dat snap ik. Maar waar worden de doeken gebreid? Waar?
10: Weet je dat?
12: Waar ze gebreid worden.
0: Ja, waar ze gebreid worden.
12: Ik zou het niet weten.
0: Nee, precies.
3: Er zit toch niemand te breien? Dit wordt toch gewoon in de fabriek gemaakt? Je zit echt niet van die doeken te breien.
0: Krijgt er geen ambtenaar een bolletje wol mee naar huis? Nee, een paar naalden.
10: Nee. Wij hebben hier net een foto gezien van hoe kleurrijk die breisels zijn. Je kijkt echt zeg maar naar een super vrolijk gekleurde kindersjaal.
3: Ja.
10: Ja, daarvan denk ik, daar is over nagedacht dat zo'n vrolijke sjaal is. Dat dat niet. Terwijl ik zou denken, als ze niet goed tegen de zon kunnen, dan is er ook wel een soort van folie dat er gefabriceerd kan worden.
0: Precies.
10: In een fabriek.
0: Ik zie ook echt handwerk.
10: Ja,
3: voor al die bomen. Die zijn ze begonnen 100 jaar geleden.
10: Of jute zakken of zo. Hier, ja.
0: Nou ja, goed. Mocht je hier het antwoord nog op weten, laat het maar even weten via de Q-Media.
10: Ja, of mocht je aan het breien zijn, hè.
0: Ja, misschien K of B en breien. Ja. We horen je graag. Dit is Q-Music Coldplay Paradise.

0: Risky Music. Ik zag op weg naar de studio dus de bomen langs de kant van de weg ingepakt in doeken.
1: En, breiwerken, toch?
0: Ja, breiwerken, gebreide doeken. En ik heb dat vaker gezien. We weten inmiddels dat het dus waarschijnlijk is om ze te beschermen tegen... Ja, ze noemen het al een zonnebrand, dat die bomen niet verfikken eigenlijk.
1: Ja, maar we vragen ons ook af, wie maken die breisels? Want de gemeente Amsterdam, het is niet alsof de ambtenaren daar op kantoor aan het breien zijn, toch?
0: Nu is ook nog het ding, er hangt een briefje op een van die doeken... en daar is Luc meteen naartoe gefietst. Hey Luc, goedemorgen jongen.
2: Hey, goedemorgen jongens.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent onze reporter live op locatie. Luc van de redactie, hij staat op dit moment naast een boom. Wat staat er op het briefje?
2: Op het briefje staat: deze bomen zijn ingepakt om ze te beschermen. In deze buurt staan 600 bomen op het spel. Wij zetten ons in om ze te behouden. Nou, dan wordt er nog uitgelegd wie wij dan zijn. Maar er staat niet bij door wie er wordt gebreid, gebreien, gebroden. En ik moet zeggen dat ik het ook moeilijk te begrijpen vind hoe dit dan een boom beschermt. Want er is hier een sjaal, een gebreide sjaal van 1,5 meter lang, is hier op de boom gebonden. Maar er is nog 5/6 van de stam is nog gewoon open en bloot. Dus ik weet niet zo goed hoe dit ook beschermt dan. Maar,
0: Het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat, zeg jij.
2: Goed zover mijn kennis over bomen rijk natuurlijk.
0: Oké, blijf daar nog even staan. Dat is onze boomverslaggever Luc op dit moment dus bij zo'n betreffende boom.
1: Ja, dan hebben we ook nog een andere verslaggever in het land. Dat is Tessa. Tessa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wij weten niet zeker of dit jouw echte naam is of dat je anoniem wil blijven. Want jij weet van... Dit is jouw echte naam, kunnen we dan bij deze bevestigen. Jij weet van breikluppen waarin gebreid wordt.
3: Ja, er zijn dus wel breiklubjes. Dat zijn vrouwen, wel misschien ook wat mannen, dat weet ik dan niet. Maar die doen gewoon gezellig breien met z'n allen. Op Capelle zien wij dat eigenlijk elk jaar. Dan doen ze, die doen de bomen eigenlijk meer versieren als er iets te doen is.
0: Ja.
3: En dan zie je dan allemaal van die leuke gekleurde sjaals rond de bomen. Maar ze doen ze ook niet allemaal tegelijk inpakken, want het is natuurlijk een heel werkje.
0: Nee, dat wou ik zeggen. Maar is de gemeente hierbij betrokken of is dit gewoon op eigen initiatief?
3: Nou ja, ik denk dat de gemeente er ook wel een beetje bij. Ze zullen er wel van weten, maar... Ja, die breiklubjes die doen dat denk ik ook gewoon op eigen initiatief. Dat is toch ook net als dat ze knuffeltjes voor baby's in een ziekenhuis breien.
1: Want jij zegt, ze versieren de bomen. Nou, dat is natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Want
3: op Capelle doen ze versieren als er iets te doen is. Ze hadden een paar maanden geleden een concert in de kerktuin. En dan zijn ze ook versierd.
0: Ja. Wij gaan er een eind aan breien. Wij weten even genoeg. Dankjewel, Tessa.
3: Fijne dag.
0: Wens je een prachtige dag. Hoi. Ondertussen is onze verslaggever nog steeds bij de boom. Luc, wat is daar de actuele stand van zaken op dit moment?
2: Actuele bij de stand van zaken bij de boom. Is dat er nog niks veranderd? Het is wel een hardloper voorbij gekomen, die groette mij niet. En een man op een fiets onderweg naar werk.
1: Die groette jou waarschijnlijk ook niet, want het is Amsterdam. En dat is lekker anoniem. Okay. Zullen wij tegen Luc zeggen dat hij gewoon terug mag komen? Dan blijft hij daar staan.
0: Ja, blijf lekker staan.

0: 9.
1: Gisteren echt een hele leuke collectant voor de deur. Het was Alwin. Die had een zeer opmerkelijk verhaal. Alwin, die heeft zijn woede niet onder controle kunnen houden.
0: Nee.
1: Een tijdje geleden.
0: Hij was aan het gamen. Nou, dat liep niet lekker. En toen heeft hij uit woede zijn muis weggegooid. Die stuiterde via de bank tegen zijn gloednieuwe flatscreen aan. Die gaf meteen allemaal van die banen. Allemaal van die dode pixels.
1: Ja.
0: Dan zou je zeggen, nou, daar stopt het dan wel. Maar nee, toen heeft hij zijn gloednieuwe flatscreen van de muur getrokken en uit het raam gegooid.
1: En hij kwam dus collecteren voor een nieuwe flatscreen. Ja, wij kunnen dit soort woede-uitbarstingen natuurlijk niet supporten.
0: Nee.
1: Dat wilden we niet. Ik zei wel van, joh, ik vind het zo moedig dat je dit gewoon op de radio vertelt. Want de andere kant is namelijk dat iedereen wel eens herkent dat je je woede niet onder controle hebt. Ik heb ook wel eens iets stuk gegooid. Dus toen zei ik van, weet je wat, je krijgt in ieder geval een euro voor de moed om dit op de radio te vertellen. Zat er een euro in zijn collectebus? Ja, hij pakte dat wel goed op.
0: Maar er is een euro zojuist in jouw collectebus gekomen. En heel erg veel sterkte.
2: Geef die euro maar aan Jip voor Lolly.
0: Dat is heel erg lief. Dat is lief. We noemen dat.
1: Alweer fijne dag. Ja, goed opgepakt van Alweer.
0: Ja, echt wel heel goed.
1: Echt heel leuk.
0: Echt leuk. Als je nou zelf wil komen collecteren, mag dus echt voor alles zijn. Laat het even weten wie de cue hebt.
1: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Nou, het is definitief. We hoeven niet meer te vouwen en te proppen.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Jij verdubbelt jouw salaris!
12: Yes, dankjewel!
13: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor?
14: Ben je er klaar voor?
15: Ik denk het.
14: Ja, lekker!
13: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
16: Q sounds better with you.
17: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
18: Kom werken!
17: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: The stories are true.
21: The story has just begun.
22: Disney's Vaiana, kom tot leven.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
22: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
25: Oh, wat een goal!
26: Goal?
27: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Proef wat aandacht met smaak doet.
0: De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
6: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Kim Music, goedemorgen. Het is 6:01. De vertragingen langer dan een kwartier die zijn op de A2. In de richting van Utrecht kom je tussen Hintham en Zaltbommel in 12 kilometer, 37 minuten. De A4 naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk ook 12 kilometer met een half uur. En op de A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug 4 kilometer met een kwartiertje.
9: Vanochtend komt er vanuit het westen bewolking aan. Daar zit ook wat lichte regen bij. Later opklaringen, dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt van west naar noord 20 tot 23 graden. Van west naar noord.
10: Van west naar oost.
9: Links naar rechts. Ah ja, tuurlijk ja. Heel even denkbeeldig. Ah, de oversteek. West naar oost.
8: Daar hadden we een tijdje geleden ook nog over met Vier op een Rij. Dat jij oost en west vind je niet per se een tegenoverstelling.
9: Nee, dat klopt. Ik moet ook altijd denken waar wat ligt. Maar goed, van 20 tot 23 graden van west naar oost.
10: Nou, hartstikke mooi.
9: Ja. Het is wel belangrijk.
10: Ja, zeker. We krijgen een kleiner stembiljet. Dat enorme vel papier dat we nu tijdens de verkiezingen gebruiken en moeten in- en uitvouwen, verdwijnt. En overal komt er een klein biljet voor in de plaats. Dat zegt onder meer het AD. Op het kleinere stembiljet kleur je straks twee hokjes in. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Dat moet het stemmen overzichtelijker maken en ook sneller. Het nieuwe stembiljet moet er over 3 jaar, in 2029, dus zijn. Dus je hebt eigenlijk twee wat kleinere papieren. Je kruist de partij aan en daarna het nummer van de kandidaat. En die kandidaat kun je dan opzoeken in het boekje dat in het stemhokje ligt.
9: Dit wordt natuurlijk de eerste jaren altijd chaos. Gaat natuurlijk altijd mis. Zijn we nieuws wat we niet gewend zijn. Gaat mis. Gaat eerst even mis.
10: Het is natuurlijk wel echt al een aantal jaar wordt het getest in een aantal gemeenten. En dat gaat best wel goed. Ook qua mensen die het dan verkeerd doen. Dat is nog wel te overzien, zeggen ze. En ja, dat zegt de minister ook. Die zegt, het heeft eventjes nodig. Maar mensen zijn op een gegeven moment gewoon gewend.
8: Het is ook een beetje zoals met toen de kranten van een heel groot formaat allemaal naar die kleinere formaten gingen. Dat je nu ook niet meer kunt voorstellen dat het van die enorme papieren pakketten waren.
9: De Telegraaf, je kreeg eigenlijk gewoon een poster.
8: Ja, die hield nog heel lang vol aan dat enorme formaat. Hè? Ja.
10: Het is gisteravond onrustig geweest bij de viering van Kitikoti in Almere. Het feest dat de afschaffing van de slavernij herdenkt. Buiten het festivalterrein in Almere gingen jongeren met elkaar op de vuist. Eén iemand had volgens regionale media ook een vuurwapen bij zich. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde gisteravond rond 22:30 op Schiphol. Niet alle voetballers die keerden terug naar Amsterdam of naar Schiphol. Een deel reisde vanuit de VS door naar hun vakantiebestemming of naar hun huis in het buitenland. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen en is dus weer in Nederland. Daar werd er natuurlijk ook nog gevoetbald gisteravond en vannacht. Vannacht won Amerika van Bosnië-Herzegovina. Team USA is dus door naar de 8e finales. Net als België. Nou, dat was een spektakel. De Belgen die stonden met 0-2 achter tegen Senegal. Het werd 2-2. En in de blessuretijd van de verlenging, op het allerlaatste moment dus, maakte België de 3-2 uit een penalty. Dan was er eerder op de avond ook nog Engeland-Congo. Dat was ook nogal spectaculair. Het leek erop dat, dat er een megastunt kwam en dat Congo zou winnen. Ze stonden lang met 1-0 voor. Maar in het laatste kwartier wist Engeland toch nog te winnen. Harry Kane scoorde er 2, Engeland won met 2-1.
9: Hey Luc, ik heb gisteravond zo zitten genieten van deze wedstrijd. Die keeper van Congo.
11: Ja.
9: Door de verslaggever werd hij ook een octopus genoemd. Hij staat kennelijk bekend als een octopus omdat hij alles houdt. Ja, net niet genoeg. Maar wat een wonderkind.
11: Nee, zeker. Die had echt de wedstrijd van zijn leven. Had wel de 1-1 van Engeland kunnen hebben. Die kopbal van Kane. Maar ik moest gisteren ook erg lachen van onze groepsapp eigenlijk. Dat jij inderdaad echt als meest actieve lid aan het appen was. En kijk de keeper van Congo en wat een trap van de spits van Engeland. Het leek alsof jij de sportredactie was. Jij ging er helemaal in op.
9: Maar daar wil ik nog even aan toevoegen. Want ook Harry Kane. Er werd gezegd, Engeland heeft twee tovenaars. Namelijk Harry Potter en Harry Kane. Heb ik ook ongelooflijk voor zitten genieten. Harry Kane, wat een fenomeen. Maar hoe die draai maakte bij die laatste... Die goal is niet te geloven.
11: Nee, maar dat is echt, dat onderscheidt een spits van een goede spits. Heel eerlijk, ja, want hij weet met zijn rug naar de goal al waar hij die bal moet gaan schieten. Hij kijkt helemaal niet waar hij die bal gaat schieten. Hij weet het al. Hoe precies waar het gaatje zit waar die bal in kan. Dat is echt knap.
9: Kijk, ik moet wel zeggen, als het WK erop zit, hoor je me pas over 2 jaar weer over voetbal natuurlijk.
8: Ja, maar geef het pas. Je maar zit nu heel erg in.
9: Ik zit er nu heel erg van te genieten.
11: Hey, nou, dat je al weet dat het EK over 2 jaar is, vind ik ook echt al bijzonder knap.
8: Waar is onze Belg? Want we hebben op de redactie natuurlijk ook Niels. En ik wilde Niels feliciteren. Maar ligt hij nog ergens dronken in een Vlaamse kroeg? Of waar is hij?
12: Ja, die komt om 7 uur. Dus ik denk dat hij nog ergens dronken in de kroeg ligt.
8: Oh, hij heeft even een uurtje respijt gekregen.
12: Ja.
10: Dan naar New York. Daar heeft een stel voor flink wat ophef gezorgd. Een man en een vrouw zijn daar het Empire State Building opgeklommen. 440 meter hoog. Ze stonden echt helemaal op de antenne daar. De twee hadden een masker op en rolden eenmaal boven een spandoek uit met een vredesboodschap. Ja, veel mensen die zagen dat gebeuren. Er gaan ook veel filmpjes van rond. Ook deze man pakte zijn telefoon om het te filmen.
13: Somebody literally fucking climbed the Empire State Building and put a fucking flag up there. They're fucking up there, bro.
10: Ja, het was niet alles. De man die vroeg de vrouw op de top ook nog ten huwelijk. Ze zei ja. Ze zijn uiteindelijk zelf naar beneden geklommen. Ondertussen kwam de politie omhoog. Halverwege zijn ze opgepakt.
9: Hey, mag je wel even kijken. Hoeveel meter was het? 440. Dat is 4 keer de Dom. Nou, ja, 4 keer de Dom in Utrecht. Op elkaar. En daar ga je dan opstaan.
8: Ja, maar ik bedoel, ik heb de klimmuur tijdens Mattie versus Marieke vond ik 10 meter vond ik al heel erg hoog.
9: Ja,
8: en
9: dit
8: heel
9: is
8: erg
9: echt
8: heftig.
9: Normaal.
8: Dus je kan er geen voorstelling bij maken. Ik heb altijd, als ik dit soort filmpjes kijk, krijg ik helemaal zweet over mijn hele handen.
9: Ja, ik word misselijk.
8: Op hun Instagram-account ook te kijken. Zij filmen alles prachtig hoor, met drones en zo. Maar dan zie je ze soms op balken liggen op ik weet niet hoe hoog. Met niks eronder.
9: Ja. En wat als op 300 meter die ring uit je zak flikkert?
8: Ja, het is hopen dat hij... En dat hij dan bij haar ook past.
9: Ja.
8: Want als zij hem omdoet en hij valt...
9: Dat is echt lullen. Hallo Sander.
14: Hey, goedemorgen.
9: Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Waar kom jij voor?
14: Ja, ik kom voor Baargoud van ons vrouw.
9: Baargoud van...

0: Carl Smith, Niall Horan, Becky Music, Drive Safe. Mattie en Marieke.
1: Hey Sander, waar kom je voor?
2: Hey, een hele goede morgen. Ja, ik kom voor baargoud voor ons vrouw.
0: Baargoud voor ons vrouw. Start je pitch, Sander.
2: Ja, mijn vrouwtje die is al een heel tijdje zwanger. En ze is binnen nou een 4,5 week is ze uitgerekend. Ja, en ze heeft het al zo lang over baargoud. En dan denk ik begin van, ja, het is er ook knijterduur wordt. Het gaat maar om zo'n dun nieuw kettingje met een hartje en mijn voorletter erop. En dan onze letter van onze zoon die wij gaan krijgen.
0: Ja.
2: Alleen ja, kijk, net als afgelopen dagen ook of afgelopen weken met dat warme weer. Ze heeft het zo zwaar, ze zwelt helemaal op. En dan denk je, ja, je bent als man helemaal machteloos. Ja, en hoe mooi is het dan om dan de wens te kunnen vervullen door dadelijk het baargoud te geven. Dat ze een ketting heeft, dat ze voor eeuwig...

0: maar ja, dat moest ze hebben. Ik denk, non, nekken heb ik weer.
1: Ja.
2: Ze heeft het dus echt zelf bij jou aangekaart. Dat is zo schitterend dan zwangere vrouwen. Die hebben totaal geen blad meer voor de mond. Die knallen het er allemaal uit. Heb jij baargoud gekregen, Annemarie?
3: Ja. Maar mag ik nog even iets vragen tussendoor? Je bent niet Rob Kems voor de zekerheid. Dat is niet normaal.
0: Nee, zeker niet. Okay. Nee.
1: Oké, okay, hey, Sander. Ja, ik vind baargoud echt ongelofelijke onzin. Ik vind het iets van vroeger. Ik vind ook dat je vrouw erom vraagt. Hou op, jongens. Wat is dit voor verhouding? Maar ik vind, jouw pitch klinkt inderdaad wat Annemarie zegt als een nieuwe track van Snollebollekes. Je hebt me helemaal ingepakt met jouw accent. Je klinkt als een gast waarmee ik uren in de kroeg zou kunnen zitten. Dus ik heb genoten van je pitch. En op basis daarvan krijg je wel een tientje van me. Maar dat is echt omdat je zo'n leuke gozer bent.
0: Ja, lekker man. Thanks, Matty.
2: Hey, je gaat het niet geloven, maar ook ik heb niet superveel met baargoud. Ik vind niet dat een vrouw baargoud moet eisen of verwachten. Ik vind het super sympathiek als je iets krijgt. Maar ik vind het geen verplichting, zeg maar.
0: Dat dacht ik dus ook. Maar ja, hè, ja je wil het toch wel voldoen, hè?
2: Nee,
0: ja,
2: daarom. En het is natuurlijk ook, kijk, als ze er zo op zit, en dan zou ik zeggen, ga er ook voor, want dan doe je er gewoon echt goed aan. En kettingjes met initialen, dat is natuurlijk ook gewoon prachtig. Dat weet ik zelf ook uit ervaring. Dus ik ga iets hoger zitten, omdat ik namelijk zelf ook heb gebaard en wel ook baargoud heb gekregen. €20, Sander.
1: €20 krijg je van Marieke.
0: Oh, dankjewel, Marieke.
1: Dan gaan we nog naar Annemarie.
3: Nou ja, ik vind het helemaal niet gek om baargoud te krijgen voor de grootste prestatie van je leven. Ik bedoel, ik kan echt bijna geen goud tegenop, zou ik willen zeggen. Dus ik ga jou zeker wat geven, ook vanwege je geweldige pitch. Zeg er toch ook nog even iets bij. Best hoge bedragen, 10 en 20. Na rato, ik ga er tussenin zitten, 15.
1: €15 krijg je ook nog van Annemarie.
0: Nou, dat is toch een mooi bedrag wat ik heb opgehaald.
1: Hey, en wanneer komt die ook weer ter wereld?
0: Nou, die komt over 4,5 week, dan is ze uitgerekend. Dus dan zal hij wel op de wereld komen.
1: Ja.
2: En nog één laatste tip. Grootste baargoud dat je aan je partner kan geven is niet klagen en zeiken en steunen tijdens de bevalling. Zij heeft het altijd zwaarder dan jij.
0: Ja, maar totdat je de mannengriep hebt, hè?
1: Juist, precies. Onderschat het ook niet, hè?
2: Ja.
1: Die man heeft ook... Vergis je niet, hè?
2: Ik hoor het al, er moet ook griepgoud komen.
0: Ja, dat ga ik hem vragen.
1: Sander, hartelijk gefeliciteerd. Fijne dag.
0: Dankjewel, fijne dag.

0: Lekker Music American Girls. Op de redactie staat een koffer. Normaal gaan wij dan de escape room in, maar het is nog geen december.
1: Ja, of het kofferspel spelen we.
0: Ja, kan ook nog.
1: Even een reisje weg. Ja. Nee, dit keer is het mijn weekendkoffertje. Het is een heel particulier koffertje met wat spullen. Voor een weekendje weg. Altijd het eerste weekend van juli ga ik weg met mijn beste vriendin Annika. Ik organiseer dat en zij weet dan niet waar wij naartoe gaan. Mm-hmm. En ik stuur haar hints. En zometeen ga ik die hint ook op de radio laten horen. Oh. En dan ben ik benieuwd of je erachter kan komen waar wij naartoe gaan.
0: En mag je dan ook mee als de raad? Of,
1: Daar zal ik nog even over nadenken.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
8: chicken. Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: In Nederland vieren 100.000 kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: We gaan een
20: tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Even bollen. Iedereen moet het weten.
25: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Goedemorgen, 1 voor 7. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
26: Goedemorgen. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij een misdrijf. Dat meldt RTL, dat een onderzoek van justitie daarover heeft. Meestal hebben de misdrijven wat te maken met incidenten in het AZC. Maar winkeldiefstal komt ook regelmatig voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Een latertje in de Tweede Kamer. Daar is tot na middernacht gedebatteerd over stikstof. In nieuwe plannen van het kabinet staat dat boeren en fabrieken minder stikstof mogen uitstoten om de natuur te beschermen. En de plannen die lijken het te halen, onder andere door steun van Pro. Die partij wil door, maar geen aanpassingen.
27: Voor Pro is dit pakket het absolute minimum, maar we willen het wel een kans geven. Als de plannen verder worden afgezwakt, verliest het kabinet de steun van Pro.
26: Veel rechtse partijen zijn tegen de stikstofplannen. In het najaar wordt er verder over gesproken. In Antwerpen hebben veel bewoners van de flat waar gisteren een grote brand was niet thuis geslapen. Het is er op sommige plekken nog te gevaarlijk en dus zijn meerdere bewoners opgevangen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 mensen raakten gewond. De schok in Antwerpen is groot, zegt de burgemeester.
28: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. Ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt.
26: De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.
29: WK 2016.
26: Ja, even een update van de avond en de nacht. België is na een spectaculaire wedstrijd tegen Senegal door naar de 8e finales. De Belgen wonnen met 3-2. De winnende goal viel vlak voor het einde door een penalty. Groot feest daarna in België. In Brussel gingen mensen de straat op.
30: Oh my god!
26: België speelt in de volgende ronde tegen gastland Amerika. Team USA won namelijk van Bosnië en Herzegovina. Ook Engeland is door. De Engelsen hadden het moeilijk tegen Congo, maar door 2 goals van Harry Kane wonnen ze uiteindelijk met 2-1. Het weer nog. Veel plekken zo meteen bewolkt. Er is ook kans op wat regen. Vanmiddag dan weer wat meer zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
31: Vertraging op de weg langer dan een kwartier. Die zijn op de A2 in de richting van Utrecht. Kom je in 12 kilometer tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel met 33 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. 13 kilometer tussen het Prins Klausplein en het Limes Aquaduct met 38 minuten. En de A27 voor de wegopbreking naar Utrecht. 12 kilometer file tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Daar al een half uur extra reistijd.

0: Shakira en Burna Boy, Back in Music, Die Die. Goedemorgen, 4 over 7 op donderdag de 2e van juli. Je luistert naar show 1668, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Er staat op de redactie een koffer.
0: Een koffer.
1: Dat is geen koffertje die zomaar is achtergelaten, dat je de beveiliging moet bellen van hey, wat is dit? Deze staat hier al een paar uur. Nee, het is mijn weekendkoffertje. Had het even lastig, moet ik zeggen, als je een paar dagjes weggaat, maar je hebt 's ochtends ook nog andere dingen. Dus ik moest vanmorgen toch ook wel eens een soort dief door mijn eigen huis nog even de laatste dingetjes pakken.
0: Mm-hmm.
1: Gisteren al alles ingepakt, maar vanmorgen dan nog net even de laatste dingen. Weet je, je toilettasje en zo.
0: Luxe problemen.
1: Ik heb echt het idee dat alles erin zit.
0: Okay.
1: En een luxe probleem is het zeker, want het is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ik met mijn beste vriendin Annika een weekendje wegga. Altijd het eerste weekend van juli. En het idee is, zij weet niet waar we heen gaan.
0: Aha.
1: Inmiddels weet ze dat wel, maar zij weet lange tijd niet waar wij heen gaan. En dit is ooit begonnen met een verrassingsreisje. Je kunt op internet van die bedrijfjes die dat voor je doen. En dan maak je pas de envelop open op de dag van vertrek.
0: Van die kraskaarten zijn dat toch?
1: Ja, precies. En dan krijg je eerst ook wel het weerbericht en zo, zodat je een beetje weet wat je mee moet nemen. Maar wij zijn toen 8, 9 jaar geleden naar Wenen gegaan. En wij vonden dat concept van die verrassing zo leuk dat we dat hebben doorgetrokken. Alleen wilden we het wel zelf organiseren. Dus wat we nu al jaren doen is dat ik het organiseer en ik weet waar we heen gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan stuur ik Annika hints. Dus wij zijn in het verleden al geweest naar Wenen dus. Toen Napels. Toen zijn we naar Appelscha gegaan. Het was in coronatijd.
0: Oh, eclectische mix van plekken.
1: Antwerpen, toen kropen we een beetje uit de coronatijd. Texel, toen was ik hoogzwanger. Toen gingen we naar Milaan. Toen gingen we naar Hoorn, want toen was ik weer zwanger. En vorig jaar waren we in Parijs.
0: Hey, maar wel leuk dat je het volhoudt. Want meestal is het voornemen van dit gaan we volgend jaar weer doen. En dat komt er dan niet van. Jullie houden dat ook echt vol. Superleuk.
1: Dit jaar dus ook weer. En ik heb een hint aan Annika gegeven. Die ga ik zo meteen aan je geven om te kijken of je erachter kan komen waar wij dan naartoe gaan vanmiddag.
0: Ja.
1: Even om proef te draaien voor wat betreft hints. Wij gingen dus vorig jaar naar Parijs, Mattie. En toen heb ik Annika een envelop gestuurd. En in die envelop...
0: De Eiffeltoren.
1: Nee, dat zou het echt wel meteen weggeven.
0: Oké, ik weet niet.
1: Ja. Toen heb ik een ster uitgeknipt. En daar heb ik een euromunt op geplakt.
0: Ja.
3: Oh, de Eurostar.
1: Nou.
0: Super. Ja, prachtig.
3: Ja, bij mij is het ongezellig hoor. Dat is één die het weer gemaakt.
0: Ja, fijn. Nee, heel goed.
3: Leuk.
0: Ja, het is ook niet easy. Je moet er wel even over nadenken. Annemarie had hem heel snel.
1: Annika is toen enorm gaan worstelen. Die zag dat het een Spaanse euromunt was. Daar had ik helemaal niet op gelet. Het was gewoon eentje uit mijn portemonnee. En die dacht dus aan de hand daarvan, we gaan vast naar Spanje. Die was helemaal door gaan denken. Nou, uiteindelijk was het inderdaad de Eurostar, de Eurostar, de trein die naar Londen of Parijs gaat. Toen heb ik uiteindelijk nog een hint gegeven. En toen kwam ze er wel. Toen zijn we naar Parijs gegaan.
0: Okay, dus dit is een beetje het niveau.
1: Ja. De hint van dit jaar.
0: Oké, kom maar.
1: Lieve Annika, het is weer zover, meis. We gaan op reis.
0: Mm-hmm.
1: Het eerste weekend van juli is inmiddels verrekte dichtbij. Waar we ook gaan, we hebben altijd Jolijt. En janken wordt het toch wel weer bij het afscheid. Maar voorpret en inlezen is jou ook zeer gegund. Had de hint dan niet wat eerder gekund. Maar hier is hij dan, jouw hint. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Liefs Marieke. En deze hint...
0: Ja.
1: Is geschreven op geel papier met een rode pen.
0: En nu is de vraag, wat is hier de hint aan? Toch?
1: Waar gaan we heen?
0: Dit is toch de hint.
1: Ja. Dit is de hint.
0: Ja, oké, goed. Kijk, er zijn twee opties. Of je onderschat je eigen bereik. Of je wordt gewoon vergeetachtig en bent veel te druk. We gaan even terug naar 30 juni op de landelijke radio Q-Music.
1: Ja, ik heb een restaurant geboekt. Ik ben in Madrid dit weekend. Maar ik had helemaal zin om dat te cancelen. En dan in Madrid de Nederlandse wedstrijd te kijken. Ergens in een Nederlandse kroeg.
0: Ja.
1: Oh.
0: Dan zijn er nog 635.000 volgers. Via Ed Marieke Elsega. Die zagen gisteren dit.
1: En dat is goed nieuws. Want morgen ga ik naar Madrid met Annika.
3: Oh.
0: We wensen je heel veel plezier in Madrid.

0: Taylor Swift bij Q Music en I Knew It, I Knew You. 15 over 7. Morgenochtend vanaf 6 uur zit Bram Krikke hier weer op jouw plek.
1: Gezellig.
0: Dat is pas sinds een paar weken, maar kan eigenlijk nu al niet meer zonder. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik reed vorige week nog naar huis met een Friends van Scripps bijvoorbeeld.
1: Script van Friends.
0: Script van Friends, ja, inderdaad. In mijn auto. Bizar. En je weet eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren met Bram op vrijdagochtend.
1: Heeft een mooi plekje gekregen toch al aan jouw muur? Helemaal ingelijst en zo?
0: Zeker. Helemaal perfect mooi plekje. Als ik uit bed kijk, het uitzicht vanuit mijn bed is rechtstreeks naar het script.
1: Hey, en heb jij morgen met hem ook nog even een tête-à-tête over dat hij op de cover van de Mensheld staat?
0: Ja, daar gaan we het ook zeker over hebben.
1: Hij is echt afgetraind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hij is afgetraind.
1: Ik was er wel van onder de indruk.
0: Ja, zeker. Nee, daar gaan we het morgen zeker over hebben. Vorige week vertelde hij ook een geweldig verhaal over dat hij op safari was geweest.
2: Ja, met mijn ouders. Die had ik meegenomen op safari.
0: Wat leuk. Wist je dat een van de twee graag op safari wilde? Was het een wens van jou? Of?
2: Nou, het was een wens van mij. Ik was vorig jaar mee met Wie is de Mol. Dat was in Tanzania. En dat was zo'n unieke ervaring, dat land. Dat ik dacht van, nou, ik zou dit eigenlijk wel met mijn ouders willen doen.
0: Gaaf, man.
2: Ja, superleuk. En mijn ouders, die zijn al wel een beetje op leeftijd, maar wel gewoon kwiek.
0: Ja.
2: Dus mijn vader is 72 uit mijn hoofd, mijn moeder 69. Dus nou, het is wel een tijd dat je nog, als je nog dingen echt wil doen, dan moet het nu.
0: Ja, precies.
2: En ze waren zelf nog nooit buiten Europa geweest. Dus het was wel heel erg spannend voor hun ook. Maar we zijn gegaan inderdaad naar Zuid-Afrika. Daar op Johannesburg geland en naar een lodge gereden. En daar hebben we iedere dag safaris gedaan.
0: Hey, en lig je dan, misschien een beetje gek, maar ik ben toch benieuwd, lig je met je ouders in één lodge? Of,
2: ja, in één huisje. En we zaten aan een rivier waar al allemaal nijlpaarden en krokodillen zaten. Dus soms werd je 's nachts ook wakker van de nijlpaarden die voor de deur, ja, hun geluid maakte.
0: Wat geweldig,
2: ja,
0: zeg.
2: Het was echt heel erg tof.
0: En met je ouders op vakantie sowieso best wel bijzonder, denk ik.
2: Zeker, dat was voor het eerst in 16 jaar weer dat we samen op vakantie gingen. En wat wel grappig was, waar het 16 jaar geleden liep ik natuurlijk achter hun aan.
0: Ja.
2: Liep ik met hun mee en nu liepen ze achter mij aan.
0: En moet ik dan echt voor me zien dat je dan zo'n rangerpak aan hebt en een grote hoed op? Ben je erop gekleed of niet?
2: Ja, want ChatGPT zei je moet echt een soort boswachtersoutfit aandoen. Ja. Ook tegen de muggen en tegen weet ik wat allemaal. En dan blijven die beesten rustig. En
0: ja.
2: We waren overdressed, kan je wel zeggen. Iedere andere toerist die we tegenkwamen, die hadden allemaal van die schreeuwende shirts en voetbalshirts en alles rood en fel en flashy. En dat ging ook helemaal goed.
0: Ja, dat maakte geen reet uit.
2: Dus een dikke tip, ga je ooit op safari, je hoeft niet uit te pakken met je safarihoed. Dat hoeft niet. We deden dus twee keer per dag een safari, dus 's ochtends en 's avonds. En waar dat, nou ja, op papier hartstikke spannend en leuk is, is dat in het echte stiekem best wel eng. Want je zit in een open auto.
0: Aha.
2: Je gaat een gebied in waar leeuwen loslopen, nijlpaarden zitten, luipaarden, olifanten, neushoorns, noem het op. En ja, je bent toch helemaal afhankelijk en van je gids en van de auto.
0: Ja, het is niet zo dat die beesten inmiddels tam zijn geworden door alle toeristen. Die zijn gewoon nog hun eigen leven aan het leiden daar natuurlijk.
2: Er kunnen ook beesten zijn die een kronkel in de kop hebben, weet je wel. En dan zit je
0: onvoorspelbaar.
2: Dan. Dus mijn moeder die heeft af en toe wel echt even geknepen. Die vond de olifanten bijvoorbeeld als ze te dichtbij kwamen echt wel een beetje eng.
0: Ja, snap
2: en
0: ik.
2: Het nadeel was ook, we hadden een, of nou, het nadeel, het voordeel. We hadden een gids, dat was een soort Freekvonk. Die wilde het dier nou het liefst in de auto. En als dat niet kon, dan moest hij er toch wel een meter vanaf gaan staan.
0: Okay.
2: Dus dat was zo van, ach, ik zie een jachtluipaard.
0: Ja.
2: Daar rijden we naartoe. Offroad. Zo ook, op een gegeven moment, een groepje leeuwen lag te slapen. En hij keek even naar links en rechts. Zijn er niet andere auto's? Nee, mooi. Dan gaan we offroad naar die leeuwen toe.
0: Zo.
2: In een open auto, dus wij zitten, nou, geen grap. Ik denk een metertje van die leeuwen af. En hij doet dan ook gewoon de motor uit.
0: Oh.
2: En dan is het kijken naar die leeuwen. Nou, toen op een gegeven moment kwam er een andere auto. Dus hij gaat iets meer achteruit.
0: Ja.
2: En toen gebeurde er iets verschrikkelijks, Mattie.
0: Ja.
2: Mijn vader met zijn boomerhoesje om zijn telefoon.
0: Ja.
2: Laat zijn telefoon vallen buiten de auto. Terwijl wij, nou, pak een beet, 6 meter van een groep leeuwen zitten.
0: Oh, mijn hemel.
2: En die gids die helemaal in controle was, en Freek Vonk himself, die alleen maar moest lachen. Ja, die moest toen toch ook even slikken. Die schrok daar toch ook wel van. Van, oh, ja, dit is wel een probleem. Want die dieren met een auto, dat zien ze als één geheel. Maar
0: Je
2: moet niet als individuen los gaan trekken.
0: Nee, precies. En toen heb je toch de telefoon gewoon als verloren beschouwd, mag ik hopen.
2: Dat dacht ik dus ook. Maar nee hoor, die gids die sluipt die auto uit. Kijkt af en toe achterom. Ja, je ziet die leeuwen ook wel kijken van wat gebeurt hier.
0: Wauw.
2: En hij pakt die telefoon op en komt weer in de auto. Waarna wij weer wegrijden.
0: Ja.
2: En wij tegen hem zeiden, maar we hadden deze toch ook best kunnen laten liggen en over een half uurtje terug kunnen komen. Dan waren ze waarschijnlijk weg geweest.
0: Ja.
2: Waarop hij zei, dat was inderdaad

0: Purple Disco Machine, Back in Music en In the Dark. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Annemarie. Daarin gaat het onder andere over een koppel dat uit elkaar is. Staat vanochtend beslaat het de helft van de voorpagina. Je zou echt denken van nou, Willem-Alexander en Maxima zijn uit elkaar.
1: Nou, dat het zo groot is uitgepakt. Yeah. Maar dat is omdat ze een exclusief interview hebben.
2: Ja, maar aan meerdere kranten volgens mij.
0: Oh.
1: Ja. Oh, dan is het niet zo'n exclusief interview. Ja. Maar hoe lang zijn zij samen geweest dan?
2: Ja, ik moet nog even die privétak moet ik nog eventjes goed bekijken. Volgens mij wel een paar jaar.
1: Maar de privétak is toch altijd het eerst wat je leest dan, Marie? Daar word je toch altijd mee wakker?
2: Nee.
1: Jawel, toch? Je bent toch gek?
2: In het weekend, maar niet nu door de...
1: Oké.
0: Nou, welke dit koppel is over gaat, hoor je binnen een paar minuten.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel. En kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: besparen.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
16: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Kim Music, goedemorgen. Het is 7:21. De vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen Hintham en Zaltbommel, 12 kilometer, 36 minuten. De A4 Rotterdam naar Amsterdam, 13 kilometer tussen Ippenburg en Zoetewoude Rijndijk met 3 kwartier. Er is op de A9 een ongeluk gebeurd in de richting van Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en de brug over het Zijkanaal C, 5 kilometer en 26 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, 11 kilometer tussen Breda West en Zevenbergse Hoek met 37 minuten.
22: Op veel plekken wordt het zo meteen bewolkt. Er is ondertussen ook kans op wat regen. Vanmiddag af en toe een zonnetje. Het wordt 20 tot 23 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
23: Goedemorgen. Het was een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Kitty Kotti braken gevechten uit. Groepen jongeren begonnen met elkaar te vechten. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor dat geweld in Almere is niet bekend. Het was dus rondom die festiviteit van Kitty Kotti, waarbij de afschaffing van de slavernij werd herdacht. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL op basis van cijfers van het ministerie van Justitie. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Ze zijn dan meestal betrokken bij incidenten in het AZC. Winkeldiefstal komt ook regelmatig voor. Vaak komen die overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. En we krijgen een kleiner stembiljet. Dat enorme vel papier dat we nu tijdens de verkiezingen gebruiken en moeten in- en uitvouwen, verdwijnt. En overal komt daarvoor dat kleine biljet in de plaats. Dat zegt onder meer het AD. Op het kleinere stembiljet kleur je straks twee hokjes in. Eentje voor de partij en eentje voor de kandidaat. Moet het stemmen overzichtelijker en sneller maken. Is ook deze vrouw blij mee. Ze had het wel gehad met dat grote biljet.
0: Af en toe dacht ik van dit is net een eenpersoonslaken. En dan had ik zoiets van, jeetje, waar moet ik beginnen?
23: Ja. Ja, dat is goed voor deze, nieuws voor deze vrouw dus. 2029 wordt er ingevoerd.
21: Of eerder, want je weet nooit wanneer het kabinet valt natuurlijk.
22: Precies.
23: Een grote transfer in de wereld van de streamingsdiensten. Videoland koopt namelijk de Nederlandse tak van Viaplay. Dat betekent dat je straks op Videoland Formule 1, darts en het Engelse voetbal kan zien. Per wanneer is niet helemaal duidelijk, maar dat kost het moederbedrijf van Videoland, DPG Media, 140 miljoen euro.
22: Zo, ja, dit is toch wel een grote verschuiving. Zeker voor die Videoland, voor de Viaplay-abonnees. Die nu inderdaad bijvoorbeeld, zoals ik, daar Formule 1 kijk.
21: Hey, en per wanneer gaat dit in? Want als je nu een Viaplay-abonnement hebt...
22: Dat blijft
21: dan,
22: nog even.
21: Oké, want daar heb je natuurlijk ook voor betaald. En op een gegeven moment, dan, anders moet je het switchen naar een Videoland-abonnement.
22: Ja, klopt.
21: Dan wil je ook, stel dat het stopt en je hebt nog een deel van je abonnement over, dan wil je misschien wel je geld terug.
22: Misschien kan het wel even naast elkaar bestaan.
21: Hey, en weten we al of het bij Videoland binnen het abonnement valt dat mensen nu hebben? Want heel veel Nederlanders hebben Videoland. Of komt er een soort van prijs bij, een add-on, als je ook Formule 1 wil gaan kijken?
22: Ik denk dat je een plusabonnement gaat betalen, want het is eigenlijk vrijwel onmogelijk dat je Formule 1 cadeau gaat krijgen bij je huidige Videoland abonnement. Ja, dat kan niet.
21: Maar ik heb als video, want ik kijk geen Formule 1. Ik heb
22: en waarom
21: als,
22: niet eigenlijk?
21: Nou ja, mensen in mijn omgeving zijn wel enthousiast, maar ik heb er zelf ben ik er nog nooit voor gaan zitten. Maar ik heb zelf als Videoland niet gebruiker niet heel veel zin om te gaan betalen voor de mensen die graag Formule 1 kijken.
22: Maar ik denk dat je dus een pluspakket krijgt. Dus je houdt je Videoland abonnement, als je dan ook daar Formule 1 wil kijken, dan zal er wel een prijs opkomen. Zo'n premium plus abonnement.
23: Zo'n sportabonnement.
22: Een sportabonnement erbij.
21: Hey, maar is dit het dichtste bij Max Verstappen dat jij ooit zult komen? Want het moederbedrijf van al deze partijen is ook het moederbedrijf van Q-Music. Dus wij vallen met z'n allen onder diezelfde paraplu.
22: Ja, klopt,
21: we zijn één grote familie inmiddels.
22: Ja, ja, ja.
21: Dus zou het ook kunnen dat er op een gegeven moment iemand is die zegt bij Videoland, joh, Mattie Valk, we hebben nog iemand nodig die in de pit Max interviewt.
22: En daarom na 3 september Max Verstappen op jouw plek.
21: Oh, wauw.
22: Nou, daarom hebben we eigenlijk Max Verstappen gekocht.
21: Oh, dat daarom communiceren moest we weg.
22: Maar vandaar.
23: Dan naar Max zijn vriend Rico Verhoeven, de kickboxkampioen. Zijn huwelijk gaat niet door, zijn bruiloft. Hij en zijn verloofde Naomi van Beek zijn vlak voordat ze zouden gaan trouwen uit elkaar gegaan. Dat zeggen ze zelf op Insta. Twee zijn uit elkaar gegroeid, zeggen ze. De bruiloft zou eigenlijk volgende maand zijn. Vrijgezellen van de feest van Naomi, die was zelfs al geweest. Hij ging met vriendinnen naar Mexico, geloof ik. Hij staat hier in Marokko, maar dat ga ik nog even voor je uitzoeken.
21: Nou, in elk geval lekker ver weg in de zon.
22: Laten we daar nog even goed induiken.
23: Ja. Rico en Naomi waren 5 jaar bij elkaar. Ze waren sinds 2024 verloofd.
22: Nou ja, dat is hoe dan ook triest, toch? Veel sterkte voor allebei. Ja, god, zijn tegenstander slaat hij in elkaar. Zelf gaat hij uit elkaar. Er is altijd wel iets uit elkaar met Rico.

0: Mijn 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: 's Ochtends bier drinken op het vliegveld.
2: 3, 2, 1.
0: Ja. Volgens mij, toen ik naar Bali vloog, toen had ik een tussenstop op Dubai. En toen was het daar 7:10. Toen ik daar 5 uur over bruggen. Toen heb ik een 0,5 liter genomen om 7:10. Oh. Ja, daar had ik me spijt van.
1: Oh.
0: Dat was verschrikkelijk. Ja, omdat dan kom je daar in zo'n kroeg waar de tijd stilstaat. En ja, dan heb je binnen 1/2 uur 1,5 liter achter je kiezen. Want je denkt, ja, het is vakantie en tijd doet er niet toe. En nou, jongen, ik dacht dat ik stierf.
3: Nou, echt afschuwelijk.
0: Verschrikkelijk.
3: En ze kijken er ook nooit van op, hè?
2: Nee.
3: Ze kijken er nooit van op. Inderdaad, nee. De enige plek op de wereld waar tijd niet bestaat, gewoon echt niet bestaat, is een luchthaven.

0: ook wel weer echt te hopen dat ik de vlucht haal. De vorige keer was het echt op een seconde na en was het helemaal misgegaan.
1: Ja.
0: Maar ik laat het kroegje even met de Polonaise van wat het is.
1: Volgende, Luc. Gehakt. 3, 2, 1. Ja?
0: Ja,
1: wat, ja, waarom zou je nee zeggen tegen gehakt? Ja, gehakt.
0: Kan ook van alles mee. Lekker balletje draaien of lekker rullen.
1: Wil je half om half? Wil je kip? Wil je mager? Wat, gewoon gehakt?
0: Ik heb niet. Ja, ik heb eigenlijk nooit zo nagedacht over. Nou, dat is niet helemaal waar.
1: Oh, je hebt overal al een keer over nagedacht. Ja. Nou zijn we er.
0: Ja, nou, een tijdje geleden ging. Wij hebben een keukenmachine. Heb ik aan Sander cadeau gegeven. Onder de kerstboom. Hij is gek op dingen koken en dat soort dingen. En dus toen heeft hij een opzetstuk gekocht. Ik wist niet dat het bestond. Dacht dat je er alleen maar deeg mee kon malen en zo. Hij heeft een opzetstuk gekocht waarmee je zelf gehakt kunt draaien. Nou, toen ben ik even weggegaan.
2: Er gaan hele kinderboerderijen nu bij jullie naar binnen daar.
0: Ja, ik vind het echt. Ja, ik weet. Je moet eigenlijk als je vlees eet. En ik probeer te minderen, maar ik eet wel vlees. Dan vind ik ook, dan moet je het ook kunnen aankunnen.
1: Oh nee, dat vind ik niet.
0: Maar ik vind dat zo, dat vlees er doorheen draaien en dat het dan gehakt wordt. Ik ben weggegaan.
1: Ja. Nee, ik kijk gewoon de andere kant op. Ik hoef niet te zien hoe het gemaakt wordt.
0: Nee, dat weet ik.
1: Ik vind het ongelooflijk lekker.
0: Ja, dat weet ik dat jij de andere kant op kijkt. En
1: ja,
0: weet ook
1: ik kijk heel bewust de andere kant op.
0: Ja.
1: Ik vind ook niet dat ik de verplichting heb om te zien hoe het gemaakt wordt. Ik hoef niet te weten waar mijn eten vandaan komt, hoe het gemaakt wordt.
3: Niet eerst even lijden en dan het opeten.
1: Nee.
0: Nee, jij gaat nooit een kip slachten. Dat geef niet. Ik ook niet.
1: Kip slachten.
0: Ik moet ook niet doen alsof ik daar, wel op zit te wachten. Maar ik vond het gehakt draaien, vond ik ook al.
2: Maar hoe zag het eruit dan? Wat gebeurt er dan in jullie keuken?
0: Ja, nou, dan gaat dat. Je hompvlees gaat erin. Het is niet alsof er direct een koe in gaat, maar een hompvlees gaat erin. En dan draait het gewoon in. En dan komt het dus in van die sliertjes vlees uit.
1: Ja, dat moet je eigenlijk niet zien. Daar eet je toch niet lekker ervan.
2: Dat zie je
0: toch ook wel eens bij de slager.
2: Ja, dat valt toch wel mee. Ik dacht echt gewoon een beest met ogen en klauwen en hoorns en alles erin.
0: Nee.
2: Vacht er nog aan, weet je wel.
0: Nee, we zijn geen slachthuis.
1: Nee, precies. We zijn een middeleeuwen daar.
2: Zo omschrijf je het wel.
0: In onze achtertuin staat geen koe.
2: Dat weet je niet. Als je er thuis komt, heb ik geen idee.
1: Laatste, Luc.
2: Bellen op de fiets. 3, 2, 1.
1: Nee, ja? Dan waait al die wind in je earpods en dan kunnen mensen me niet verstaan. Die zeggen dan altijd, hey, zit je op een vliegtuig?
0: Oh,
1: jij
0: zit überhaupt niet vaak op een fiets.
1: Nee, nou ja, ik heb tegenwoordig een fiets, dus ik fiets wel vaker. Maar er komt heel veel wind in je oortjes, dus liever niet, zeg maar.
3: En dat mag ook niet, hè? Tenminste niet natuurlijk met bellen, telefoon aan je oor.
2: Nee,
3: dat
2: mag
3: nog
2: niet.
3: Even duidelijk geworden afgelopen week. Dat was echt heel erg, ik schaamde me dood. Ik moest even iets vragen aan iemand, want ik kon het niet vinden. Ik moest op een industrietrein zijn in Amsterdam. Dus ik bel heel even, terwijl ik op de fiets zat. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. En daar stond de politie.
0: Oh.
3: En die begonnen te schreeuwen, telefoon weg, €170. En ik zei, sorry. Dus ik kwam er goed vanaf.
1: Zo, €170, ook een berg geld.
3: Euro. Ja. Ja.
2: Maar iemand probeert te bereiken en bellen op een industrieterrein... waar je een dealtje uit afleveren.
1: Niet zeggen.
4: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
1: Hey Luc, jij hebt gisteren trouwens nog je handtekening gezet onder iets.
2: Klopt.
1: Daar moeten we het zo meteen echt even over hebben, want dat is groot nieuws rondom Luc. Naar Keigo.

0: Dermot Kennedy. Q Music en Power Over Me. Gisteren een bijzonder moment in het leven van Luc van de redactie. Momenten die je echt nooit meer vergeet. Luc, wat heb jij gisteren gedaan?
1: Gisteren heb ik voor mijn appartementje getekend.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, echt geweldig.
0: Jongen, wat een bijzonder moment.
2: Die foto die werd ook gedeeld dat jij tekende bij de notaris. Nou, als het jezelf een keer is gegund om een huisje te kopen, dan ken je dat gevoel dat je die handtekening zet.
0: Ja.
2: En ik merkte ook een soort, papa en mama waren trots. Had ik ook een beetje, dat ik dacht, nou, wij waren allebei echt heel enthousiast.
0: Ja, nou zeker omdat ik ben meegeweest bij de bezichtiging van het appartement.
2: Ja.
0: Toen dacht ik, kijk, hier is uiteindelijk in geëindigd. Heel erg mooi, Luc. Heel mooi.
1: Ik slaap er vanavond alleen niet, want ik slaap vanavond in een tent.
3: Hello everybody, it's Niall Horan here.
4: Q Music presents Niall Horan.

0: weekends alleen bij Q Music. Q sounds better, better
1: with you. Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
20: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
21: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
22: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: korting. Geldt alleen vandaag nog.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea. She calls me. The ocean chose you. Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Goedemorgen, 1 over 8, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
8: Goedemorgen. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten. Zo blijkt uit het onderzoek van Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden dan door zogenaamde vriendjes opgehaald en naar Duitsland en België gebracht, waar ze vervolgens worden misbruikt. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest definitief voor een kleiner formaat stembiljet, zo staat in het AD. Op sommige plekken werd al met het kleine biljet getest. Het grote verschil is dat je straks twee vakjes rood moet kleuren in het stemhokje. Deze vrouw die bij een stembureau in het Overijsselse Borne werkt, legt het even uit.
9: Eén keuze voor een partij. Alle partijen staan op het bovenste deel van het stembiljet. En de tweede keuze is voor de kandidaat van de partij.
8: En niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen. Vanaf 2029 moeten we het gaan gebruiken. In het noorden van Duitsland is in een stad in de buurt van Hamburg een grote brand uitgebroken in een ziekenhuis. Volgens Duitse media zijn zeker twee patiënten om het leven gekomen. Zijn er ook tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak van het ziekenhuis. De rook verspreidde zich daarna razendsnel. Het ziekenhuis is inmiddels ontruimd. En in New York heeft een stel voor flink wat ophef gezorgd. Een man en een vrouw zijn daar helemaal naar het puntje van het Empire State Building geklommen. 440 meter hoog. De twee rolden bovenin een spandoek uit met een vredesboodschap. En veel mensen die zagen het gebeuren. Deze man pakte zijn telefoon en filmde het.
10: Somebody literally fucking climbed the Empire State Building and put a fucking flag up there. They're fucking up there, bro.
8: Het was ook niet alles. De man vroeg de vrouw ook nog ten huwelijk. Ze zijn uiteindelijk zelf naar beneden geklommen. Ondertussen kwam de politie omhoog. Halverwege zijn ze opgepakt. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken bewolkt. Er is ook kans op wat regen. Vanmiddag af en toe een zonnetje erbij. Het wordt 20 tot 23 graden.
11: Vertraging op de weg langer dan een half uur. Op de A2 naar Utrecht, daar kom je in 13 kilometer tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel met 37 minuten. Op de A4 is een ongeluk gebeurd. Den Haag naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 10 kilometer. Reken op 3 kwartier. De A12 Den Haag naar Utrecht tussen het Gouwe Aquaduct en Bodegraven 6 kilometer, 33 minuten. Op de A27 voor de wegafsluiting richting Gorkum kom je in 6 kilometer tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug met een half uur. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen ter hoogte van Amersfoort. Wordt geadviseerd dat als je richting Utrecht moet, beter Hilversum te volgen over de A1 en de A27. En de andere kant op, Zwolle naar Amersfoort. Daar 10 kilometer file tussen Nijkerk en Amersfoort met een half uur.
12: Music. Mattie en Marieke.
7: Ja, goedemorgen. Man-vrouw duo gewoon vanaf de grond. Toch een stuk minder spannend. En we gaan elkaar ook al niet ten huwelijk vragen. Hier is Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Back to Music and The Door. Goedemorgen, 8 over 8. Donderdag de 2e van juli. Je luistert naar show 1668, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die redactie die staat natuurlijk ook heel vroeg op. Vroeger dan wij nog over het algemeen. Het zijn ook echt emotionele weekdieren. Als er een blaadje van een boom waait, dan moeten ze al huilen.
1: Ja.
0: En nu stond gisteren ook nog eens bol van momenten in het leven die je eigenlijk niet meer vergeet.
1: Nou, heel herkenbare momenten, denk
0: absoluut.
1: Ik ook voor velen. Zelfs als je niet het wekkertje zo vroeg hebt, dan kan er een traan gelaten worden.
0: Wij horen zo meteen in ieder geval Karel. Alvast even de vraag, Karel. Heb jij gisteren gehuild?
3: Ja, absoluut.
0: Absoluut. Dan hebben we ook nog Luc. Luc, heb jij gisteren gehuild?
3: Nee, ik heb niet gehuild. Maar
1: wat emotieloos van jou.
3: Ja, ik ben gewoon...
1: Ik heb op dit moment niet gehuild.
3: Ik ben een stuk graniet. Ik huil niet.
1: Nee. Wat is er gisteren gebeurd waarbij jij wel had kunnen huilen?
3: Ik voelde wel. Ik had kunnen huilen van geluk. Overigens, bij het ondertekenen van... gewoon de akte waarmee... hoe zeg je dat nou? Dat ik het huis kreeg.
0: Ja, je hebt gewoon voor je huis getekend.
3: Ik heb gewoon voor mijn huis getekend, ja.
1: Hoort toch nog emotie. Brok in je keel, je komt er niet helemaal uit. Dat merken we niet vaak bij jou.
3: Het overvalt me nu toch.
1: Nee, jij hebt je allereerste koopappartementje. En dat hebben we natuurlijk vanaf het begin af aan gevolgd. Sterker nog, Mattie is ook een keer meegeweest met de bezichtiging. Dat is het appartementje geworden.
3: Ja.
1: En nu heb je gisteren getekend, jongen.
3: Ja, het was super. Voordat ik ging tekenen, ging ik naar het appartementje toe. En dan krijg je nog een check. Even een controle met de makelaar en met de vorige eigenaar dan in feite. En dan loop je rond achter de eigenaar aan. En die gaat dan laten zien dat het licht nog werkt. En dat er warm water uit de kraan stroomt.
1: Hey,
3: mag je met je hand eronder en zo.
1: Was het de eerste keer dat jij de vorige eigenaar ontmoette?
3: Nee, ik was tussendoor al een keer een kopje koffie bij hem gaan drinken. Om te kletsen over, wil je de gordijnen behouden? En wat doe ik met de wasmachine?
0: Dus lijst van zaken.
3: Ja, de lijst van zaken. Dus ik heb wat dingetjes overgenomen. En gisteren loop je dat appartementje is het helemaal leeg. Dan ga je het in je hoofd al een beetje inrichten. En denk je, te gek, dit wordt het dus. Tegelijkertijd doe je ook alsof je weer verstand van zaken hebt. Waarvan je denkt, ja, god, geen idee.
0: Ja, je begint een beetje te bluffen natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. De zwanenhals, loodgietersachtige constructie in de meterkast. Die moet af en toe bijgevuld worden. Jo, prima, is goed. Ik kom er later wel een keer achter. Dat was wel super. Daarna naar de notaris. Nick, de notaris. En die legde alles heel fijn uit. Dat was van dit notariskantoor een beetje de unique selling point. Dat zij alle moeilijke taal eigenlijk weglaten.
0: Wat heerlijk.
3: En je heerlijk makkelijk dingen uitleggen. Dus als er een moeilijk woord voorbij komt of een rare constructie in de akte, dan zeggen ze, nou, je moet het eigenlijk zien als... En dan plakken ze die constructie gewoon in een situatie die je wel begrijpt.
0: Jip en Janneke taal.
1: Heerlijk, echt een notariskantoor voor starters.
3: Ja, maar echt. Dus dat was super. En toen, rond een uurtje of 4, stapte ik naar buiten. De deur uit van het notariskantoor. De zon scheen, de groene bladeren, de bonen die wapperden. En ik had mijn sleutels in mijn handen. Het was echt super.
0: Fantastisch, ja.
1: En dan het moment, want je hebt natuurlijk een uurtje of anderhalf daarvoor in het huis gestaan. Maar toen nog met een makelaar en de vorige eigenaar. Maar het moment... Dat zul je herkennen als je zelf ook een keer een huis hebt gekocht... en helemaal bij je eerste huis, dat het echt van jou is. Omdat je hebt getekend en in je eentje die drempel overstapt. Hoe voelde dat dan?
3: Ja, dat voelde heel vet als een nieuw punt in je leven. Dat dit is nu echt van mij.
1: En moest je weer nog steeds niet huilen?
3: Ik heb nog steeds niet gehuild, nee.
0: Hey, en hoe ziet dit er nu uit, Luc? Wat ga je nu doen?
3: Nu ga ik langzaam maar zeker mijn spulletjes verhuizen. Niet meteen, want ik moet eerst nog even door. Daar ga ik zo meteen doen, naar Down the Rabbit Hole. Dus ik ga de komende 4 dagen naar het festival.
0: Slaap je in een tent?
3: Ja, dan slaap ik dus in een tent. Ik heb een huis gekocht. Ik slaap vanavond in een tent. Ja. En daarna dus verhuizen. Dus ik heb laatst al wat verhuisdozen ingekocht. In Utrecht, gewoon 10. En die moest ik even ophalen bij op zo'n bouwterrein. Weet je, bij zo'n bedrijf die allerlei soorten bouwmaterialen heeft.
0: Ja.
3: En daar werd ik geholpen achter de balie door nu al voor mij een nieuw favoriet duo. Rens en Richard.
1: Ach, Rens en Richard.
0: Ja, Rens en Richard, van de verhuisdozen.
3: Rens, een jongen van nog geen 20 jaar. En Richard, die zijn vader had kunnen zijn, die zat wat verder achter de balie, achter zo'n dikke oude computer, een beetje te typen en te mompelen. En ik haalde daar mijn 10 verhuisdozen op. En ik wilde eigenlijk al naar buiten stappen. En toen vroeg Rens als een jonge puppy van... Kunt u ook echt, misschien een recensie achterlaten van 5 sterren... en dan even benoemen dat je geholpen bent door Richard en Rens?
0: Ja, heel even, doe jij dat? Want ik doe het heel vaak niet. Ook niet als ik goed ben geholpen. Dan denk ik, ik vind het vaak te veel moeite.
1: Ik vind het en veel moeite. Ik laat eigenlijk nooit zo'n Google-recensie achter. Daar hebben we geen zin in.
3: Nou, heb ik direct gedaan. Want ik stond daar toch. Dus ik scan even mijn telefoon, die QR-code. Ik zeg, Richard en Rens hebben mij goed geholpen. Dank je wel. Toen zei Rens, super, misschien winnen we wel. Dus ik draai me weer om met die 10 verhuisdozen onder mijn linkerarm. Zo, dan ben je onhandig. winnen we wel. Wat kun je dan winnen? Een gratis lunch.
1: Oh, van het bedrijf? Wow.
3: Ja, dat vond ik daar zo lief dat hij helemaal die gratis lunch graag wilde hebben.
0: Ja.
3: Maar daarna ben ik naar buiten gestapt. En ja, ze mailen niet na met dankjewel voor je recensie. En we hebben de gratis lunch gewonnen.
1: Nee. Nee.
3: Dus ik dacht, de maand is inmiddels om. Ik heb even teruggebeld naar het bedrijf.
2: Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik moet het dan eventjes vragen.
4: Oh, dat is goed.
2: Heb jij een gratis lunch gehad?
5: Nee, volgens mij heeft Lydia gewonnen of zo.
2: Oh, Linda.
5: Linda.
2: Oh, Linda. Linda heeft dan gewonnen, ja.
4: Heeft Linda de gratis lunch gewonnen?
2: Ja.
4: In haar eentje?
2: Ja, ja. Ja, misschien had ze honger.
4: Goh, die Linda toch.
1: Oh.
0: Feliciteren Linda met haar gratis gewonnen lunch.
1: Linda is nog beter dus.
0: Fantastisch zeg.
1: Nou, hebben Rens en Richard dan gehuild?
3: Nou, moet je ophouden.
1: Okay.
0: Nee, Karel heeft wel gehuild. En waarom, dat hoor je zo.

0: Nou, pak je tissues er maar bij. Het is een en al janken hier op de redactie.
1: Ja, ja. Karel, ja. Voor de dag ermee, waar heb jij gisteren gehuild?
2: Bij het afscheidsfeest van mijn dochter voor de basisschool.
0: Ach, jongen, toch.
1: Ach, het einde van een tijdperk.
2: Echt bizar.
0: Vertel even. Hoe zag het eruit?
2: Ja, het was gewoon fantastisch. Die kids waren allemaal mooi aangekleed. We hadden was een heel leuk thema, colorful. En iedereen in kleurtjes. En eigenlijk zijn ze in een soort stoet met muziek zijn ze naar school toe gelopen. Mm-hmm. Daardoor de poorten. Ja, en toen gingen we het klaslokaal in. En daar had meester Sjoerd had voor elk kind ongeveer een verhaaltje van 2 minuten. Maar echt mooi, hè? Gewoon prachtig.
0: Sjoerd had er even aandacht aan besteed.
2: Ja, echt. Ja. En gewoon. Ja, het was gewoon mooi om allemaal mee te maken. En daar had ik het al wat zwaarder. En dan krijg je van die woorden, nou, je gaat de wijde wereld in, Marlot, mijn dochter. Nou, toen kreeg ik het weer wat zwaarder. Toen ging meester Sjoerd had ook nog een liedje voorbereid op de gitaar.
1: Ach.
2: Ja, het was prachtig. En ja, dan ga je uiteindelijk gingen de ouders naar buiten. En daar deden wij een borrel. En de kinderen hadden een hele disco in de gymzaal. Ja, en ja, ik kijk dan nog even achter me. En dan zie ik het lokaal van groep 1, 2. En dan denk ik, dat is 10 jaar geleden.
0: Wauw.
2: 10 jaar geleden. En Marlot zei ook nog, ja, Duke kon nog af en toe naar de Ark komen, de school.
1: Ja, Duke is haar zoon. Ja, mijn grote broer.
0: Ja.
2: Maar ze zei heel lief, maar ik kan dat niet, want ik ben de laatste die hier nu vertrekt. Dus ik zeg, nou ja, je kan altijd langskomen. Maar ja, dus toen gingen de kids dansen. En ja, toen dan zie je dat ze doorhebben dat het bijna 10 uur is. En het bijna het einde is. Ja, toen werd er nog zo'n prachtig nummer werd er gespeeld.
0: Ja, het is
2: dat
0: lief.
2: Ze met z'n allen hand in hand stonden.
0: Want jij hebt een filmpje gestuurd in onze groepsapp. En inderdaad, hier zie je alle kids in die zaal. Eigenlijk arm in arm. En ze zingen daar Benson Boone. En wat ontroert je dan het meest eraan, Karel?
2: Nou, nu ook weer. Toen ik het hoorde. Ja, op dat moment zie je die kinderen en ze kijken elkaar allemaal aan van, we gaan afscheid nemen van elkaar. We gaan elkaar misschien, sommigen wel, sommigen niet meer zien. Ja, en ik zie dan mijn dochter ook. Dan denk ik, ja, gaat de wijde wereld in, hè. En ik was dat aan het filmen, toen deed ik het nog heel stoer, maar op een gegeven moment niet meer. Het was echt fantastisch.
0: David, die appt herkenbaar, Karel. Ik ben groot, ik zit onder de tattoos, ik jank mijn ogen eruit. Ja, ik kan me dat zo goed voorstellen, jongen. Wauw.
2: Ja, het was echt heel mooi. En op naar een nieuw tijdperk.
0: Ja.
1: Ja, het is ook opeens je kleine meid die dan van school is. En zeker als je zoon er ook al 1 of 2 jaar weg is. Ja, dan sluit jij ook gewoon die basisschool af. Zij sluiten hem af. Maar ja, als ouders sluit hem ook echt af. En dan wordt het op de middelbare school even gewoon echt een andere tijd.
2: Ja, dat gaat het worden. Maar ook daar gaan we weer iets moois van maken.
0: Ik ga gewoon dat liedje draaien van gisteren, Karel. Wat uit de volle borst kwam van alle kiddo's. Ach, droog je tranen, Karel. Dit is Benson Boone in the Stars.
3: You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace.
1: Benson Boone, Becky Music en In The Stars. Toch heel veel mensen die zich herkennen in het verhaal van Karel.
2: Ja, zeker weten. Pascal, ook al is mijn dochter nog maar net 1... zelfs mijn papa hart pakte dat aan. Pieter die zegt... Ja, lekker dan zit ik hier in de auto met mijn oudste dochter... die volgende week afscheid neemt van de basisschool.
1: Oh.
2: Nou Pieter, zet je maar schrap. Alice is ook wel mooi om het van de andere kant te horen. Alice heeft jarenlang als juf een groep 8 gedraaid. En die jankte ook elk jaar.
1: Snap ik.
2: En deze race zegt nog, grappig, het is heel herkenbaar. Mijn dochter heeft inmiddels 5 HAVO afgerond. Maar nog steeds tranen als ik het afscheid hoor van de basisschool.
1: Erg lachen om een appje van Marjolein wat nu ook binnenkomt. Vorige week was hier de musical van groep 8... De mijne zit nu in groep 7. Uiteraard ging ik wel kijken. Want mijn beste vrienden gaan dit jaar van school. Of zijn beste vrienden in ieder geval van haar zoon. Na afloop kwam mijn zoon naar me toe. En die vroeg, mama, neem je volgend jaar wel een emmer mee voor je tranen?
2: Ja, het zet alles wel in interessant perspectief hoor. Want ik sta deze november voor het eerst op het plein van de basisschool. En dan denk je, groep 1, het duurt vast nog heel lang.
1: Geniet er maar van, zou ik willen zeggen.
2: Karel dan zo hoor, denk ik, het gaat vast heel snel.
1: Zometeen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Hopelijk tranen van geluk. 2.500 euro en een straat staatsloten kun je winnen.
2: Bel maar 0909-9596.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
8: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Daar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. van Jumbo.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
20: Nou,
16: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: je toch niet liggen? Lidl!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Q-Music, goedemorgen. Het is 8:30. Op de weg zijn vertragingen langer dan een half uur. En dat is richting Utrecht op de A2. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 12 kilometer, 40 minuten. Een ongeluk richting Den Bosch, ook op de A2. Tussen Bokstel en Vught zorgt voor 4 kilometer met 35 minuten. Op de A4 Den Haag naar Amsterdam, 12 kilometer. Tussen Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk met 3 kwartier. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je in 10 kilometer. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek met 34 minuten.
5: Op veel plekken wordt het zometeen bewolkt. Er is ook kans op wat regen. Vanmiddag schijnt er af en toe een zonnetje en het wordt 20 tot 23 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest definitief voor een kleiner formaat stembiljet. Dat staat in het AD. Op sommige plekken werd al met dat kleine biljet getest. Het grote verschil is dat je 2 vakjes rood moet kleuren dan voortaan. Eentje voor de partij en de ander voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, het tellen ook. Vanaf 2029 moeten we het gaan gebruiken. In Rotterdam is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. De schietpartij was in het centrum, de Nieuwe Binnenweg. Veel mensen zagen het ook gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Kitty Kotti nog druk op straat. En er zijn iets minder vaak problemen op het spoor. Er waren in de eerste helft van het jaar iets minder vertragingen en verstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. De ANP heeft dat uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor door sneeuw en gladheid. Op de lijnen naar Rotterdam centraal ontstaan de meeste problemen.
5: Nou, Rotterdam zat er weer mooi op.
4: Ja, en ook door die brand van afgelopen week. Dat alles plat ligt daar.
6: Ook tot en met zaterdag rijden er van Rotterdam naar het zuiden nog steeds geen treinen. Groot feest in België vannacht. Het land heeft zich op het nippertje geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Belgen speelden tegen Senegal. Nou, België stond met 0-2 achter, kwam terug naar 2-2... en wonnen uiteindelijk dankzij een penalty diep in de blessuretijd van de verlenging.
7: Tielemans, en hij stond er weer in! België is er door! België zit in de 8e finale! Het wonder is geschied! Het is een mirakel! Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen!
6: Zo wordt het wel gezien, ja. In de volgende ronde speelt België dan tegen gastland Amerika. Want Team USA won gisteravond van Bosnië en Herzegovina. Is dus door. Alle gastlanden zijn nu door. Mexico en Canada namelijk ook.
5: Hey, mag ik heel even? Hier op de redactie werkt namelijk Niels. Niels die komt uit België. Goedemorgen, Niels.
8: Goedemorgen.
5: Vertel eens even, zeg maar dit moment. Deze ontlading. Dat je denkt, bam, we zijn toch door. Het leek echt niet meer te gebeuren. Wat ging er door je heen?
8: Ik heb het ook herbekeken. Ik lag in mijn bed.
5: Je lag in bed?
8: Ja, sorry.
5: Je hebt het niet gezien?
8: Ja, om middernacht heb ik naar mijn vrouw gestuurd. Ja, dit gaat hem niet worden. En zij stuurt, nee, dit wordt hem echt niet. Ik ga gewoon slapen.
4: Hè? Dus, met hoeveel minuten heb jij besloten de luiken te sluiten?
8: Ik ben ongeveer een minuut of 5 te vroeg gaan slapen.
5: Oh, nee.
8: Toen is Lukaku opgekomen, heeft hij erin getrapt. Daarna Tielemans ook erin. Stonden we gelijk met Senegal. Dan zijn er verlengingen gekomen. En in die verlengingen komt er een penalty en dan zijn we plots door. Ik heb het allemaal niet meegemaakt. Ik heb vanmorgen eerst zo ik werd wakker, ik nam een gsm, ik keek naar die anderhalve minuut samenvatting. Ik kon het niet geloven.
5: Nee?
8: Ik kan nog altijd niet geloven.
5: Hey, maar, ik bedoel, hadden jullie veel vertrouwen van tevoren in dit WK?
8: In heel dit WK hadden we het minste vertrouwen tot nog toe, denk ik.
5: Ja.
8: We dachten wel door die groepsfase heen te komen. Tijdens de groepsfase leek dat al minder mogelijk, want het ging echt heel slecht.
5: Ja.
8: En nu plots Senegal, een ploeg die op papier evenwaardig is aan de Belgen, die kloppen gewoon.
5: Maar nu word je wereldkampioen.
8: Nu zijn we zeker wereldkampioen. Ja,
5: natuurlijk.
4: Maar er zijn ook veel grappen gemaakt. Want bij de Foute Party hebben we natuurlijk Nederland-Zweden met z'n allen staan kijken. En toen was het sfeertje nog dat we ook tegen jou zeiden van nou, lekker genieten op groot scherm. Dat je ook even naar een goede ploeg kunt kijken. Ja. Nou, en hup, moet je eens kijken waar we staan.
8: Ja, het enige buurland dan ook. Dat nog meespeelt, zijn wij.
5: Nou, fantastisch zeg.
4: Volle bak op België.
8: Ja, kom gewoon allemaal bij ons.
5: Ja, absoluut. Ja. Gaan we doen. Hey Kim, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Jij zat net ook in tranen bij het verhaal van Karel. Die vertelde net dat zijn dochter afscheid heeft genomen van de basisschool.
0: Ja.
5: Heb jij dat onlangs ook nog gehad? Dat je zo moest...
0: Nee, ik moet nog. En dat is pas over 4 jaar. Maar dan ga je toch al zitten denken van... Oh shit, ik ben al op de helft.
5: Als je nu al gaat en het is pas over 4 jaar...
0: Nou, dan ben ik een wrak.
4: Dus jij hebt een kind in zo'n beetje groep 4-5 dan?
0: Nou, hij gaat nu naar groep 4, ja.
4: Oh ja, je zit nu al voor te sorteren op janken. Nou, ja, we zijn ook allemaal wel moe natuurlijk. Hè.
5: Iedereen is heel moe.
4: Ja, dan ben je ook weer sneller in
5: het gaan richting de zomer. Ja. Iedereen is moe. Ja. Hey, met wie wil jij gaan vieren op rijen, Kim?
0: Met Annemarie, alsjeblieft.
5: Met Annemarie, alsjeblieft.
4: Oh, leuk. Nou, alsjeblieft. Nou. Ze snakt ernaar.
5: Netjes, alsjeblieft. Kim, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag je eerste associatie erbij. Geef Annemarie dezelfde associaties, krijg jij 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
0: Ja, zeker.
5: Oké, dan gaan we. Je eerste woord is open.
0: Dicht.
5: Kip.
0: Ei.
5: Vlieger.
0: Lucht.
5: En je laatste woord is Amsterdam.
0: Oh. Hoofdstad.
4: Wat had jij bij vlieger gezegd?
5: Strand.
4: Ja, ik ook.
5: Ja.
4: Ik ook.
5: Maar ik had al bij Amsterdam de Dam gezegd.
4: De Dam? Oh, ik had daar echt hoofdstad.
5: Ja?
4: Ja.
5: Oké. Nou, ik ben reuze benieuwd.

0: Q-Music en Midnight Sun. 4 voor rij spelen we met Kim uit Noordwijk. Dit waren haar 4 woorden. Open.
1: Dicht.
0: Kip.
1: Ei.
0: Vlieger.
1: Lucht.
0: Amsterdam.
1: Hoofdstad.
2: 4 op 1. Ella heeft in de appbox een theorietje. Die zegt, Annemarie zegt altijd de hoofdstad bij een land. Zou ze bij de hoofdstad dan ook het land zeggen en dus Nederland?
0: God, wat een theorie. Het is een vaste luisteraar, dit.
2: Veel reacties komen er binnen bij vlieger, moet ik zeggen, Kim. Daar zei jij lucht, maar ook hazes komt vaak binnen. Hoog, wind, zweven. Mattie en ik zeiden allebei strand. Maar Raisa is overtuigd dat het gaat lukken. Die appt sowieso salaris verdubbeld. Geen twijfel.
0: Oh, dat is weer een ander spel.
2: Dat is een ander spel, ja.
0: Oké, Kim, we gaan Annemarie terug de studio invragen en eens kijken of zij vier dezelfde associaties geeft. Want dan kunnen we jou feliciteren. De deur zwaait open, daar gaan we. Het eerste woord, Annemarie, is open.
3: Dicht.
0: Kip.
3: Ei.
0: Vlieger.
3: Lucht.
0: Oh, wauw.
1: Ik word gek.
2: 2.500 euro, Kim. Dat is dichterbij dan ooit. Wat zou je ermee doen?
1: Ik ben afgelopen zaterdag teruggekomen van vakantie. Maar ik heb heimwee, dus ik wil weer terug.
0: En waar kwam je vandaan?
1: Turkije,
0: oké. Okay. Nou,
1: ik zit helemaal te trillen nu.
0: Misschien zien ze je binnenkort weer in Turkije. Wie zal het zeggen? Daar gaan we. Het laatste woord, Annemarie, is Amsterdam.
3: Stad.
0: Nee.
2: Hoofdstad?
4: Ja, hoofdstad. Ja, het is hoofdstad.
1: Nee, keur hem alsjeblieft goed.
2: Nee, het is echt niet anders. Nee. Stad en hoofdstad.
3: Ik twijfelde, maar ik dacht toch de categorie.
1: Nee.
3: Oh, wat stom.
2: Oh, wat jammer.
1: Is er nog een vak?
2: Nee, stad en hoofdstad is echt iets anders.
1: Helaas.
2: Jammer,
0: hè,
2: Kim?
0: Oh, dit is zuur, hè?
3: Oh, wat stom.
1: Ja.
0: Ja,
3: het had wel kant op kunnen vallen. Ja, toch?
2: Ja, natuurlijk, nee, Annemarie. Ja, het is een associatiespel. Dus wat dat betreft zijn er nooit foute antwoorden. Oh. Die liggen gewoon alleen niet gelijk.
1: Nee. Helaas.
0: Ja, dit is gewoon
1: dichtbij.
0: Ja, dichtbij. Dus,
2: maar toch net te ver weg.
0: Mocht je me ooit nog een keer spreken, dan zal het ongetwijfeld wel goed gaan.
3: Oh, wat erg.
0: Voor nu gaan we even lauw warm afdouchen en wensen we jou een fijne dag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag,
1: doei.
0: Kim.
1: Doei.
2: Oh ja.
0: Oh ja.
2: Echt even stuk van.
0: Dit is Adam Lambert.

0: Adam Lambert, Back Your Music en What Do You Want From Me? Ik moet heel erg lachen om een appje van Frederik. Die zegt, Annemarie is de Timber van Vier op Rij. Gemiste penalty.
1: Ja. Oh, wat erg, hè? Wat erg.
0: Ja, het scheelde niks.
2: Ja, het doet echt zeer. Nou, bij Timber scheelde het alles behalve niks. Dus ja, was misschien meer een kluivert.
0: Nou, ja. Morgenochtend om 8:30, nieuwe ronde van Vier op Rij. Met jouw kans op 2.500 euro.

0: Ja, wij draaien zometeen niet 0800 Heaven, maar wel het telefoonnummer van Bram Krikke.
1: Houden we echt een angstvallig geheim?
0: Die zit hier natuurlijk morgenochtend vanaf 6 uur weer. Ik wil heel even met hem bespreken of er nog een rondje WK-roulette in zit.
1: Ja, want mij krijg je daar echt niet warm voor.
0: Nee.
1: WK-roulette, ja, mocht je het gemist hebben, je zet in op een aantal minuten. En dan als, je het, als daarin gescoord wordt, dan moet de ander het pak van de dag aan.
0: Precies.
1: Ik heb echt voor joker gezeten de afgelopen, wat was het, dinsdagochtend.
0: En ik ook. Ik heb in een hamburgerpak gezeten een paar dagen daarvoor.
1: Ja, dat stond ook voor geen meter.
0: Precies. Maar nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat omdat het Nederlands elftal niet meer meedoet op het WK, dat WK-roulette er ook op zit. Want er wordt natuurlijk gewoon nog steeds gevoetbald.
1: Ja, kijk, mij krijg je er dus echt niet meer warm voor. Want ik kijk gewoon de wedstrijden niet meer. Zodra Oranje eruit ligt, dan bestaat het WK voor mij eigenlijk niet meer.
0: Nou staan er vanavond echt een paar leuke wedstrijden op het programma. Dus ik wil heel even Bram Krikke spreken zo meteen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
9: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus: aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
13: Boeie!
14: Alle hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
17: eBoekhouder.nl. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
23: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland.
24: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
28: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Voel mij zo
29: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
30: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
29: Wow, dit is echt nice.
30: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op Rabo.

0: krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Nederlandse jongeren worden vaker dan gedacht in het buitenland seksueel uitgebuit. Het zijn er zeker 125, gaat met name om meisjes, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel bij de NOS.
2: Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Ze worden dan door zogenaamde vriendjes opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Daar worden ze vervolgens misbruikt. De slachtoffers zijn vaak niet goed in beeld. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke auto's met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht bij zware Russische drone-aanvallen zeker 11 doden gevallen, zegt een Oekraïnse minister. Er was onder meer brand in een hotel. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog op. En steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat bijvoorbeeld met ChatGPT over relaties of mentale gezondheid. Deze mensen begrijpen dat wel.
3: Als ze niemand hebben om tegen te praten, vind ik het prima, toch? Hij reageert. Misschien doen sommige mensen dat niet tegen ze.
4: Als het helpt, dan is het mooi natuurlijk.
1: En bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met familie of vrienden. Het weer nog van Weerplaza. Het is een minder zonnige dag dan gisteren. Veel plekken is het bewolkt, kans op wat regen. Vanmiddag af en toe een zonnetje. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen begint nat, later meer zon.
5: Vertraging op de weg waar je langer dan 25 minuten over doet. Die zijn op de A4 Rotterdam naar Amsterdam tussen Ippenburg en Hoogmade. 16 kilometer, 3 kwartier. En op de A16 naar Rotterdam is 11 kilometer file tussen Breda Noord en Knooppunt Klaverpolder met 26 minuten.
6: Mattie en Marieke.
0: Ja, hele goedemorgen. Alex Warren hoor je zo. Fever Dream. En eerst de man die...

0: Fever Dream. Goedemorgen, 7 over 9 op donderdag de 2e van juli. Je luistert show 1668, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Morgenochtend vanaf 6 uur zit hier mijn vriend Bram Krikke weer. Hey Bram, goedemorgen jongen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Wij hebben morgen weer zoveel leuks te doen. Wij gaan het natuurlijk even hebben over jouw avontuur. De cover van Men's Health.
1: Ja.
3: Ja. Ja, leuk.
0: Ja, daar moeten wij het morgen echt even over hebben.
1: Hey, echt altijd wel van onder de indruk, want ik vind het zo gedisciplineerd. Iedereen die op de cover van de Men's Health staat, je hebt toch zo'n tijd. Ik ben er morgen natuurlijk wel.
0: Gaan we nu het gesprek doen?
1: Nee, dat moet ook niet doen. Maar ik wil toch even tegen je zeggen, Bram, vind dat zo knap, de discipline.
3: Nou, wat super lief. Ja, dankjewel. Maar wat is het lekker dat dat voorbij is, zeg. Oi.
1: Ja, maar er zit nu toch niet weer dat laagje spekvet op waarmee je begonnen bent. Je bent toch nog wel helemaal ripped.
3: Nou, we zijn wel weer terug bij af, hoor, Marie.
1: Oh.
0: Zit je nu in een chocoladebroodje, Bram?
3: Ik heb ontbeten met een AA'tje.
1: Lekker het ontbijt van een puber.
0: Hey, lieve Bram. Wij doen natuurlijk, zoals je weet, in dit programma WK-roulette.
3: Ja.
0: Dat is vrij eenvoudig. Wij kiezen dan allebei 10 minuten voor een wedstrijd die nog gespeeld gaat worden. Wordt er nou in die 10 minuten die wij kiezen, bijvoorbeeld minuut 55 tot minuut 65, gescoord, dan moet de ander een pak aan.
1: Een pak van de dag. En dat is nooit zo fraai. Mattie heeft natuurlijk al een keer naast jou gezeten in een hamburgerpak. Het is altijd een beetje Amerikaans thema, omdat het gastland is. En ik heb van de week, je hebt het ongetwijfeld gezien, Bram, in een pak gezeten van het vrijheidsbeeld.
3: Ja, dat stond je goed. Maar er staat dus weer een pak op het menu.
0: Nou, kijk, ik wilde even overleggen. Want Nederland ligt natuurlijk uit de competitie. Maar er wordt nog steeds wel gevoetbald. En ik heb eigenlijk heel veel pret gehad tijdens WK-roulette. Dus zullen we nog een rondje doen?
3: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, als jij graag weer in zo'n pak wil zitten, man. Ja, dan moeten we dit gewoon doen.
0: Laten we heel even naar Luc gaan, naar de sportredactie. Want Luc, wat is een leuke wedstrijd om dan op in te zetten?
4: Nou, vanwege het tijdverschil is het wel interessant. Het WK wordt natuurlijk gehouden in Amerika.
0: Ja.
4: Morgenochtend om 5 uur begint Zwitserland-Algerije.
1: Oh, ga ik het wekkertje niet voor zetten?
4: Dat vroeg ook helemaal niemand.
1: Oh, gelukkig.
4: Dat betekent dat de wedstrijd eindigt rond een uurtje of 6:45, 6:50... tijdens de ochtendshow.
0: Oh.
4: Is het niet leuk dat jullie gewoon live kunnen meekijken tijdens de ochtendshow wie er in het pak van de dag moet?
0: Dat vind ik een heel leuk idee. Bram?
3: Enig, laten we dat doen.
1: Nog één keer, wie gaan het tegen elkaar?
4: Zwitserland tegen Algerije. Ja, het is een kraker hoor. Hier voor zetten mensen de wekker, zeker.
1: Bram, jij bent echt, kijk, Mattie is vervent WK-kijker, maar jij kijkt sowieso graag voetbal. Eén van deze twee teams, ben je er een beetje mee bekend?
3: Nou, ik ben er wel een beetje mee bekend, maar ik zou inderdaad ook niet de wekker zetten. Maar wil het geval dat ik nu alsnog de wekker moet zetten?
1: Ja.
3: Ja, maar ik heb wel een theorie. Mag ik die al roepen? Wil jij als eerste afsteken?
0: Nee, jij mag de eerste tijd kiezen. Mag ik nog iets anders in de mix gooien? Kijk, ik vind het zo leuk. Zullen we het aantal minuten een beetje ophogen? Dus zullen we van 10 minuten 20 minuten
1: 20?
0: Maken?
3: Het is wel heel veel mat.
1: Dan komt er dus een tijdvak van in totaal 40 minuten waarin er gescoord kan worden. En dus er een pak gedragen kan worden.
0: Maar wat vind je daarvan, Bram?
3: Ja, laten we het doen. Laten we het doen.
0: Dat ging heel makkelijk. Oké.
3: Ja, kijk, jij doet het toch vaak beroerd hoor, dat inschatten. Dus kom maar door.
0: Oké, okay,
3: komt voor mij helemaal goed.
0: Wat is je theorie? Kom, want dan mag jij de eerste 20 minuten inzetten.
3: Kijk, mijn theorie is, als u naar de laatste wedstrijden kijkt, wordt er altijd in ieder geval gescoord tussen minuut 80 en 90. Dat gebeurde bij Nederland, dat gebeurde bij... Nou ja, gisteren bij België werd het ook alweer zo'n latertje.
0: Ja.
3: Vannacht met Amerika ook weer in de 80ste minuut gescoord. Maar ja, nu we 20 minuten hebben verdelen, laat ik zeggen, tussen minuut 70 en 90 wordt er gescoord.
0: Oh, dit vind ik heel leuk.
3: Ik denk zelfs meerdere keren, maar dat laten we buiten beschouwing.
0: Ah, dan worden die minuten tussen 6:15 en 7:15 hier heel spannend morgenochtend.
3: Ja. Oh, smullen zeg.
1: Waar zit jij op in, Mattie?
0: Ik ga inzetten op de eerste 20 minuten. Gewoon van 0 tot 20. Ik denk dat daar een doelpunt in gaat vallen. Ik weet niet waarom, het is gewoon mijn onderbuikgevoel dat me toespreekt. Ik heb daar een heel goed gevoel bij. Nu is wel het ding, Luc, hebben wij nog een pak?
4: Marieke heeft een pak, nu vast ook.
1: Er is geen nieuw pak, het is het vrijheidsbeeldpak nog steeds. Ik heb in elk geval de kroon weer even opgezet en ik heb de torch in handen. Maar ik denk dat dit zowel Mattie als Bram geweldig zou kunnen staan.
4: Ik heb niet. Nee, want ja, oranje lag uit. Ik ben niet een nieuw pak gaan halen. Dus de jurk van het vrijheidsbeeld ligt hier nog.
1: Ja, het is een lange blauwe jurk. Als je niet de kroon erbij opzet, Bram, dan zie je er echt uit als Jomanda. Ik denk dat jullie dat zeker met jouw mens helpen, body. Gaat je dan heel goed staan.
0: Dat is wel goed, Bram. Dan komen die biceps komen onder die jurk vandaan bij jou.
3: Ja, wat leuk, maar het gaat niet gebeuren, man. Er wordt niet gescoord in de eerste 20 minuten.
0: Oké, dus nog één keer. Bram, jouw minuten zijn...
3: 70 tot 90.
0: 70 tot 90 en ik zet 0 tot 20. Tot morgen!
3: Hey, tot morgen, succes!

0: Komende zondag is hij jarig. We hebben hem alvast de alarmschijf gegeven als cadeau.
1: Echt een geweldig cadeau.
0: Samber en My Body Isn't Ready. Gaat er nog iemand trouwen op korte termijn? Roel, je gaat toch trouwen?
2: Ja, dat klopt. Volgend jaar.
0: Ja. Is er een datum eigenlijk? Of niet?
2: Nee, maar het wordt in de zomer.
1: Hebben jullie al die tour gedaan? Dat je bij al die, dat wist ik helemaal niet dat bestond, dat je bij al die locaties in Nederland langs kan. Een soort open huizendag, maar dan voor trouwlocaties.
2: Ja, open trouwlocatieroute. Dat was afgelopen zondag. Dat was heel leuk.
1: En het is één zondag organiseren ze dus de open trouwlocatieroute.
2: Ja, dan hoef je eigenlijk geen afspraak te maken. Dan kan je gewoon binnenkomen wandelen en dan kan je kijken of dat voor je is.
0: Wat leuk. En wat zijn jullie wensen dan?
2: Nou, sowieso buiten. Eigenlijk het liefst een beetje in de natuur. Dus het hoeft voor ons geen kasteel te zijn, maar het liefst gewoon veel groen en veel bomen.
0: Biesbos.
2: Zoiets.
1: Wat een grote dingen hebben we toch op de redactie. Onze Luc heeft zijn eigen eerste koopappartementje. Ons Roel gaat trouwen.
0: Kinderen worden groot.
1: Die afscheid neemt van de basisschool. Tenminste, zijn dochter. Wat een grote evenement. Wat is jouw grote levensevenement van dit moment?
0: Nou, voorlopig even niks. Ik heb ze allemaal wel even achter de rug.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, even rustig aan. Nee, ik vroeg me af, Roel. Heb je al een artiest geboekt of niet?
2: Nee, nog niet.
0: Je kan altijd een DM'tje sturen naar Martin Garrix. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar die is er binnenkomen vallen samen met Ed Sheeran op een bruiloft, omdat iemand een verzoek had gestuurd.
1: Maar iemand had een DM gestuurd naar Martin Garrix, wetende dat hij in een Amerikaanse stad, geloof ik, was. Ja. En toen had Martijn, absoluut. Een berichtje teruggestuurd. Dus goed, we komen eraan. En Ed Sheeran was ook aan het optreden in die stad. En toen zijn zij met z'n tweeën naar die bruiloft gegaan.
0: Echt ongelooflijk.
1: Wedding crash.
0: Stuur op z'n minst even DM'tje, Roel.
2: Ja, ga ik doen. Gezellig.
0: Je weet het nooit. You've...

0: prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag. Het is een lekkere van Albert
1: Heijn. Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Renew.
24: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: 9:30, goedemorgen. De vertraging op de weg vanaf 20 minuten. De A4 naar Amsterdam, daar is een file van 12 kilometer... tussen Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk met 36 minuten. De A15 Nijmegen naar Gorkum tussen Del en Arkel 12 kilometer 21 minuten. Op de A27 ook 21 minuten. Dat is richting de wegopbreking naar Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug over 5 kilometer. En op de A29 is een ongeluk gebeurd richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp zorgt het voor 8 kilometer en 40 minuten.
10: Ja, minder zonnige dag dan gisteren. Op veel plekken is het namelijk bewolkt. Er is ook kans op wat regen. Vanmiddag schijnt er af en toe een zonnetje voor 20 tot 23 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
11: Goedemorgen. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot, blijkt het onderzoek van 1Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat bijvoorbeeld met ChatGPT over relaties of mentale gezondheid. En bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met familie of vrienden. De experts zijn daar ook wel bezorgd over. Zij zeggen dat chatbots soms te veel meepraten, waardoor je problemen groter kunnen worden.
1: Ik vind dit toch ook interessant. Zelf doe ik dit nooit. Herken jij je erin?
10: Nee, dit doe ik ook niet in deze vorm. Maar ik merk wel dat je snel echt in gesprek raakt met ChatGPT. Over wat. Je hebt snel een soort menselijke conversatie. Dus alleen, ik moet zeggen, kijk, dat die experts dan zeggen dat chatbots te veel meepraten, waardoor je problemen groter worden. Ik vind ChatGPT namelijk altijd irritant optimistisch. Dus ik denk altijd bij chat, hallo, met je roze bril. Ik heb het idee dat chat een hele grote roze bril op heeft.
1: Maar dan is het in elk geval niet waarheidsgetrouw. Want ik moet zelf zeggen, ik gebruik ChatGPT dus een beetje als Google. Dus nu had ik bijvoorbeeld, ga een weekendje naar Madrid het weekend. Stel een 3-daags programma op, wat wordt de snik heet en al dat soort dingen. Dan komt hij met een plan. En omdat hij me dan dus door eerdere vragen op chat een beetje kent, tussen aanhalingstekens, zegt hij, aangezien je ook nog herstellende bent van een gebroken voet, enzovoort, dan denk ik wel, ik voel me wel gehoord en gezien.
23: Ja.
1: Omdat hij dus heel geïnteresseerd eigenlijk, als een vriend, dingen heeft onthouden. En als je dan dus dat hebt over relaties of mentale gezondheid, kan ik me wel voorstellen dat je snel in een lang gesprek belandt.
23: Ja, ja. Sommige mensen gebruiken het ook om toch even hun hart uit te storten, als bijvoorbeeld hun relatie uit is. Dat herken je misschien wel. Ja, op een gegeven moment heeft iedereen je verhaal nu al gehoord. Dan moet je nog even met chat langs. In Antwerpen hebben veel bewoners van de flat waar gisteren een grote brand was niet thuis geslapen. Het is op sommige plekken nog te gevaarlijk en dus zijn meerdere bewoners opgevangen. En bij die grote brand in Antwerpen kwamen 5 mensen om, zijn ook gewonden. De schok is groot, zegt de burgemeester.
25: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. Ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt.
23: En de brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. En in New York heeft een stelletje letterlijk een bijzonder hoogtepunt bereikt. Een man en een vrouw zijn er helemaal naar het puntje van de Empire State Building geklommen. 440 meter hoog zaten ze. De twee die rolden bovenin het ook nog een spandoek uit met een vredesboodschap. Veel mensen zagen het gebeuren, maakten er ook filmpjes van. En zelfs de luchtverkeersleiding in New York was er wel onder de indruk.
26: What sort of hoopla going on over there?
27: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
26: Oh, that's awesome.
10: What's all the hoopla going on there?
23: Awesome. Dat was nog niet alles. De man vroeg de vrouw ook nog ten huwelijk daar helemaal in de hoogte. Ze zijn zelf naar beneden geklommen. Ondertussen kwam de politie omhoog. Toen zijn ze halverwege opgepakt.
10: Zeg ook maar eens nee. Weet je wel. Ja. Dan sta je daar.
1: Ja, dan krijg je een klein duwtje. Hey, zij doen het heel veel samen. Want ik heb hun Instagram ook nog bekeken. Echt met zweet in de handen. En heel vaak klimmen zij met z'n tweeën op een of ander hoog gebouw. Of op een brug echt.
10: Ik vind het toch wel interessant dat die mensen zijn dus in staat om de knop angst te vinden en die uit te zetten. Ik ben ook jaloers. Dat, zeg maar, dat je zo stoïcijns 400 meter kan klimmen. Je bent natuurlijk echt een soort Spider-Man.
1: Je bent sowieso geen hoogtevrees. Dus of je nou op de grond staat of op 440 meter op een hele dunne antenne, dat interesseert ze dus blijkbaar niet.
10: Ze geen reet.
1: Hoe kan dat nou? Want ik denk ook altijd, ja, misschien moet het aan ChatGPT vragen, maar je hebt ook een beetje een mentaal probleem. Waarom heb je zo'n ontzettende adrenalinekick nodig om het leven leuk te vinden? Wat heb je dan gemist?
10: Ja, interessant. Kijk, ik heb al gezegd dat ik op een krant sta.
1: Ja.
10: Ik zou dit nooit doen. Maar ik vind het ook knap dat ze zeg maar, dat zo in bedwang kunnen houden, weet je wel. Ook vet.
1: Ja, maar ik ben er helemaal niet jaloers op.
10: Nee, ik klim ook niet morgen in Euromast. Dat ga ik niet doen.
23: En het is de topdrukte bij het enige hotel in het centrum van Heerenveen. De AD schrijft erover. De telefoon staat daar roodgloeiend. Nou, waarom? Het heeft alles te maken met de Olympische Winterspelen. Eerder werd bekend dat een deel van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. Hè, in de schaatshal in Heerenveen. In Frankrijk, waar de Spelen zijn, is geen goede ijsbaan namelijk. Nou, goed. Mensen willen daarom nu al een kamer boeken in Heerenveen. Zodat ze ja, de drukte hopelijk een beetje voor zijn. Dat zegt het hotel tegen het AD dus.
10: Ja, Luc heeft meteen even de proef op de som genomen of het lukt om daar een hotelkamer te boeken.
2: Goedemorgen, u spreekt met Nova.
3: Een hele goede morgen, u spreekt met Luc Sarneel. Hallo. Ik had een kort vraagje. Ik was afgelopen jaar op de Olympische Winterspelen in Milaan. Met mijn Mattie. En dat was erg gezellig, erg leuk. En we willen eigenlijk over 4 jaar weer. Want over 1310 dagen, dan is het zover. Dat zijn de Olympische Winterspelen. Natuurlijk ook in Heerenveen dan.
2: Ja, dat snap ik.
3: Het schaatsen. Dus ik vroeg of het al mogelijk is om misschien een kamer te boeken voor mij en mijn Mattie. Zodat we weer naar de Winterspelen kunnen gaan.
2: Snap ik. Maar daar hebben wij helaas, dat kan nog niet. Wij zetten normaal gesproken een jaar van tevoren de boekingen open. Nu gaat dat wellicht wat anders worden natuurlijk. Maar wij hebben intern nog geen overleg gehad hoe en wat, hoe we dit gaan invullen. Dus ik kan helaas nog geen boeking voor je maken.
3: Oké, nog nee, dat is minstens een jaar van tevoren dus.
2: Ja, dat weten we nog niet zeker. Oh. Dat gaan we eerst eventjes intern overleggen. Dus ik raad aan om gewoon even onze website in de gaten te houden en de social media kanalen. En daar komt het vast binnenkort meer informatie op.
3: Nou, super. Dank u wel.
2: Ja, helemaal goed.
3: Oké, dag.
2: Oké, dag.
10: Okay. Ja,
1: ze moeten denk ik ook intern nog even overleggen wat de kamers gaan kosten.
10: Ja, ja. Dat denk ik ook, ja. Ja. Ja. Het is nu weer wat duurder geworden. Ja.

0: Kensington, bij Q-Music en A Living For. Goh, wat een spannende vier op rij hadden wij deze ochtend.
1: Ja, we zijn echt er nog wel van aan het bijkomen. Met name Annemarie. Ja. Want nou ja, er werd vanmorgen gespeeld met Kim. Kim wilde spelen met jou.

0: wat geappt in de familie app.
1: Ja, mijn zusje die app. Waarom zeg jij niet gewoon Nederland? Want je doet altijd bij de hoofdstad, doe je het land. Mijn moeder zegt, nou, ik zou hoofdstad hebben gezegd. Ja, ja, ja.
2: Het is allemaal zo makkelijk, hè? Ook een beetje 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja. Nou, het is wel inderdaad al. Kijk, als je Nederland had gezegd, was het ook hartstikke fout geweest. Maar was het wel zoiets anders geweest? Stad en hoofdstad ligt ook nog wel dicht bij elkaar.
1: Ja. Ja,
2: jammer zeg. Nou, morgenochtend om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij. Dan kun je spelen met bijvoorbeeld Bram Krikke. Want die zit hier omdat het vrijdag is tussen 6 en 10 de hele ochtend.
0: Het zou ook kunnen dat je speelt met het vrijheidsbeeld.
2: Ja, dat kan ook. We doen namelijk nog een rondje WK-roulette. Welke wedstrijd hebben we nou eigenlijk op ingezet?
3: Morgenochtend om 5:00 de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije.
2: Juist. En die wedstrijd die loopt dus af om 7:15.
3: Ja, tussen 7:15 en 7:00 zijn de eerste 90 minuten voorbij. Misschien wordt het verlengen, misschien wordt het penalties.
0: Daarom.
3: You never know.
0: En er is veel verlenging ook. Dus het kan ook zijn dat het langer duurt. Ja, het spannende is, WK-roulette, dan zet je dus in op een tijdvak. En als er gescoord wordt, maakt niet uit door welke ploeg, in die minuten, dan moet de ander het pak van de dag gaan. Nou, zo heb jij al een keer een hamburgerpak aangehad en was ik van de week het vrijheidsbeeld. Jij hebt gezegd, Bram, zullen we het nog een keer spelen en zullen we dan ook het aantal minuten ophogen?
2: Ja, ik vond het leuk om het vuurtje een beetje op te stoken. Dus ik heb gezegd, er wordt gescoord in minuut 0 tot 20. In de eerste 20 minuten gaat er gescoord worden. Is dat nou het geval? Dan trekt morgen Bram het pak van het vrijheidsbeeld aan. Dat heb jij dus al aangehad.
0: Ja.
2: Een beetje afgedankt pak. Maar ik ben benieuwd hoe Bram eruit ziet. Want die zit natuurlijk, ja, staat op de cover van de Menshelft.
0: Ja, dus die is hartstikke afgetraind. Bram heeft gezegd, er wordt gescoord tussen minuut 70 en 90.
2: Georgie heeft wel een goede vraag. Wat gaat er gebeuren als er zowel in de eerste 20 en in de laatste 20 minuten gescoord wordt? Bram in de hamburger en Mattie in het vrijheidsbeeld. Ja, wat gaan we dan weer doen?
0: Ja, dan, ik zou dan naar Luc van de sportredactie kijken. Jij bent echt chef pak van de dag.
3: Ja, daar hebben we even over vergaderd. Ik zou zeker RTL 7 morgen aanzetten. Want dan gaan Mattie en Bram samen in hetzelfde pak.
2: Oké, nou goed. Eerst maar eens kijken hoe dit uitpakt. Wie zit er morgen in principe in dat pak? Bram!

0: Just Ate, Jack Style, Back in Music, Turn the Lights Off. Menno, wat is je associatie bij Amsterdam?
1: De gracht.
0: Oh, ah. Weer wat anders. Hebben toch ook heel veel mensen geappt trouwens? Gracht, vanochtend.
2: Ja, Dam gezegd.
0: Ja, is dat daar zo
2: nee,
0: gek?
2: Nou, ik vind
0: Dam in Amsterdam
2: gek.
0: Weer gek. Nee,
2: ik vind het ook niet heel gek. Maar als eerste associatie, Dam.
0: Ja, maar waarom is gracht dan logischer dan Dam? Ja. Gewoon de Dam in Amsterdam.
1: Er zijn wel meer grachten dan dat er Dam zijn in
2: en
1: Amsterdam.
2: En ook omdat vooral Dam is ook heel erg de Dam. En we doen altijd één woord. Dus dan de Dam. In de, alleen Dam.
0: Ja, maar goed, ja.
2: Ik bedoel, ja, Kim zei hoofdstad. En Annemarie uiteindelijk stad. Daar was geen vier op een rij.
0: Ja, Menno zegt gracht, maar ik mag weer geen Dam zeggen.
2: Nee, ik vind, nee, je mag het zeker wel zeggen. Alleen, ja, ik vind zeg maar Dam... Ja? Als woord.
0: Jij vindt dom.
2: Ja. Binnen dit spel is natuurlijk niks dom.
0: Nee.
2: Maar Dam.
0: Ja, duidelijk.
2: Ja, damn, het is niet gelukt.
0: Damn. Oké, okay, damn. Menno, foute uur staat voor ons klaar.
1: Zeker.
0: Jij gaat weer een uur lang feest op je radio vieren.
1: Ja.
0: Waar kunnen wij uit kiezen om het foute uur mee af te trappen?
1: Chips.
0: Hey, chips. Wow. 1001. Ja. Arabian Nights.
1: En er tegenover. Hermes Huisband.
2: Rotterdam natuurlijk, hè?
0: Rotterdam.
2: Ja, dan weet ik wel wat Mattie kiest.
0: Mijn stem gaat sowieso naar de Hermes Huisband natuurlijk.
1: Ja, voor mij ook.
0: Ja. Oh jee, die staat al met 2-0 voor dan. Maar waar ga jij voor? Laat het nu weten in de app van Q Music.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana komt tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. Zorgen bij het RIVM. Nu steeds meer jongeren elektrisch fietsen. Dat schrijft nu.nl. Zeker een kwart van de mensen tot 24 jaar heeft nu een elektrische fiets. Bijvoorbeeld een fatbike. En dat terwijl veel van de jongeren eigenlijk al te weinig bewegen. Ze zouden de elektrische fiets dan vooral gebruiken omdat die sneller is. Meisjes en jonge vrouwen worden vaker dan gedacht in het buitenland seksueel uitgebuit. Dat zeggen experts tegen de NOS.
4: Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
3: En ze worden dan door zogenaamde vriendjes opgehaald. En vervolgens worden ze naar Duitsland en België gebracht en daar worden ze dan misbruikt. Slachtoffers zijn vaak niet goed in beeld. De grote brand in het noorden van Duitsland is onder controle, dat zeggen Duitse media. Het vuur woedt daar in een ziekenhuis. 2 mensen zijn om het leven gekomen, 34 anderen raakten gewond. Het hele ziekenhuis is ontruimd. En een primeur op het vliegveld van Maastricht. De luchthaven gaat als eerste ter wereld bagage laten scannen door AI, zegt het vliegveld zelf tegen 1 Limburg. Het gaat om een nieuw systeem waarmee koffers niet alleen in 2D, maar ook in 3D te controleren zijn. En daar zijn ze trots op het vliegveld.
5: Het is natuurlijk super gaaf om als kleine luchthaven als MAA helemaal vooraan te staan. Eigenlijk een beetje als pionier. De eerste luchthaven waar deze machine staat, met al deze techniek, om daar voorloper op te zijn, ja, is natuurlijk super mooi.
3: Het vliegveld zegt dat er geen banen door verloren gaan. Het weer nog van Weerplaza, veel plekken grijs, kans op regen ook. Vanmiddag is er meer zon en dan wordt het 20 tot 23 graden.
2: 30 files gemeld op dit moment door Flitsmeister. En ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 11 kilometer, vertraging staat 39 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Roelof Aansveen 16 kilometer, vertraging staat 33 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug 5 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A58 Breda richting Tilburg tussen Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof 6 kilometer, vertraging staat 24 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister app op de A12 van Maarn naar Utrecht bij hectometerpaal 75,1. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 213,2. Donderdagochtend, ben je erbij vandaag? Ja, en hoe ziet alles eruit? Dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar op donderdag dan doen we altijd foto inklokken. Dus laat het zien in de Q-app. Stuur een fotootje van je uitzicht, van je klus, je collega, van jezelf.

0: Travolta met Grease Lightning tegenover Village People YMCA. Welke wil je? Stem nu.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Eerst tips.

0: 12 uur op Q Music met Too Unlimited en Jump for Joy.
1: Goedemorgen, Manu.
0: Hi.

0: koffieapparaat. Ja, er wordt flink wat gedronken tijdens het foutuur. En het is foto in klok. Dus ja, ik zie heel goed waar de radio aan staat, wat er gedaan wordt. Thee bij Anoushka, flessen water bij Tommy. Ik zie ook eten. Marlies die is broodjes aan het maken voor de lunch, voor de gasten. Ik zie harde bolletjes met eiersalade. Ik zie ook mensen die in een voer- of vaartuig luisteren. Goris, die luistert het foutuur op de boot, onderweg naar Monnikendam. Nick Wijnen, die zit op de trekker. Die is een stukje dijk aan het inzaaien met gras. Anneke Tanja, die zit in de auto. Lissy Stolp, die is ook in de auto. Die stuurt een foto van de gracht van Utrecht. Ze is ondertussen een parkeerplaats aan het zoeken. Ik zie selfies, ik zie honden, ik zie katten, ik zie uniformen. En Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie bij jou een hele blije selfie eigenlijk met je collega's samen. Maar de boodschap die erbij staat is natuurlijk heel droevig, ga ik vanuit.
1: Ja, ik dacht ook toen ik hem stuurde, dit is niet helemaal in combinatie met het berichtje.
0: Nee, dit is een beetje dubbel signaal dat je afgeeft.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Want, sorry, collega.
0: Je boodschap erbij is laatste dagje op de back-office met mijn collega Kim.
1: Klopt.
0: Maar ga jij weg, Nina, of gaat Kim weg?
1: Nee, Kim gaat weg.
0: Ach.
1: Ze verlaat ons.
0: Ja, en ga je Kim missen?
1: Ja, zeker. Oh ja, en zij mij ook, denk ik.
0: Oh, dat heb je niet even gecheckt.
1: Nee, ik weet het ook.
0: En heb je nog een afscheidsfeest gepland dan vandaag?
1: Nee. Dus komende week is er nog, maar dit is wel onze laatste dag dat we samenwerken, zeg maar.
0: Okay.
1: Dus, ja.
0: En wat doen jullie voor werk?
1: We werken in een GGZ-praktijk.
0: Oké. En daar komt
1: en
0: er een...
1: de administratie.
0: Komt er uiteindelijk een nieuwe Kim bij, neem ik aan.
1: Wat zeg je?
0: Er komt uiteindelijk een nieuwe Kim bij dan, neem ik aan.
1: Dat hoop ik, ja.
0: Nou, dat hoop ik ook voor je. Anders wordt hard werken na volgende week.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Hey Nina, dankjewel voor je inklok.
1: Ja, super.
0: Ik stuur mijn koffiecup op. En ondanks deze droevige dag toch nog één ding.
1: Een fijne dag.
0: Ja. Fijne dag! Ja, ik hoop toch dat het nog een beetje fijn wordt.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Komt vast goed met die mok.
0: En een gedenkwaardig afscheid, hoop ik.
1: Oké.
0: Doei, hè. Doei. Het foutuur met John West en Lange Frans. Oh, wow. Lekker ding. Hoor ik het?

Status Quo en Whatever You Want in het Foute Uur. Het is donderdag, dus we gaan zo meteen een disco donderdag battle doen. Maar eerst moet ik duidelijkheid hebben over de volgende twee nummers. Wil je zo meteen?

0: Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
19: Hak je dag!
20: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan? gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
25: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
25: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: tegen Lidl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
5: Ja, het is een grijze ochtend, ook kans op regen. Vanmiddag wel weer wat zon. Vandaag maximaal 23 graden. In het foutuur zo Solid Harmony, I'll be there for you. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 26 files op dit moment. En ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 5 op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer, vertraging 23 minuten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude-Dorp en het Prins Klausplein. 5 kilometer, vertraging 19 minuten. Komt daardoor een ongeluk. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 7 kilometer, vertraging een half uur. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. 7 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. 5 kilometer, vertraging 16 minuten.
6: Menno Barreveld.
5: Wil je boten Anna zo? Of Heaven van DJ Sammy?

van Q Music. Wil je zo meteen de Communards? Of de Bee Gees? Ja, waar ga je zo lekker op dansen? Laat het weten. Klok op je klok. Nee, klik, klik. Klik op je favoriet. In de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. De Communards liggen een beetje voor zich. Maar ja, de winnaar hoor je zo. Na Guus Meeuwis en Van Gant. En verliefd zijn. Het

0: De Communards en Don't Leave Me This Way.
1: Oh, dat is heerlijk, zeg hè.
0: Ja, zeker lekker. Hey, wil je zo Dr. Alban Sing Hallelujah of Captain Hollywood Project Flying High? Nu eerst Florida. Whistle.

0: Project en Flying High. Nou, de top 40 classics zometeen is wel weer een beetje een voortzetting van het foutuur. We gaan terug naar 2 juli 2000. Ja, dit zijn wel foute liedjes die ik heb uitgekozen voor de top 40 classic. Danny komt eraan met het nieuws.
1: Hij gaat toch nog even over de uitschakeling op het WK. Een man in Zevenaar heeft dat nog niet echt kunnen verwerken. Hij heeft een heggenschaar gepakt. Is naar de eerste beste Oranjestraat gereden. Ja, wat hij toen heeft gedaan.
0: Nou, dat horen we zometeen. Net als Teddy.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel... Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de bowlingbaan.
6: Steeds
5: naar de...
6: verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS.

0: goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
10: Ja, goedemorgen. Een grote internationale politieactie. Wereldwijd zijn tientallen mannen opgepakt die video's van vrouwen die worden misbruikt zouden hebben gedeeld. Dat meldt het AD. Het gaat om filmpjes waarin vrouwen worden gedrogeerd en verkracht. En soms waren die filmpjes door hun eigen partner gemaakt. Er zijn ook 4 Nederlandse verdachten in deze zaak. Flinke zorgen zijn er bij het RIVM. Nu steeds meer jongeren elektrisch fietsen. Zeker een kwart van de mensen tot 24 jaar heeft nu een elektrische fiets. Bijvoorbeeld een fatbike. Dat er wel veel van hen eigenlijk al te weinig bewegen. Jongeren zouden die elektrische fiets dan vooral gebruiken omdat die sneller is. Een heftig ongeluk in Thailand. Daar is een kind van 11 met een pick-up truck op een pelgrimstocht met boeddhistische monniken ingereden, meldde Thaise media. 8 monniken zijn daarbij om het leven gekomen. Meer dan 10 anderen raakten zwaar gewond. Dat kind had de wagen van zijn ouders gepakt. Hoe dat allemaal kon gebeuren wordt nog onderzocht.
11: WK 2026.
10: De man die in Zevenaar bij Arnhem wel heel erg baalde dat Oranje uit het WK ligt, heeft zich gemeld. Het ging er gisteren veel over. In een versierde Oranjestraat knipte die met een heggenschaar alle opgehangen vlaggetjes kapot. Ook bij deze vrouw in de tuin.
12: Je ziet gewoon heggenschaar en je ziet hem gewoon tjak, tjak.
13: Mensen die zijn zo hard aan het werk geweest daarvoor. En laten we lekker plezier hebben. Dus we denken van, joh, ga werk zoeken of zo.
10: En volgens Hart van Nederland zegt de man nu sorry. Geeft hij iedereen ook een paar euro in die straat voor nieuwe vlaggen. En ook heeft hij beloofd dat hij tijdens het EK over 2 jaar mee gaat helpen met versieren. Het weer nog van Weerplaza. Veel plekken grijs. Kans op wat regen ook nu. Vanmiddag is er meer zon en dan wordt het 20 tot 23 graden.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 20 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 8 kilometer vertraging 18 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen 6 kilometer vertraging 16 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof 7 kilometer vertraging 23 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister app op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij 122,1. De A12 van Maar naar Utrecht bij 75,1. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 30,3. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. De A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,6. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn controle bij 213,2.
11: Music. Menno Barreveld.
9: Zometeen terug naar 2 juli 2000 in de top 40 classic. Benson Boone komt eraan, maar eerst Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things, over Beautiful Things gesproken.
2: Top 40 Classic.
1: In de Top 40 Classic terug naar het jaar 2000. We zaten toen helemaal in de fase dat reality shows het ding waren. Big Brother was net afgelopen. En de volgende reality show stond al klaar. Over Beautiful Things gesproken. De bus. Ken je dat nog? Met een groep onbekende Nederlanders. Maandenlang opgesloten in een megagrote luxe dubbeldekker. Die reed door het land terwijl alles gefilmd werd. Was af en toe een beetje oneenigheid.
3: Ik had ook zoiets van, ja, doe maar op, klik maar op.
4: Daarna. Ik begin een beetje bang voor je te worden.
1: Ja, en er was ook liefde in de bus, hè?
5: Jij bent de zon, jij bent de zee. Kom in mijn armen.
1: Ja, dit is zo'n Job die ook in de bus zat voor Antoinette. En ze waren verliefd op elkaar. En hij bracht dit daarna uit als single. En dat werd een hit. Sterker nog, het stond op 1 in de top 40 van 2 juli 2000. En is dus keuze 1 vandaag.
6: Jij bent de zon. Jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee.
1: Ja, keuze 1, dus ik heb in totaal 3 liedjes uit de top 40 gepakt van 2 juli 2000. Welke vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 4 stond E-Type met Campione. Dat is keuze 2. En keuze 3 is deze. DJ met Will I Ever. Nou, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Somjeu komen eraan met Morning. Na Topic en Becky G.

0: Morning op Q Music.
1: Goedemorgen Menno, voor mij Job met Jij Bent de Zon. De zon mag nou wel gaan schijnen, het is zo bewolkt.
0: Ja, de top 40 classic, de top 40 van 2 juli 2000. Job stond erin met Jij Bent de Zon. Ook E-Type met Campione en LSDJ met Will I Ever. Arie de Canarie die zegt ja, LSDJ. Jean zegt doe me voor mij maar Job met Jij Bent de Zon. Annemiek die zegt Jij Bent de Zon natuurlijk. Mijn man Ferry en ik hebben elkaar leren kennen in Joret de Mar, waar dit nummer werd gedraaid in iedere Nederlandse kroeg.
2: Jij bent de zon, jij bent de zee.
3: Want het regent hier in Ede en dat valt niet mee.
4: Ja, Job, jij bent de zon.
3: Job natuurlijk.
0: Maar Job natuurlijk, heb je Samantha nog?
5: Haha, ik zie dat stemmen bijna geen zin meer heeft. Want jij bent de zon, gaat dikke winnen. Hey, doei.
0: Ja, dat was een goede constatering van Samantha. Want inderdaad, Job met Jij Bent de Zon, dat heeft echt dik gewonnen. 63% van de stemmen, dus dit is hem vandaag. De

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op

0: natuur- en keukenspecialist.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: twee keer. Maar deze verdubbeling...
1: Je wint 3000 euro!
0: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
2: Oh my god, ik kan het niet geloven.
0: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
3: Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
0: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment. In de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag! Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
20: Q-Music, the party.
21: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
20: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Het is grijs en regenachtig op veel plekken in het land. Vanmiddag wel meer zon en de maximumtemperatuur is 23 graden. Zometeen hoor je Bibi Rexha en Fateless met New Religion. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 23 files. En ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. 3 kilometer vertraging 18 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 13 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Industrie en Avelingen. 5 kilometer vertraging 12 minuten.
4: Menno Barreveld.
26: Een klein fijne pre-party en kledingadvies voor een concert zometeen. Maar eerst dus Bebe Rexha en Faithless en New Religion.

0: Flowers op Q-Music.
1: En dan nu?
0: Ja, een kleine pre-party en wat kledingadvies. Ja, misschien ga je zaterdag, zondag, dinsdag of vanavond naar Bruno Mars. Want vanavond dan is zijn eerste show in de Johan Cruijff Arena. Het is de Romantic Tour. Dus moet je natuurlijk wel een beetje kleden in dat thema. En dat zie je online ook. Dit zijn de kleuren. Vooral rood, maar ook wel zwart. En accessoires zijn ook belangrijk als je naar Bruno Mars gaat. En omdat het de Romantic Tour is, zijn rozen belangrijk. Dus een roze clip in je haar doet het goed. Of een roze broche. Maar ik zag ook dat mannen gekleed kunnen in disco-stijl met een hoedje op.

met Rosanna op Q-Music. Ik heb deze gisteren nog echt heel hard gedraaid thuis. En toen dacht ik van, die ga ik morgen op de radio ook even draaien. Ik had namelijk een Toto-playlist aangezet tijdens opruimen thuis. Weet je wel, van al die klusjes die dan moeten. Weet je, was opvouwen, in de kast leggen. Beetje schoonmaken, oud papier weggooien. Allemaal van dat soort dingen. En dan even een uurtje vol gas. En dan muziek even hard in het hele huis. Ja, dan is muziek onmisbaar. Ik zet ook heel vaak DJ-sets aan hoor. Of de top 40 playlist. Of gewoon de radio natuurlijk, Q. Maar gisteren had ik zin in Toto. Dus Stop Loving You kwam voorbij. Georgie Porgy. Ja, die vind ik iets minder.

Just say yes. Veel gebruikt wordt in België vannacht en in de VS. Uit blijdschap. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ja, België won op het WK van Senegal. De Verenigde Staten die wonnen van Bosnië. En Congo. Daar komt Cloud vandaan.

0: In mijn lunchmix. David Guetta en Sia met Beautiful People. Ja, en het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, waar worden ouders nu opgeroepen hun kinderen even te laten spijbelen?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: sparen.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: vandaag nog.
1: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
16: Zijn we al!
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
19: Ja, goedemiddag. Mensen die op vliegvelden werken... komen in aanraking met kankerverwekkende stoffen, dat zegt de Gezondheidsraad. Die stoffen zitten in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren... en die stoffen kunnen via de longen in het bloed terechtkomen. Advies is grondpersoneel op luchthavens beter te beschermen. Politie heeft in meerdere landen tientallen mannen opgepakt... die video's van vrouwen die worden misbruikt zouden hebben gedeeld. Dat meldt het AD. Het gaat om filmpjes waarin vrouwen worden gedrogeerd en verkracht. Soms waren ze door hun eigen partner gemaakt. In de zaak zijn ook 4 Nederlandse verdachten opgepakt. De Russische aanval vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... was de grootste sinds het begin van de oorlog, dat zegt de burgemeester van Kiev. Het was een grote drone- en raketaanval. 17 mensen zouden om het leven zijn gekomen. En volgens Rusland was het een reactie op eerdere Oekraïnse aanvallen.
20: WK 2026.
19: Ja, ook in Engeland is de discussie begonnen. Opblijven of gewoon lekker naar bed. Engeland is door op het WK, speelt de volgende wedstrijd tegen Mexico. Maar die wedstrijd is zondag op maandagnacht om 2:00 's nachts. De bondscoach van Engeland roept iedereen daarom nu op... laat je kinderen opblijven. Schrijf maar een briefje voor school, zegt hij.
21: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to... but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big, big match in 4 days. And we need the support of everyone and especially of the children.
19: En vandaag zijn er ook weer een paar wedstrijden op het WK. Om 9:00 vanavond is het Spanje tegen Oostenrijk... en daarna om 1:00 s'nachts Portugal tegen Kroatië. Het weer nog van Weerplaza. Nu grijs en nat. Vanmiddag is er meer zon, maximaal 23 graden. Morgen begint weer met regen, maar later dan weer de zon.
18: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 17 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Empel en Zaltbommel, 9 kilometer. Vertraging is daar 16 minuten. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Tussen Raasdorp en Hoofddorp, 2 kilometer. Vertraging 14 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer. Vertraging 16 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister app. Op de A2 van Eindhoven naar Weert bij 178,7. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75,1. De A12 van Maarn naar Ede bij 83,2. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 30,4. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 213,2. Zoals ik nu intoneer, denk je van dit was de laatste. Maar nee, ik heb er nog één. De A59 Breda richting Den Bosch bij hectometerpaal 94,6. Dit waren ze wel hoor.
0: Lunchtime.
18: Ja, zometeen om 15:15.

0: Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss.
1: Menno presenteert Menno Wat Dan.
0: Ja, op donderdag doen we Menno Wat Dan. Ik ga je 4 hints geven. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Stuur je antwoord in de Q-Music app. Het is wel iets waar je vandaag misschien een artikeltje over gelezen kunt hebben, of iets wat je in het nieuws hebt gehoord. Hint 1 is die pruik staat je goed. Die pruik staat je goed, is hint 1. Hint 2, naar huis bellen. Naar huis bellen, dat is hint 2. Hint 3 is, wat heb je aan je vinger? Wat heb je aan je vinger, is hint 3. En de vierde en laatste hint is helemaal naar de maan. Helemaal naar de maan. Nee, moet je mee doen. Wat zoek ik? Stuur je antwoord. Totdat je hoort of je antwoord goed is, hoor je Alex Warren met Passenger en Somber. Dit is Homewrecker op Q-Music.

0: Alex Warren. Nummer 29 vorige week in de top 40. Met Passenger. Michael, goedemorgen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is al middag. Het is 11:45 al. Michael, ik heb je net 4 hints gegeven en jij denkt te weten wat ik zoek.
1: Ik denk dat het antwoord E.T. is.
0: Jij denkt dat het antwoord E.T. is.
2: Menno, wat dan?
0: Nou, laten we de hints even doornemen. Hint 1. Die pruik staat je goed.
1: Hij heeft in de film heeft hij een pruik op.
0: Ja. Was hij verkleed als omaatje. Zijn jas aan. Hint 2. Naar huis bellen.
1: E.T. phone home.
0: Hint 3. Wat heb je aan je vinger?
1: Zeg je?
0: Wat heb je aan je vinger? Ja, niet jij, maar E.T.
1: Hij heeft zo'n licht gloeiend bolletje. Wat als zijn vinger geeft licht.
0: En de vierde en laatste hint. Helemaal naar de maan.
1: Nou, op een gegeven moment zie je een vlieger zo met dat jongetje richting de maan.
0: Ja, op die fiets. Nou, geen spel tussen te krijgen weer, hè, Michael. Ik zoek inderdaad E.T. Heb je enig idee waarom?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Geen idee. Nou, ik zal het je vertellen. Het is vandaag Wereld UFO-dag.
1: Oké.
0: Ja, wist ik ook niet. Zag ik vanmorgen. Vandaag staan enthousiastelingen en gelovers stil bij UFO-verschijningen. Nou, dat is vandaag. Dus, maar jij was niet op de hoogte, dus ik denk niet dat jij een UFO-enthousiasteling bent.
1: Nee, ja, ik kijk wel films als Star Wars, maar...
0: Ja, maar in real life.
1: Ja, in real life niet, nee.
0: En wat ga je verder doen vandaag, Michael?
1: Ik ben momenteel nog aan het rijden met de vrachtwagen.
0: Oké, okay, nou, doe voorzichtig.
1: Tot goed.
0: Ik stuur je het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
1: Ah, top. Dankjewel.
0: Fijne dag, hè.
1: Fijne dag.
0: Dank je.

0: hoort, is toch gewoon een chille donderdagmiddag. Shanna Spyro en Material Lover. En zo meteen Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe voor je zo. En ook Kygo en Selena Gomez met It Ain't Me.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Voor mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
7: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Misschien nu nog grijs, kans op regen. Vanmiddag wel weer wat meer kans op zon. Het is vandaag maximaal 23 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 22 files. Ik heb hier 4 files die hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 2 kilometer vertraging 11 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhaus. Tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer vertraging 18 minuten. De A12 Oude Rijn richting Lunette. Tussen Oude Rijn en Lunette 5 kilometer op de hoofdrijbaan. Vertraging is daar een kwartier, komt door een ongeluk. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Deil en Arkel, 11 kilometer. Langzaam rijdend verkeer, vertraging 12 minuten.

Anouk op Q-Music en Nobody's Wife. We hadden net Wereld UFO-dag. Het is vandaag ook I Forgot Day. Maar vergeten dingen kun je altijd rechtzetten in de brievenbus. Schat je onze trouwdag vergeten? Of je geslaagde neefje vergeten feest?

0: Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Wim van Helden.
1: Menno.
0: Daar gaan we.
2: 3, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Nou, ik begin met een heel lief bericht van Laura. Die stuurt, lieve pap, 2 weken geleden wachtkamer nummer 5. Een grote zonnebloem van 4x4 op de muur. Toen wist ik het al, mama zit boven op haar wolkje te wachten. Iedereen weet, haar lievelingsbloemen waren zonnebloemen. Vandaag de dag, behandelen ja of nee. Je weet het, jouw keuze en wat je ook kiest. Wij staan hier altijd achter welke beslissing je maar gaat maken. Alles is goed. Kin omhoog, ouwe vak Sjaak en levensgenieter. Stuurt Laura, nou veel sterkte allemaal.
1: Priscilla die zegt, ik ga mijn zoon verrassen voor zijn verjaardag om samen naar Jochem Meijer te gaan in oktober.
0: Is het al weekend? Tijd voor bier vanavond, zegt Emiel.
1: Werk ze vandaag, schatje. Ik denk aan je. Kusjes, je schattenbout.
0: Ik heb het helemaal gehad voor vandaag. Fijne dag allemaal, zit Ilona. Nou, dat is toch sympathiek aan het eind.
1: Ja, en van die schatten.

0: hebben groentes als snack.
1: Belgisch pretpark, waar ze geen snoep en frituur verkopen, maar alleen maar groentes als snack.
2: Wat heb je daar? Plopsa, plop, plop.
1: Ja, nou, je bent warm.
2: Ja, plop.
1: Ja, je bent heel warm.
2: Plop, groente is maar plop.
1: Ja, weet ik veel.
0: Kropslaland!
1: Ah, Kropslaland, ja. Teddy Swims is dit. Met Guilty.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
9: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
19: Daar zit Sophie.
20: Hi.
19: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
20: Met Sophie.
19: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
21: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
25: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
26: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
27: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
28: Rook?
27: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
28: Nee, rook. Uit de meterkast.
26: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
27: Zo, koffie?
26: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: besparen.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
3: Ja, goedemiddag. Het gaat nog langer duren voor de weer treinen rijden van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot rijden die al dagen niet. Het zou zaterdag zijn opgelost, maar dat wordt nu zondag en misschien zelfs maandag, meldt ProRail. Ja, het duurt langer omdat er meer kabels zijn beschadigd dan gedacht. Mensen die op vliegvelden werken moeten beter beschermd worden tegen kankerverwekkende stoffen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Die stoffen zitten in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. Het personeel komt ermee in aanraking. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt. En hoe personeel dan beter beschermd moet worden, dat is nog niet duidelijk. Dan naar China. De piloot die vorige week tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking aanvloog, had zelfmoordplannen. Dat zeggen de autoriteiten nu. Hij schreef erover in zijn dagboek. De piloot kwam bij zijn actie om het leven. 13 mensen in en rond de wolkenkrabber raakten gewond. En Louis van Gaal vertrekt bij Ajax, heeft hij zelf bekendgemaakt. Van Gaal was de afgelopen 3 jaar adviseur bij de Amsterdammers. Volgens de 74-jarige oud-trainer is er in die periode meer voetbalkennis bij Ajax gekomen. Hij vindt het nu mooi geweest. Ajax zegt het jammer te vinden.
2: Nou, misschien een plekje als bondscoach dan.
3: Nou, dat zou dan de 4e keer zijn als hij dat zou doen.
2: Nee, ja, maar ik had wel weer smullen als Van Gaal dat gedaan, toch?
3: Ja, maar ik kan het ook bijna niet voorstellen.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
3: Maar wel garantie op inderdaad fantastische persconferenties.
2: Zeker. Ja.
3: Het weer nog van Weerplaza. Grijs en nat nu. Later vanmiddag weer meer zon. 23 graden maximaal vandaag. Morgen begint met regenweer, maar later opnieuw weer de zon.
2: Situatie op de weg, er zijn 27 files. Het slechtst ben je af op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en de Martinus Nijhoffbrug. 12 kilometer, je staat ruim 20 minuten in de file. En verder zijn er flitsers op de A12, Maren-Utrecht bij 75,1. En een flitser op de A28, Zwolle-Amersfoort 59,6. Zei ik het verkeerd trouwens?
3: Wat zei je dan?
2: Rosmalen zei ik toch? Het is
3: ja,
2: toch?
3: Ja, dat is toch goed?
2: Zei ik het wel goed?
3: Ja, ik dacht het wel.
2: Rosmalen.
3: Ach, Rosmalen. Die discussie.
2: Ja, nee, maar ik zeg het altijd goed. Ja. Ja, en er zijn mensen die hechten daar waarde aan.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
2: Nou, ik heb het
3: ja.
2: Nu beide gezegd, dus zowel fout als goed.
1: Music. Wim van Helden.
2: Zo lekker, man. Donderdag.

0: Amber, Elias, Christina. Ze sturen allemaal één naam in de Q-Music app en dat is Niall Horan. Nee, dit was hem niet. Dit was Cameron Whitcomb. Ja, en ik vind eigenlijk, als je dat verschil niet hoort tussen Cameron Whitcomb en Niall Horan, ja, dan verdien je die tickets ook niet. He, ja, eerlijk, kom op, dan ben je toch geen echte fan.
1: Q-Music presents Niall Horan.
0: Maar wel goed dat jullie er al zo bovenop zitten. Want Niall Horan moet je wel in de gaten gaan houden. De komende dagen vanaf morgenmiddag 2:00 op het moment dat de top 40 begint, maak je kans op Q-Live ticket voor Niall Horan. Denk je ergens tussen vrijdagmiddag en zondagavond, dus het hele weekend gaan we daarmee door, Niall te horen, dan stuur je zijn naam in de Q-Music app. Maak je kans op ticket voor zijn show in oktober in de Ziggo Dome. Nou, eerst nog even die donderdagmiddag door. Kopje erbij zometeen voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Alicia Keys is in ieder geval klaar voor.

Vorig jaar klonk het zo in de zomer. Lekker op een klapstoel op de camping. De beentjes de lucht in. Helemaal niks. Voor de mannen van Direct. Ja, ze hadden vorig jaar net 3 keer de Kuip plat gespeeld. En daarna hadden ze een maandenlange pauze ingelast. Deden ze even helemaal niks met de band. Maar dit jaar is de festivalkalender van Direct juist overvol. Ze staan echt op elk denkbaar festival in Nederland en België. Dat begon al meteen met Paaspop. Natuurlijk de kick-off van het festivalseizoen. Inmiddels is Pinkpop ook al afgestreept. Concert at Sea hebben ze afgelopen weekend gedaan. Ja, en ze krijgen nog de Zwarte Cross. Toch een van de allergrootste festivals over een paar weken. Live on the Beach, daar sluiten ze dan af in Scheveningen in september. Nou, tot die tijd is het dan heel eventjes nog op adem komen. Met My Blood. Dit is Direct.

0: wanna be with you. Morgenavond speelt hij hier live in Stefans Pianobar vanaf 9 uur. Ruben Hillen, The Voice of Holland, 20 Seconds, hoorde je zojuist. Het slimste bedrijf. Ja, en daarin krijg je dan 60 seconds, 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden met je collega. Word je de snelste deze maand? Ben je het slimste bedrijf van Nederland? Kom maar op als je durft. Ja, het is hen wel gelukt. Eerst door naar de 8e finales van het WK, omdat ze gisteren met 3-2 wonnen van Senegal. Ik wil van je weten, wat is de bijnaam van het nationale voetbalteam van...
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Zo, waar is het warm?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
17: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
18: Mooi van Ethos.
19: I am Vaiana of Motunui.
20: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
22: The ocean chose you.
20: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven. En we gaan

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: In het westen is het droog, in het oosten is er regen. Het is een graad of 22 vanmiddag. Morgen krijgen we veel meer zon, alleen waait het dan wel weer meer. 28 files in Nederland, de langste op de A2. Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Zaltbommel. 11 kilometer sta je 20 minuten in de file.
2: Wim van Helden.

0: Hey Renzo.
1: Hey.
0: Ik heb je net een vraag gesteld. België is door naar de achtste finales van het WK voetbal. Zij wel. Wat is de bijnaam van het nationale voetbalteam van België?
1: De Rode Duivels.
0: Kijk eens in koor ook, jongens. Het slimste bedrijf. Renzo, jij gaat meespelen namens bouwbedrijf R. van der Sluis. Laat me raden, dat is denk ik Renzo van der Sluis dan.
1: Nee, helaas.
0: Niet?
1: Nee, we staan pas 60 jaar en ik werk er pas 3, dus dat wordt hem niet.
0: Dat wordt hem niet, je bent niet de baas.
1: Nee, helaas.
0: En je collega ook niet, die ik net hoorde.
2: Nee, ik werk er 19 jaar, maar ik ben ook niet de baas.
0: Nee, ook niet de baas.
2: Wel maar over mijn collega, maar ik over die van hem.
0: Oké, okay, we hebben Renzo en...
2: Bert.
0: Renzo en Bert uit Rode, hè? Daar zit jullie bedrijf.
2: Ja, klopt.
0: Dat is in Drenthe, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, volgens mij ben ik een keer op vakantie geweest.
1: Heb ik verkeerd adres gekozen, denk ik.
0: Ja, is dat zo? Ja, het was ergens op een soort vakantiepark of zo. Dat had iets met Rode of zo, Berken, Rode. Maar misschien zit ik ernaast. Misschien ben ik er gewoon mee in de war. Het was wel in Drenthe, dat weet ik wel. Nou goed, maakt niet uit. Drenthe is voor mij altijd, je komt gewoon in een oase van groen. Maakt niet heel veel uit waar je bent, toch?
1: Ja, ongeveer toch?
0: Ongeveer.
1: Maar wij zijn blauw.
0: Oké, okay. Dit wordt leuk. Ik heb nog net Bert en Ernie aan de telefoon als ik het zo hoor. Bouwbedrijf R. van der Sluis, Renzo en Bert. Jullie krijgen 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Doe je dat het snelst deze maand, dan krijg je ook nog de karaoke party speaker. Nou, bij jullie is het altijd feest in het timmerbedrijf. Aangeboden door Tempo Team.
1: Nou, mooi.
0: Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Bij welke provincie hoort Ameland?
1: Friesland.
0: Wat is 100 gedeeld door 25?
1: 4.
0: Bij welke voetbalclub vertrekt adviseur Louis van Gaal?
1: Ajax.
0: Van welk duo zijn de hits Slapeloze Nachten en Broodje Bak Pauw?
1: Jeugdvertegenwoordiger.
0: In welke stad wonen Donald en Katrien Duk?
1: Duk.
0: Als je voor een operatie in slaap wordt gebracht, ga je onder?
1: Coma.
0: Ja. Ja. Ja. Oh. Wat zei de eerste nou? Was dat Bert?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, maar ik zocht natuurlijk het woord narcose. Coma? Zeg je me nou serieus coma?
1: Nee.
0: Ja, dat was wel de eerste gegeven antwoord. Eerst gegeven antwoord. Ik kan niet goed rekenen. Sorry, we moeten er nog een vraag bij doen. Hoe wordt de beste startplaats in de Formule 1 genoemd?
2: Pole position.
0: Ja, die is goed. Dat was dan 5. Ja, sorry. Eerst nog even over verteld. En als je voor een operatie slaap wordt gebracht, ga je als het goed is niet. Ben je niet in coma? Dat zou niet goed zijn.
1: Niet in coma, hè?
0: Nee, narcose was inderdaad het goede woord. En dan hadden we Slapeloze Nachten en Broodje Bak Pauw. Niet de jeugdvertegenwoordiger, maar de opposite. Zij komen morgen na 13 jaar voor het eerst weer met nieuwe muziek. Dus dat is zo'n dingetje.
1: Ah ja, kon je verwachten natuurlijk, hè?
0: Ja, maar ja, dat is altijd achteraf, hè?
1: Tuurlijk.
0: 33 seconden hebben jullie overgehouden. Voor nu ben je nummer 1, maar het is niet een heel beste tijd.
1: Ah ja.
2: Nee, maar we zijn in ieder geval het beste bedrijf van Nederland. In de slimste komt nog wel.
0: Zo is het. Lekker blijven oefenen. Je krijgt van mij het slimste bedrijf Kaartspel. En bouwbedrijf R. van der Sluis uit Rode. Drenthe staat bij deze op de kaart.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q Music.

0: allergrootste. Deze samenwerking met Ed Sheeran, Repeat It. Daarop volgt morgen een bijzondere track samen met Madonna. We zeggen dat ze moeder kunnen weten, maar wel meer dan dat. Ja, hij heeft een track opgenomen met Madonna. Madonna komt morgen met een nieuw album. Waaronder een samenwerking met Martin Garrix. En daar heeft hij al een sneak peek van gegeven tijdens een live set. Ja, je hoort hier meteen dat het de stem van Madonna is natuurlijk. Zou keihard door AI genomen kunnen zijn. En die stem van die vrouw. Hè?
1: Ja,
0: je hoort dat het Madonna is. Maar als het niet de echte Madonna is, geloof ik het ook. Het is zo bewerkt tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ja, ze is ook een dagje ouder.
1: Is ook zo.
0: Ja, ja. En er is het een en ander ingegaan natuurlijk.
1: Goed.
0: Goed. Martin Garrix en Madonna, oordeel zelf. Morgen komt hij uit. Zometeen het laatste nieuws met Danny Vos.
1: Ja, Nederland ligt er natuurlijk uit. Toch gaan mensen dit weekend ergens massaal voetbal kijken in de bioscoop.
2: Morgenochtend op de plek van Marieke. Het meest besproken wasbordje van deze week. The hottest man on earth. Hij verandert de S van snor in de S van sexy. De man uit Man's Health. Bram Krikke is er morgenochtend.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Even bollig. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
18: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
19: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
5: dit mag je niet missen.
19: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226... nu voor €1.390. Swiss Sense.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Goedemiddag, het is 2:00. Q-Music Nieuws door nu.nl.
1: Ja, goedemiddag. 7 Nederlanders die met schepen hulpgoederen naar Gaza wilden brengen gaan aangifte doen tegen Israëlische militairen, meldt de organisatie achter die Gaza-vloot. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger. De Nederlanders zeggen dat ze daarna zijn mishandeld. Daarnaast gaan ze ook aangifte doen van seksueel geweld. Het gaat nog langer duren voor de weer treinenrijden van Rotterdam naar het zuiden, dat meldt ProRail. Door een brand in een kabelgoot rijden die al dagen niet. Het zou zaterdag zijn opgelost. Het wordt nu zondag en misschien zelfs maandag. Er is meer bekend over de grote flatbrand gisteren in Antwerpen. De 5 mensen die daarbij om het leven zijn gekomen zijn allemaal vrouw. Deze verslaggever van VRT vertelt meer.
28: 1 iemand woonde op de 10e verdieping, 1 iemand op de 5e verdieping, 2 op de 4e verdieping en van 1 van die vrouwen op de 4e verdieping kwam haar dochter op bezoek en ook zij is hier overleden.
1: En die brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.
29: WK 2026.
1: En ondanks dat oranje eruit licht, moet het een groot voetbalfeest gaan worden dit weekend in Rotterdam. Daar wonen veel Caverdianen en hun land speelt morgen nacht tegen Argentinië. Onder meer een bioscoop verwacht topdrukte. Zij zenden die wedstrijd uit en 2 zalen zijn al helemaal uitverkocht. Het weer nog van Weerplaza, nu grijs. Straks komt de zon weer terug, maximaal 23 graden. Morgen opnieuw wolken en zon en dan maximaal 25 graden.
0: Drukte op de weg. 2 lange files op de A4. Daar wil je niet zijn. Van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen. Daar in verband met een veiligheidsincident is de weg dicht. 13 kilometer. Uur vertraging daar. En op de A4, de andere kant op, is dat Amsterdam-Den Haag dus. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar ruim 1 uur en 6 kilometer. Verder zijn er flitsers op de A12. Maren-Ede bij 83,2. A17, Roosendaal-Moerdijk bij 6,7. En een flitser op de A59. Den Bosch-Breda, 94,4.
30: Music. Wim van Helden.
0: Met zometeen John Legend. Classic uit de 90's, The Fugees zometeen. En dit is Sarah Larsson, Midnight Sun.

Blink Twice, Shaboozie. Nou, zeg dat wel, want het is twee keer knipperen en het is alweer bijna weekend, hè? Morgenmiddag, over iets minder dan 24 uur, vanaf 2 uur morgenmiddag telt Domine af naar jouw weekend. En de nummer 1 van Nederland in een gloednieuwe top 40. En de grote vraag is natuurlijk elke week weer, wie staat er bovenaan? Is het nog steeds het WK-anthem van Shakira?

Ik laat haar zo meteen nog even horen met Die Die. Ja, Cheerio maakt ook nog steeds kans op die toppositie. Hij heeft al op één gestaan, maar het zou kunnen zijn dat hij natuurlijk stuivertje wisselt met Shakira. Ja, en anders wel die andere volkszanger. Dit had toch

van Barneveld. Zwoele zomernachten. Kwam vorige week torenhoog nieuw binnen op nummer 12. Het zou nog kunnen dat dit morgen de nieuwe nummer 1 is. In ieder geval kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van de top 40. Dat kan via qmusic.nl/top40. En daarmee maak je kans op tickets voor een concert naar keuze. Dus qmusic.nl/top40. Geef nog even je voorspelling door voor de top 40 van morgen. En dit is wel grappig. Het liedje wat je nu gaat horen stond exact 30 jaar geleden voor het eerst op nummer 1. Dit was de nieuwe nummer 1 van 1996.

0: genoeg liedjes waarin wordt opgeteld. En die meteen beginnen met optellen. 1, 2, 3, 4. Deze bijvoorbeeld van Bruno Mars, I Just Might. Ja, Outkast is ook een mooi voorbeeld. Optellen. 1, 2, 3. Antoon.
1: 1, 2, 3, 4.
0: De Foo Fighters doen het ook.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Nou, wel zo verfrissend. Bente doet het een keer andersom. Die gaat van 3 naar 2 naar 1. Tel maar af, Bente.

0: En in 3, 2, 1 hoor je Kensington. Binnen een paar minuten.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
3: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Autotaalglas is partner van de top 40.
15: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Goedemorgen.
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
5: Zo hé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: De meeste regen trekt weg naar het oosten. Vanmiddag breekt de zon op meer plekken door. Het is een graad of 22. En morgen en in het weekend krijgen we meer zon dan 20 tot 25 graden. Er staan op dit moment 35 files. Het slechts ben je af op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmaden. Daar is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer, ruim een uur vertraging. En bijna net zo lang de andere kant op A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen. Daar 13 kilometer, minuut of 50 extra reistijd. Sterkte.
8: Wim van Helden.
7: Yes! We gaan naar Boston. En nu naar Kensington.

Safety en Boston Wake Your Music. Ja, daar hadden we kunnen spelen. In het stadion van Boston. Het is de plek waar over precies een week de kwartfinale van het WK zal plaatsvinden. Oké. Genoeg daarover. Geen zout meer in de wonden. Ik draai zo meteen nog wel even het WK-anthem, als je dat goed vindt. Dan moeten we kunnen toch. Op dit moment nog nummer 1 in de top 40. Die Die van Shakira. Ja, en een nieuw vergeet me liedje wat ook met het WK te maken heeft. Het is echt een vergeet me liedje wat we te lang al niet meer hebben gehoord. En waarbij je meteen weer oh ja roept als je het hoort. Guido die stuurt net een leuk vergeet me liedje in. Het heeft te maken met het WK in 2010. Ik hoor je denken, Wim, je had het net over geen zout meer. Nee, oké. We gaan het niet over die pijnlijke finale van toen hebben. Geloof me, dit vergeet me liedje stelt je niet teleur. Je hoort hem met 5 minuten.

0: Shakira en Burna Boy, Dai Dai. Zo'n Oya momentje. Lang niet meer gehoord.
1: Hey Wim, Nederland ligt er helaas uit bij het WK voetbal. Maar ik wil nog even terug naar het WK van 2010. Het was natuurlijk best wel een pijnlijk WK, hè? Want ja, die finale van Nederland-Spanje. Maar ik weet wel nog dat er toen echt super goede muziek was. Waka Waka van Shakira natuurlijk. Maar eentje die je eigenlijk nooit meer hoort, dat is Ginger Ninja met Sunshine. Dus ik vroeg me eigenlijk af, zou je die voor me willen draaien bij het Vergeet Me liedje? Dankjewel.
0: Jij bedankt, Guido, voor het insturen van deze. Ja, dit is leuk. Weet je nog, de NOS gebruikte dit. Onder de compilaties, onder de beelden van de wedstrijd van het WK in 2010.

0: moeten zij ook gaan afdouchen. Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40. De Top 40.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor

0: scherp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Goedemiddag, het is 3 uur. Je mist het nieuws van nu.nl. Danny Vos.
16: Ja, goedemiddag. De brandweer is druk met een grote brand in Huizen in Noord-Holland. Vuur woedt daar in een rijtjeshuis. Er zou ook een explosie zijn geweest. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk zijn er nog mensen binnen in dat huis, maar dat kan de brandweer nog niet bevestigen.
17: Wij kunnen het pand niet betreden, niet naar binnen, vanwege de eigen veiligheid. De constructie is wat instabiel.
16: Hoe die brand en explosie zijn ontstaan, dat is nog onbekend. 15 andere huizen zijn ontruimd. 7 Nederlanders die met schepen hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, gaan aangifte te doen tegen Israëlische militairen. In mei werden hun schepen tegengehouden door het Israëlische leger. De Nederlanders zeggen dat ze daarna zijn mishandeld. Daarnaast gaan ze ook aangifte doen van seksueel geweld. De Russische aanval vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste aanval sinds het begin van de oorlog, zegt de burgemeester van Kiev. Het was een grote drone- en raketaanval. 17 mensen zouden om het leven zijn gekomen. En volgens Rusland was het een reactie op eerdere Oekraïnse aanvallen. En in heel Europa zijn dik 100 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van noedels, dat zegt de voedselwaakhond. Het gaat om noedels die uit een fabriek in Oekraïne komen. Ook in ons land zou iemand er ziek van zijn geworden. Ja, salmonella kan gevaarlijk zijn, vooral voor ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Het weer nog van weer plaatsen. Ja, het is grijs, maar straks komt nog wel de zon even terug. Maximaal 23 graden vandaag. Morgen opnieuw wolken en zon, dan maximaal 25 graden.
15: Er staan 40 files, de 2 langste op de A4. Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelofarensveen. In verband met een ongeluk, 11 kilometer met een half uur. En de andere kant op bij Echte Sjaak, dat is de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmade. 13 kilometer daar, 5 kwartier extra reistijd. Sterkte. Verder zijn er flitsers op de A12 Maren-Ede bij 83,2. En de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. Ja, kans dat morgen de grote dag is. Haar trouwdag belooft 1 grote militaire operatie te worden. Over wie ik het heb, hoor je zo.

Jackson met je music. En Smooth Criminal. Ah, die komt er met geen mogelijkheid in. Met geen mogelijkheid. Ah, ze probeert echt alles en iedereen buiten te houden. Er wordt gesproken van veiligheidsmaatregelen van het niveau van het Pentagon. Een soort militaire operatie. Dat lijkt de bruiloft van Taylor Swift te gaan worden. Ze zou morgen gaan trouwen in New York. Maar ja, of dat dan waar is, zou door iedereen die betrokken is geheimhoudingsverklaringen getekend worden. Toch lijkt er dan toch ergens een lek te zijn. Want de New York Post meldt dat er morgen getrouwd gaat worden in Madison Square Garden. De NOS heeft dat ook overgenomen. Dus het zijn toch aardig betrouwbare bronnen, zou je mogen denken. Er zouden 1000 gasten op de bruiloft komen. De dresscode is black tie. De kosten, nou, een miljoenetje of 20. Volgens de fans van Taylor Swift, de Swifties, is het allemaal slechts een afleidingsmanoeuvre. En vindt het huwelijk gewoon heel ergens anders plaats. Gaat het morgen helemaal niet plaatsvinden en tegen de tijd dat we het horen, is dat huwelijk al achter de rug. Dat zou een goede actie zijn, hè? Dan heb je een militaire operatie pas gehad. Nou, Taylor Swift hoor je zo meteen. Somber, die kan zich ondertussen nog niet helemaal overgeven aan de liefde. My body isn't ready.

En anders wel van Slow Hands. Dan heb ik het natuurlijk over Niall Horan. Komende die dagen op Q-Music kans op exclusieve tickets voor zijn show in de Ziggo Dome. En dit is zijn maatje. Ooit zijn ze samen begonnen in One Direction. Niall Horan en... Dit is Harry Styles.

0: Gisteren was de laatste ronde van de nieuwe track van Lost Frequencies in Repeat of Niet. Hij heeft de volle kaart van 10 keer repeat op rij gepakt. Live It All van Lost Frequencies ga je sowieso vaker horen op Q. Ja, dat betekent dat ik je zometeen in Repeat of Niet weer iets nieuws mag voorschotelen. Waar jij dan je oprechte mening over mag geven. Wat dat is, hoor je zometeen. Net als deze ex-Repeat of Niet. Dankzij jouw stem vaker te horen op Q. Hoor je binnen 3 minuten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk, Melvita Honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10%.

0: lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Goed nieuws, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen en in het weekend vrij zonnig, max 25 graden. 64 files meldt Flitsmeister. Slechts ben je af op de A4 in verband met een ongeluk daar. Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Roedervarensveen. 10 kilometer, je vertraging loopt op tot bijna 1,5 uur.
5: Wim van Helden.
4: Nieuwe muziek in Repeat of Niet zometeen. En dit is Bibi Rexha met Faithless.

0: Script. Superheroes bij Q-Music. Ik las vandaag in het nieuws dat enorme stembiljet waar je altijd mee loopt te vechten, weet je, als je in het stemhokje staat. Dat gaat verdwijnen.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, dat enorme papier wordt eindelijk een A4'tje. Het gaat overigens pas in 2029 gebeuren. Iets met wetten en bureaucratie en zo. Nou, hier mag je ook stemmen. In Repeat of Niet hoor ik graag je mening over nieuwe muziek. En dat kan eigenlijk heel simpel met één druk op de knop in de Q-Music app. Kun je even intypen of inspreken wat je wil laten weten over het nieuwe liedje dat je nu gaat horen. Het is van Marshmello, geen onbekende. DJ Marshmello zit de laatste tijd een beetje in de countryhoek. Hij werkte eerder met countryzanger Kane Brown. Hij heeft een hit gehad met Jelly Roll. En ook zijn nieuwe track is met een countryzangeres in dit geval. Kelsey Ballerini. Geen ballerina, maar ballerini. De track heet Another Drink. Het gaat altijd over zuipen in countrymuziek. Nou, ik hoor graag van je. Wat vind je hiervan?
1: Repeat.

0: Marshmallow in...
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
3: Marshmallow, absolute repeat. Heerlijk nummer. Erin houden. Lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Aldo Silti, André zegt...
4: Nou, dit is zeker al een repeatje waard. Alleen de eerste toontjes al zit je al lekker in die country sfeer. Dus repeat.
0: Een repeat van André. Sander.
5: Dikke repeat. Heerlijk country nummer.
0: Arend.
6: Nou, vooruit. Een voorzichtig repeatje. Ik ben nog niet overtuigd. Maar... vanavond weer luisteren.
0: Oké, okay, voordeel van de twijfel voor Arend. Amber zegt dan, repeat hem maar. Meer country op de radio, Wim. Bram zegt, ik vind dat Marshmallow altijd fijne liedjes maakt. Ja, en deze is ook weer top, dus repeat hem maar. Patrick zegt, nee, niet weer een country liedje. Absoluut een niet. Marit zegt, ik krijg helemaal 2016 vibes. Maar dan gemixt met country. Love it, repeat maar. Joyce zegt, ik ben meteen fan, dikke repeat. En Dirk zegt, repeat, gewoon weer typisch Marshmallow dit.
7: Dat is een repeatje. Heerlijk, lekker pop. En country. Nou, nu wil ik ook another drink for me.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: Nou, het is reden om te proosten, want bam! Ja, ja, ja. Overtuigend door naar de volgende ronde. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink hoor je vanavond even na 10 en weer bij Lars Boelen.

0: TMC bij Q Music. Met een klein uurtje, een nieuwe ronde, verdubbel je salaris in 1 minuut. 4:15, vaste prik in de middagshow met Domien. Ik zat gisteren te luisteren, Do, en toen dacht ik, zo kan het ook.
1: Ja, maar zo kan het gaan. Omdat, ja. Kijk, het is natuurlijk een onmogelijk antwoord op wat er gisteren gebeurde. Vraag 1, daar ging het mis.
0: Gelijk bij de eerste vraag.
1: Ja, de vraag was, wat is de voornaam van talkshow-presentatrice Jinek? En zij zei Jelka. En ik bleef ook even stil. Toen dacht ik, ja, maar ja, ik kan hier verder niks mee. Want het antwoord moest natuurlijk zijn Eva.
0: Dus wel goede naam, Jelka Jinek.
1: Jelka Jinek, allitereert superlekker, ja. Maar het is niet het goede antwoord. En dan lig je er dus meteen bij vraag 1 uit. Zo kan het gaan.
0: Weet je wat? 1 van de 10 vragen doen we cadeau. En dan zou ik zeggen, laten we dan vandaag meteen vraag 1 doen. Dat ze in ieder geval tot vraag 2 komen.
1: Oké, okay, vraag 1 zo meteen luidt. Hoe wordt een mannelijke hond genoemd?
0: Het is niet Tim Burke.
1: Nee, dat zou heel raar zijn.
0: Dat zou heel raar zijn, ja. Voordat er verwarring ontstaat. Maar die hoor je zo meteen wel.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen.

Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: 1.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: vandaag nog.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
4: Goedemiddag. Tijdens de extreme hitte vorige week zijn meer mensen overleden. Blijkt uit cijfers van het RIVM. Er waren bijna 500 sterfgevallen meer. Meer dan al rekening mee werd gehouden. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. En de sterfgevallen waren vooral in het oosten en zuiden van het land, waar het ook het heetst was. In heel Europa zijn mensen ziek geworden na het eten van instant noedels. Dat zegt de Europese Voedselwaakhond. Het zou gaan om noedels uit een fabriek in Oekraïne. Ruim 100 mensen hebben er salmonella van gekregen. Ook in Nederland zijn mensen ziek geworden. Hoeveel is niet bekend. In Zuid-Frankrijk worden zeker 3 campings geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Gebeurt vlakbij de stad Perpignan. De autoriteiten zijn bang dat het vuur verder aanwakkert door de harde wind. Er worden nu in Zuid-Frankrijk onder andere blushelikopters ingezet.
5: WK 2026.
4: Ondanks dat Oranje eruit ligt, moet het een groot voetbalfeest worden dit weekend in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen. En hun land speelt morgen nacht tegen Argentinië. Onder andere een bioscoop verwacht topdrukte. Zij zenden de wedstrijd uit. 2 zalen zijn al helemaal uitverkocht. Vanavond komen op het WK trouwens toplanden Portugal en Spanje in actie. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. En het blijft vanavond nog lang zonnig bij 18 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en ietsje warmer. Dan kan het 25 graden worden.
6: Nou, de korte broek die kan wel aan.
3: Verkeer, Flitsmeister meldt 75 files in totaal. Vertragingen langer dan 40 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct. Daar 10 kilometer, 1 uur vertraging komt vanwege een afgesloten op- en afrit. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en de brug over het zijkanaal C door een auto met pech, 7 kilometer, 3 kwartier. En ook 45 minuten op de A12 Lunette-Oude Rijn op de hoofdrijbaan, 7 kilometer.

0: barbecue.
1: Zo.
0: Merci.
2: Tony en de Q Middagshow.
0: Hey! 6 over 4. Kakenvers, het begin van de Q Music Middagshow van zondag 2 juli 2026. Anton, goedemiddag. Goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja, die moet jij het even overnemen zometeen.
1: Nou.
0: Er komt een berichtje binnen van Stefan.
3: Die Anton is nu wel op tijd. Ja. Knipoog naar gisteren.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, nou, volgens schema van de psycholoog moest ik hier vandaag weer om 4 uur zijn.
0: Wat is de puzzel van volgende week? Want gisteren hadden we hem nog niet helemaal rond. Volgende week vanaf 4 uur, volgende week ergens om 4:30, 4:15. Wat gaan we doen?
1: Nou, het idee is om volgende week de hele week om 4 uur al te komen.
0: Oh, mijn hemel.
1: Ja.
0: Oh, jeetje, oké. Okay.
1: Ja. Nou, ik word er al moe van als ik eraan denk. Dus we gaan even kijken hoe dat loopt.
0: Even kijken hoe het weekend bevalt, ja. Nou, wel goed dat je er bent. Komt dan ook een bericht binnen van Connor.
4: Feel music. Wanneer is
1: stinkbommen bingo? Ach, nou, ik dacht zullen we een keer om 17:15 doen.
0: 17:15 vanmiddag is een heel goed idee. Ik vind het wel mooi dat Connor het dus heel mooi uitspreekt. Let op.
4: Kill music. Wanneer is stinkbommen bingo?
0: Ja, hier kun je toch niet anders in horen dan tankbommen bingo.
1: Ja, articuleren, dat doet goed.
0: Kunt u hartstikke lekker. Gisteren weer een bericht over bollen bingo. Ja, tankbommen bingo. Je hebt nog 1,5 uur om te tanken om je bonnetje te bewaren. Dan dient die...

0: Middagspit met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op dit moment op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Nieuw-Vennep. Oprit dicht, afrit afgesloten. Ellende alom, 8 kilometer file, 1 uur en 10 minuten vertraging daar.
1: Q-music. Hey Domin, top show, top muziek. Check out onderbij, lekker man.

0: Bromance bij Q-Music. Komt een goede vraag van Nathalie binnen in de Q-app. Zij vraagt zich af, waarom staat er bij dit liedje Tim Burke en niet gewoon Avicii, if I may ask?
1: Nou, hoe zat dat ook alweer?
0: Dit was het eerste liedje dat Tim Burke, dat is de echte naam van Avicii, uitbracht in Nederland. Dus Avicii bestond nog helemaal niet. Hij is geboren als Tim Burkling. En de afkorting is dus Tim Burke. En hij bracht dit eerst uit dan alle andere hits die onder Avicii uitbracht. Dus daarom is dit Tim Burke. En ja, draaien we dit nog steeds ook als Tim Burke. Maar eigenlijk luisterde hij dus naar Avicii met Bromance. 14 over 4. Goedemiddag. Het is het donderdagmiddagshow. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-Music app. Vincent, die heeft inmiddels zijn bureau op standje staan gezet. Dat vind ik zoiets stoms, joh. Ja, dat doen collega's bij Q-Music ook. Dat is hartstikke goed, hè? Want zitten is het nieuwe roken. Maar ik vind het altijd zo maf. Mensen die dan op een uurtje of vier dan even het bureautje wat hoger zetten.
1: Ja, en dan ook gewoon 5 minuten. En dan gaan ze toch maar weer zitten.
0: Wat we ook even doen? We gaan even staan. Ja, we moeten even met z'n allen staan.
2: Ik vind het veel fijner.
0: Ja, bureaupstandje. Nou, het kan niet hoger dan dit. Nou, dit is standje staan bij ons. Is dit lekkerder?
2: Ja, goed. Zullen we hele show volhouden?
0: Ja, ik ga het proberen. Kan ik niet, dat kan ik je niet vertellen. Vincent heeft ook even meegedanst met het openingsliedje. Dus Vincent heeft zijn fitnesspunten voor vandaag weer verdiend. Sjaak zegt bijna klaar met een nieuw tuintje aanleggen. Lekker weer, radiootje aan. En Hanne, die heeft me toch een bericht. Die zegt, hey Domien, fijne middagshow. Ik heb vannacht over jou gedroomd.
1: Wat?
0: Ja, veel vrouwen dromen over mij deze
1: week. Nou, dat valt me echt wel echt, dat valt me enorm op.
0: Ja, dat blijkt bij de tijd van het jaar. Iets met de maan, denk ik. Ja. Zij zegt, we waren bij jou thuis en je had naast Boris nog 2 kleine kinderen. En ik ging je helpen. Je huis had een hele rare en chaotische indeling. En alles ging mis natuurlijk. Verder was het wel gezellig. Een groot deel van dit bericht zou kunnen kloppen.
1: Oh, je hebt nog 2 kinderen.
0: Ja, nee. Niet dat ik weet in ieder geval. Nee, dat mijn huis een hele rare en grote indeling heeft. Maar dat komt dus inderdaad door baby Boris. Leuke droom, Hanne. Hey, even iets heel anders. Ik zag net op de Instagram van Douwe Bob dat hij een bericht gedeeld heeft dat hij zijn mooiste en dierbaarste gitaar verloren is.
1: Ja, dat is best wel heftig, hè? Want het heeft ook iets met de Tweede Wereldoorlog te maken, volgens mij.
0: Nou, het is een Gibson-gitaar, een Gibson J35 uit 1942.
1: Ja.
0: En die gitaar die is gestolen uit zijn auto. Dus ding 1, blijf met je poten toch eens een keer van allemaal spullen af. Ik vind het zoiets bizars dat mensen auto's openbreken om daar maar te pas en te onpas spullen uit te halen. En ding 2, hij looft een beloning uit van 2000 euro... Ja. Voor degene die ervoor zorgt dat die gitaar ook weer terugkomt.
1: En een reisje met Sunweb.
0: Ja, met D-reizen. Nou, heb je hem gezien? De Gibson J35 uit 42. Laat het even weten aan Douwe Bob via zijn Instagram-account. Dit is I Believe. Dit is

0: Jack met Edel Black en In My World bij Q Music. Onderweg naar 16:30, het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
1: Goedemiddag, pijnlijk nieuws voor de 200 jaar oude familiebrouwerij Gulpener.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Rutger, 26 jaar uit Steenwijk en servicemonteur voor koffiemachines.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
5: Hè, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
12: Fomar, voordeel markt.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
14: e-boekhouden.nl. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow.
19: Kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hey, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je?
22: Bingo!
21: Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
22: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
21: Vandaag om 17:45 in de Q-middagshow.
23: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
24: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
25: Oh, nu al zin in zaterdag.
24: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
27: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd

0: prijzig. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
12: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is de Q-Music Middagshow met verkeer van Flitsmeister. 97 files, vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Bosschenveldbrug en Kerkdriel. 36 minuten vertraging, 11 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend de Hoek en Nieuw-Vennep. Daar is de oprit afgesloten. De afrit is dicht, 9 kilometer, 50 minuten.
13: Op steeds meer plekken breekt de zon door. En blijft het vanavond eigenlijk nog lekker lang lekker. Want 18 tot 22 graden en zonnig dus. Morgen ook veel zon, ietsje warmer. Dan kan het gewoon weer 25 graden worden.
14: De korte broek die kan wel aan.
12: Evie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemiddag. De problemen op het spoor rond Rotterdam zijn erger dan gedacht. Sinds maandag rijdt er vanuit daar niks naar het zuiden van het land. Komt door een brand bij kabels. Nou, de verwachting is nu dat er op zijn vroegst zondag, maar misschien zelfs pas maandag, weer treinen kunnen rijden. In heel Europa zijn mensen ziek geworden na het eten van instant noodles. Dat zegt de Europese voedselwaakhond. En het zou gaan om noodles uit een fabriek in Oekraïne. Ruim 100 mensen in 14 verschillende landen hebben er een salmonella-vergiftiging van gekregen. En ook in Nederland zijn mensen ziek geworden, maar hoeveel precies, dat is niet bekend.
12: Eefje,
15: ja?
12: Mag ik een vraag stellen?
15: Ja.
12: Waarom hebben wij regelmatig in het nieuws van die terugroepacties, dat we dan barcodes kunnen noemen en IBAN-nummers en weet ik veel wat, en weten we hier niet welke noedels het zijn? Het gaat om noedels uit een fabriek in Oekraïne. Moeten we op de achterkant van die verpakkingen kijken waar de noedels geproduceerd zijn? Dat is hartstikke tricky dit.
15: Ja, dat is tricky en vaag nog. Ja, ze hebben nog niet achterhaald waar ze precies vandaan komen of welke partij het precies is. Want dan kan je inderdaad zeggen van je moet dit en dit nummer checken.
12: Maar tot die tijd dus gewoon de noedels even links laten liggen. En ik kijk jou aan.
13: Ja,
12: ik ben gewoon noedelfan.
13: Een enorme noedelfan, ja.
15: Ja, ik ook.
13: Want ik zit in zak en as nu, hè, nu.
15: Je wordt spontaan niet goed.
13: Nee, moet een kleine salmonella opkomen.
15: Ja, dit is wel echt serieus, ja. Je kan echt serieus ziek worden. En sommige mensen moesten ook naar het ziekenhuis.
12: Ja, kijk eens een beetje uit.
15: Pijnlijk nieuws voor de 200 jaar oude familiebrouwerij Gulpener. De bierbrouwer uit Limburg wordt overgenomen door Grols. En Gulpener heeft al een tijdje wat meer moeite om het hoofd boven water te houden. Dus daarom doen ze dit nu. Maar dit doet wel even pijn, zegt de directeur. Het is toch afscheid nemen van een identiteit.
12: Ik vind dit echt stom.
15: Ja?
12: Ja, ik vind het echt stom. En omdat dit... Gulpener, geweldig bier. Echt een leuke grote bierbrouwer uit Limburg. Hebben geweldig pils, ook speciaal bieren. Dat is echt een leuke brouwerij.
15: Ja. Korenwolf is toch ook van Gulpener?
12: Oh, dat moet je even... Dat zou goed kunnen, ja. Maar dit is dus echt een familiebedrijf. En dit wordt nu dus vanwege de stijgende kosten en dus ook de expansiedrift van partijen als Grols en Heineken, wat echt gigantische clubs zijn, wordt er gewoon de nek omgedraaid. En wat zo verdrietig is aan dit bericht, is de eerlijkheid van de directie. Dit doet wel even pijn.
15: Ja.
12: Want als dit een fijne overname was geweest, omdat je dus zelf al grote plannen hebt, je wil, weet ik veel, nog verder internationaal wil je jezelf uitbreiden, dan zou dat ook een kans kunnen zijn. Maar dit is echt voor deze familie, doet dit gewoon pijn.
13: Maar verdwijnt dan echt Gulpen?
12: Nee, zeker niet, zeker niet. En dat gaat Gols natuurlijk ook zeggen. Gols gaat zeggen, nee, wij gaan hiermee het merk juist helpen om breder te worden, meer ideeën uit te rollen. Maar het is natuurlijk wel, ja, je staat wel gewoon je merk af aan een heel groot, groot bedrijf. Ja. Dus ik snap dat het in Limburg wel even pijn doet.
13: Nou, Gols is niet te zuipen. Dus,
12: Oei.
13: Nou ja, Gulpen er wel. Dus.
12: Ja, ik lig even onder het bureau. Ik ben heel even... Anton Giep die dit zei.
15: Oei.
12: Jij vindt vanavond je auto op 4 groskratjes. Dat weet ik wel. Ik zou maar even een taxi bellen. Maar je gaat niet met je Tesla naar huis.
13: Ik ga mijn mond spoelen.
12: Oei. Nou, heb je nog iets?
15: Ja, kom wel. Vind je iets anders?
12: Even iets luchtigs.
15: Ben je op vakantie, dan moet je ontspannen. En juist door die druk ontspannen we niet. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mensen zoveel druk voelt om te moeten ontspannen, dat ze er juist stress van krijgen.
12: Ja, dit ben ik. Dit ben ik. En ik zit ook met 2 mensen in de studio. We zijn met z'n 3. Ik weet zeker dat ik 1 op deze 3 mensen ben.
15: Ja, denk ik ook.
12: Ik word helemaal op vakantie. Ik ben niet goed in vakantie. Nee hoor.
15: Ja, een expert vertelt aan de Telegraaf dat er een soort van prestatiedruk is ontstaan rond ontspannen. Ja, we maken het ook wel moeilijk voor onszelf. We moeten wandelen, we moeten yoga doen, we moeten in een mooi zwembad liggen met een mooi drankje. En wat er natuurlijk ook nog bij komt, daar moeten we ook mooie foto's van maken voor de socials.
12: Ja, dan mag er geen wolkje drijven in de lucht. Het moet allemaal strak blauw zijn.
15: De Telegraaf kopt stress on the beach in plaats van sex on the beach.
13: Nou, jij hebt toch eens een keer in een huurauto gezeten. Was het niet in Griekenland?
12: Nee, Italië.
13: Oh, Italië.
12: Nee, sorry, Creta was het. Creta. Ja. Nou, kunnen we even 20 seconden van uitzenden, hoor. Er was een huurautootje en er waren wat wegwerkzaamheden. En ik moest van het vliegveld naar het appartement komen. Dat klonk zo.
16: Rustig, Caroline.
17: Ja, rij gewoon rustig. Ja, maar rij dan...
16: Ik ben niet rustig.
17: Rij dan op zijn minst rustig.
16: Ik rij rustig. Hoeveel rustiger wil je me nog hebben? Ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon terug naar mijn route en ik wil gewoon...
17: Kom maar vanzelf.
16: Ik wil dit niet. Ik wil niet in het donker rijden. Ja. Fucking drukke plekken waar ik de weg niet ken. Ik wil dit niet.
12: Nee. Nou, nog 2 weken tot de zomervakantie, gelukkig.
18: Domien Verschuren.
12: Je moet kiezen, Ace of Base?
13: Ace.

0: The Sign by Q. Ace of Base. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, jij zit ook mee te lezen, denk ik.
1: Ja, nou, ik durf niet eens meer te lezen.
0: Wat heb je ook alweer gezegd?
1: Ja, ik ga niet nog een keer zeggen. Nou ja, ja, nou ja, eigenlijk moet je er ook gewoon voor staan. Nou, kijk, Gols is gewoon niet te zuipen.
0: Waarom zeg jij zoiets?
1: Omdat het niet te zuipen is.
0: Je vindt
1: het
0: niet lekker?
1: Ik heb het echt geprobeerd, jongens. Echt waar. Maar het lukt me gewoon niet.
0: Zo'n goede beugel. Een Grols beugel. Ja. Man. Nee. Geweldig. Die plop en dan dat beetje, dat rokerige stoompje dat eraf komt. Heerlijk.
1: Dat is geweldig. Dat geef ik toe. Maar dan neem je een slokje. Dan is er helemaal terug bij af.
0: Yannick zegt, als trotse Achterhoeker doet die uitspraak pijn. Dan een Sven die zegt, Anton Giep, ik kom uit Groenlo. Waar het oorspronkelijk vandaan komt. Dat is echt een belediging. Koen zegt, laat even zijn mond spoelen. Helemaal gek geworden. Gols niet te drinken. Hoe durft hij? Oké, Anton, dan ga niet meer naar je luisteren, zegt Chantal. Oh. Nou, bedankt. Joran zegt, Anton, rustig aan, hè, sheriff, met je uitspraken. Oh. Michel.
2: Ja, Anton Griep, ik snap het wel, hoor. Grols is alleen voor echte mannen.
1: Gelijk, hè.
0: Onderweg naar 4:15, nieuwe editie van Dolby Salaam.

0: Jugal, Salto, Jamaican Bam Bam bij Q-Music. Je bent niet alleen, Anton, voor de duidelijkheid. Met je mening over Grols. Dennis zegt, het is inderdaad niet te zuipen. Gootsteen ontstopper. Maurice stuurt, je hebt helemaal gelijk, Anton. Grols niet te zuipen. Sam, helemaal mee eens. Ik heb morgen een date met iemand die graag Grols drinkt. Ik heb alleen daarom bijna afgezegd.
1: Zie je wel. Hey, maar kijk, in Groningen drinken we allemaal Hertog Jan, jong. Ja.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
0: Ach ja, zoveel mensen, zoveel smaken. We gaan een spelletje spelen. Het is 16:45 geweest. Verdubbel je salaris met Rutger. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, welkom in jouw arena. Rutger, jij hebt denk ik de belangrijkste baan van Nederland na minister-president.
4: Ja, bijna wel.
0: Toch, want jij bent servicemonteur van koffiezetapparaten.
4: Ja, klopt helemaal.
0: Ik ben weer gaan zitten. Ik ga voor jou staan. Jij krijgt een luid applaus van iedereen in de studio.
1: Ja! Yeah! Yes!
0: En dit applaus is voor al jouw collega's in de branche. Zonder jullie geen Nederland. Had de economie stilgestaan.
4: Ja, dat klopt.
0: Waarom ben jij servicemonteur van koffiezetapparaten geworden? Voor dit applaus? Of is het, heb je bij je hobby je beroep gemaakt?
4: Ja, inderdaad. Precies wat je zegt. Hobby naar beroep.
0: Je dronk zoveel koffie dat je dacht, nou, kan beter even een centje gaan verdienen.
4: Ik begon thuis met machines uit elkaar trekken.
0: Echt waar?
4: Ja, echt waar.
0: Voor de lol?
4: Ja, voor de lol. Om mensen te helpen aan koffiemachines die niet zoveel te besteden hadden.
0: Wauw, wat goed. En nu verdien je er gewoon dikke knaken mee?
4: Valt nog mee.
0: Hoeveel per maand wat verdien je als servicemonteur?
4: Ongeveer tussen de 26 en 2700 euro.
0: Dan schrijf je 2700 euro op. Voor hoeveel uur is dat?
4: Dat is voor 40 uur in de week.
0: En je bent zelf 26 jaar jong.
4: Ja, klopt.
0: Rutger, waarom wil je graag je salaris verdubbelen zometeen?
4: Nou, omdat ik nog heel graag een keer naar Amerika wil. Naar Epic, het attractiepark wat net geopend is.
0: Epic Universe in Orlando.
4: Ja, ja.
0: Maat, daar ben ik vorig jaar geweest, precies een jaar geleden.
4: Ja, toen was het net nieuw zeker.
0: Het was echt net nieuw. Sterker nog, ik ben daar. Nu wordt het heel erg particulier en inside.
1: Even samen in een box.
0: Ja, ga ik zo meteen ook doen. Ik ben er echt geweest tijdens een preview opening. Dus toen was het park nog niet officieel geopend. Mochten we wel even binnenkijken. Dat is echt heel vet. Dus ik begrijp je helemaal, Rutger.
4: Ja, hè?
0: Luister goed. Dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Telt zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als jij het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris. Win jij 2700 euro voor een reis naar Orlando, USA. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg ik op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
4: Yes.
0: Ben je er klaar voor?
4: Yes, zeker.
0: Wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoe wordt een mannelijke hond genoemd?
4: Nee.
0: Welke kleur hebben de harten in een traditioneel kaartspel?
4: Rood.
0: Hoeveel is 71 min 43? 71 min 43.
4: 28.
0: Welke zanger treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena?
4: Pas.
0: Welke groene groente zit er in tzatziki?
4: Komkommer.
0: Waarvoor staat de afkorting KO bij boksen?
4: Knockout.
0: Wie is de schrijver van het boek Filijnen zegt sorry?
4: Pas.
0: Wat voor symbool staat er op het logo van KLM?
4: Een kroon.
0: Wat is de hoofdstad van Oostenrijk?
4: Pas.
0: Dat kan niet. Welke zanger treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena? Of de schrijver?
4: Bruno Mars.
0: Ja, is goed. Wie is de oprichter van Kylie Cosmetics?

0: 20 euro, Rutger.
1: Yes, dankjewel.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q-Music app.

0: Like the Moon, Shut Up and Dance. En daarvoor speel ik met Rutger, verdubbel je salaris in 1 minuut. Lukt hem helaas niet om 10 vragen juist te beantwoorden. Kwam tot en met vraag 7. Je bent welkom in jouw arena als je aanmeldt via qmusic.nl of via de Q-Music app. Onderweg naar 5 uur. Het nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
1: Goedemiddag. Hi. De uitbraak van het Hanta-virus is officieel voorbij. Ik praat je zo helemaal bij.
0: En Calvin Harris komt eraan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB.

0: Amsterdam.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk. In je sporttas. Op school. In de auto. Naar de dansles. Naar de bodembad.
4: Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boele en Edwin Orlander.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op Euro.

0: net zo makkelijk retour.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: 5 uur, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
8: Goedemiddag. De uitbraak van het Hanta-virus is officieel voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. En iedereen die in verplichte quarantaine zat, is daar weer uit. De uitbraak van het Hanta-virus begon in april op een Nederlands cruiseschip. Het kabinet biedt excuses aan vrouwen die jaren geleden door familie of kerk gedwongen hun kind moesten afstaan. Dat overkwam naar schatting zo'n 15.000 vrouwen tussen de jaren 50 en 80. Volgens het kabinet had dit nooit mogen gebeuren en had de overheid toen meer moeten ingrijpen. In Zuid-Frankrijk worden zeker 3 campings geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. In een gebied bij de stad Perpignan zijn honderden kampeerders weggehaald. De autoriteiten zijn bang dat het vuur verder aanwakkert door de harde wind. Tot nu toe zijn er geen gewonden bekend.
9: WK 2026.
8: Ook in Engeland is nu de discussie begonnen: opblijven of gewoon lekker gaan slapen. Engeland moet zondagnacht om 2 uur 's nachts spelen tegen Mexico. De bondscoach van Engeland vindt natuurlijk dat iedereen moet kijken, ook de kinderen. Schrijf maar een briefje voor school, zegt hij.
10: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big, big match in 4 days. And we need the support of everyone and especially of the children.
7: Super dit.
8: Engeland dus zondagnacht in actie. Vanavond kun je kijken naar onder andere Portugal en Spanje. Het weer. Op veel plekken breekt de zon nog even door en het blijft vanavond nog lang zonnig bij 18 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan is het ietsje warmer. Dan kan het 25 graden worden.
7: Verkeer, Flitsmeister, bijna 100 files. Vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht-Noord. Tussen Eckersweijer en Knoopend Hocht. Door een ongeluk 5 kilometer met 37 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag. Dus Knoopend Hoek en Nieuw-Vennep. Oprit dicht, afrit dicht. 8 kilometer, 50 minuten. Hoppa, het is 3:05 op donderdagmiddag. Hey, Little Friday. Lekker naar huis, want jij bent
11: klaar met je werk. Oké, let's go.
7: En de Q Music Middagshow van donderdag. Anton, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
7: Kom af.

0: Clementine Douglas, Key Music Blessings.
1: Gezellig.
2: Hé, gezellig.
3: Nou, dit was Sean van Laanen met zijn zoon, denk ik. Of
0: ja, dochtertje.
3: Dochtertje.
0: Ja, ja, ja. Ja. Het is 6:05. Goedemiddag. De Q-Music Middagshow voor donderdag. Het is vandaag 2 juli 2026. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-Music app. Matthijs zegt: hop op, klaar met werk. Zo lekker Chinees halen.
3: Oh!
0: Ik doe dat denk ik 1 keer per jaar.
3: 1 keer per jaar maar?
0: Ja, niet vaker. 1 keer per jaar. Ja.
3: En wat bestel je dan?
0: Ja, alles. Nee, ik heb een hele saaie bestelling. Ik heb een nassetje en een bametje en een satéetje. En hoe heet dat? Een chop choy haal ik altijd bij.
3: Chop choy is altijd leuk, ja.
0: Wat is jouw favoriet dan bij de Chinees?
3: Hoe heet dat nou? Shit. Dat hele zoete. Hoe heet dat nou?
4: Hai.
3: Wie?
4: Fuyong Hai.
3: Fuyong Hai.
0: Ja, Fuyong Hai.
4: Mijn zoontje noemt het altijd dat eten met al die bakjes.
0: Oh ja, dat begrijp ik wel. Dat is wel een goede samenvatting. Dat is wel een goede aanduiding van wat het is. Ja. Oh, lekker Sander. Of Matthijs, lekker. Sander die zegt komende 3 dagen weer lekker 35 kilometer per dag lopen om te trainen voor de Vierdaagse.
3: Oh.
0: Ja, je raadt al hoe het bericht verder gaat, Anton. Loop je weer een keer mee?
3: Ik loop weer een keer mee.
0: Maar zeker weten niet dit jaar, nee.
5: Domien.
0: Ja.
5: Anton.
3: Ja.
5: Hoe is het?
0: Uitstekend. Met ons wel. Met Laura iets minder.
6: Hey, Domien! Eindelijk! Yes, yes, yes! Jij bent mijn redding van de dag, want je hebt gisteren een liedje laten horen op de radio.
0: Ja.
6: En ik vond dat liedje meteen helemaal te gek. En nou kom ik toch niet meer op de titel van dat lied. Help me out, please!
0: Ik ben met dit soort berichten altijd zo blij. In een wereld waarin je Shazam natuurlijk gewoon kunt aanzetten en alles wat op de radio gedraaid wordt, kun je gewoon laten analyseren door een app. Maar blijkbaar is het ook nog belangrijk dat ik gewoon mijn werk doe en dat ik liedjes aan en afkondig.
3: Dat jij niet overbodig bent, bedoel je?
0: Exact.
3: Mm-hmm.
0: Lieve Laura, het gaat om dit liedje. Dit is de groep Flair.

0: Yo, heerlijk stuurt Sanne. Wat een lekker nummertje dit, Patrick. Superleuk nummer.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Flair.
1: Met jou.
0: Door het oog van de nacht. Komt ook een bericht binnen van Jeroen.
2: Hey Domien, was dit niet de nummer waar jij op ging zoenen misschien met Anton? Hodo.
0: Dat was het eerste wat jij zei, Eefje.
3: Ja, vooral bij dat zinnetje, jij bent gek. Of ik ben gek, jij bent gekker.
4: Ja. Ik zit nog steeds te wachten hoor.
0: Houd hem toch op. We gaan het hier niet meer over hebben. Op de radio.
4: En jij begon.
0: Vanessa Carlton. A Thousand Miles by Q Music.

0: Vanessa Carlton, 1000 Miles by Q Music. Simone zegt, bij dit liedje denk ik altijd aan de videoclip. En dat vond ik altijd zo'n ontzettend stomme clip. Dat je dan al die jaren later nog steeds denkt aan de clip. En die zit helemaal zit op te vreten dat zo'n kut video was.
1: Stom.
0: Nou, gelukkig is het radio, Simone. Het is vandaag 2 juli 2026. Even je laatste dag voor de vakantie.
2: Ja.
0: Regio Noord begint vanaf morgen aan de vakantie. Ik vind het dus echt ontzettend vroeg voor mijn gevoel.
2: Is het ook?
0: Ja. Toch?
2: Het is het gesprek van de dag op de basisscholen.
0: Is het wel erg waar?
2: Ja, het valt vroeg.
0: Maar weet je ook waarom het vroeg valt?
2: Nee,
0: gewoon een vroege vakantie. Ja. Vanaf 3 juli dus heeft de regio Noord vakantie. Mag ik even iedereen een tip geven voor diegenen die nog vakantie moeten boeken?
1: Nou?
0: Toch even de reviews checken van datgene waar je naartoe gaat.
1: Goh.
0: Ja, nou kijk, ik ben echt een enorme review-liefhebber. Want ik, ik stel net al, ik ben niet relaxed als ik op vakantie ga. Dus ik wil alles wat in mijn macht ligt aan de voorkant van de vakantie, wil ik graag getackled hebben. Dus ik duik helemaal in de reviews en ik wil precies weten wat, waar en waarom. Nou was ik een poosje geleden met mijn team van Achter de Koekoek. Het kroegje in Utrecht, waar ik samen met Bas en Chris eigenaar van ben. Hadden wij een weekendje weg naar het buitenland, naar België. En ik was ik ging niet over de overnachting.
1: Ah, dus je moest het uit handen geven?
0: Ja, ik moest het uit handen geven. En er was een hostel geboekt. En ik dacht, nou prima, want een hostel dat is lekker goedkoop. En we waren met 8 man. En een hotel is met 8 man gewoon niet te betalen. Zeker niet daar.
1: Maar jij in een hostel?
0: Ja, dat was al dingetje 1. Maar ik dacht, voor het groepsgevoel zet ik me hier overheen. Kijk, jij bent natuurlijk echt reiziger van ons twee.
1: Ja, ik vind het altijd wel lekker. Ja. Zeker als je langer op vakantie gaat, moet ik zeggen. Dan kun je wel een hostel pakken. Maar ik kan me wel voorstellen, als je even een weekendje weggaat of zo, dan wil je wel een beetje. Het moet wel goed zijn, toch?
0: Nou, we gingen wel echt ook relatief veel drinken. Dus dat wisten we van tevoren ook wel.
1: Dus je verdooft jezelf.
0: Ja, we gingen op kroegentocht. Ik dacht, nou, hoe erg kan het zijn? Ja. Toen hebben we dus niet de reviews gecheckt van dit hostel. Het was €300 voor 8 personen. Dan kun je een beetje nagaan ook wat voor hostel dit was. En wij komen eraan en werkelijk alles was goor. Alles. Het rook daarnaar. Ja, sorry, als je snel misselijk wordt, misschien even de radio een tandje zachter zetten. Het rook daar gewoon naar een combinatie van bloed. En drank. En zei je?
2: Ja. Huidflora.
0: Huidflora. Het rook daar naar huidflora. Dat is het. En ja, wij hebben daar toch geslapen, omdat we daar nou eenmaal plekken hadden om te slapen. Maar het was ongelooflijk vies. En inderdaad, ik had mezelf een klein beetje verdoofd. Dus ik heb er weinig van gemerkt. En toen hebben wij de ochtend daarna op een terrasje in de stad, hebben wij even de reviews zitten lezen van dit hostel. Nou, geloof mij, als ik dit van tevoren had gedaan, was ik niet meegegaan. Nee, het is echt. Ik heb
1: je misschien iets?
0: Ja, ik heb ze even bijgepakt. Doe jezelf een plezier en geef wat meer geld uit voor een ander hostel, terwijl je graag vriendjes in de vorm van bedwansen mee naar huis wil nemen. Ik bouw het op in intensiteit. Veel mensen sliepen op banken die geen klanten leken te zijn en misschien zelfs dakloos waren. Mijn laken zag er vies uit, zat een enorm gat in. Bespaar je de moeite. Slapen op het busstation was een stuk prettiger geweest. Nog even eentje doen?
1: Ja, leuk.
0: Alles is echt supersmerig. Het vloerkleed kleeft zelfs. Schaamhaar en plas op de brillen.
1: Nah.
0: Er is geen ventilatie en alles stinkt super erg. Mijn vriendin en ik zijn eerder weggegaan omdat we gewoon de viesheid en de mannen niet meer aankonden. En mijn favoriet, nogmaals, ik heb het dus gelezen nadat ik daar geslapen had. Dat was misschien maar beter ook. Toen ik voor het eerst mijn hostelkamer binnenkwam, was er een man naakt aan het masturberen.
1: Nou ja.
0: Dit had ik niet verwacht.

0: Q-Music, de middagshow met Alex Warren en Burning Down. Wat zei je net dat de regio Zuid vorig jaar vakantie had vanaf?
1: 5 juli.
0: Dus het is eigenlijk niet zo heel vroeg dat regio Noord nu begint. Wel te vroeg volgens Angela trouwens.
2: Ja, die vakantie begint echt veel te vroeg hoor, want we zijn nog lang niet klaar in onderwijsland.
0: Ik heb ook het idee dat het echt normaal is, halverwege juli, eind juli is een keer...
1: In onderwijsland zijn de mensen nooit klaar.
0: We gaan naar het nieuws van 5:30. Eefje, goedemiddag, wat zit erin zo?
3: 2/3 van de jongeren is klaar met hun smartphone. Ik vertel je zo waarom.
0: En Turn the Lights Off komt eraan.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen. Voel mij zo
13: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49. Fans
10: van voordeel. Aldi, je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van. Fans
17: van voordeel. Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: dagen. Lidl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op Esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
5: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Het is best wel druk, 100 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel, 13 kilometer. Je vertraging daar is 38 minuten. De A2 Den Bosch-Maastricht-Noord tussen de Airborne Brug en Knopend de Hocht door een ongeluk 5 kilometer, 39 minuten. Dan een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopend de Hoek en Nieuw-Vennep. Daar is de oprit dicht en de afrit afgesloten. 8 kilometer, 40 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp. Auto met pech zorgt daar voor 12 kilometer met 32 minuten vertraging. 42 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Oprit dicht, 8 kilometer. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Batadorp. 7 kilometer, vertraging daar is 32 minuten.
6: De komende uur op steeds meer plekken zon. En daardoor blijft het vanavond nog lekker lang lekker hoor. Bij 18 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en ietsje warmer zelfs. Dan kan het 25 graden worden.
7: Zo.
8: De korte broek die kan wel aan.
5: Ik kom de bericht binnen van Mark.
9: Hey, Domien en Anton. Nou zit ik altijd in de auto en mis ik altijd tankbonnen bingo. Kun je niet een keertje om 6:15 doen?
6: Nou, dit vind ik nou een goed idee.
5: Is meedenken met het programma.
6: Mark, thumbs up.
5: Evie heeft het laatste nieuws.
10: Goedemiddag. Toen het vorige week zo extreem heet was, zijn er meer mensen overleden. Blijkt uit cijfers van het RIVM. Er waren bijna 500 sterfgevallen meer. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. En die sterfgevallen waren vooral in het oosten en zuiden van het land, waar het ook het heetst was. De binnenstad van Rotterdam gaat zaterdag deels op slot. Marokko speelt 's avonds in de 8e finale van het WK voetbal tegen Canada. Waarschijnlijk wordt het dan heel erg druk in het centrum met fans en toeterende auto's. En om het een beetje gezellig te laten verlopen sluit de gemeente een paar belangrijke straten, zoals de Coolsingel, zodat het niet uit de hand loopt met verkeer-ASO's. Veel jongeren zijn hun eigen telefoon zat, blijkt uit een groot jongerenonderzoek. Gemiddeld zitten jongeren inmiddels ruim 5 uur per dag op hun smartphone, waarvan 4 uur op de socials. Ja, en dat vindt 2/3 van de jongeren eigenlijk gewoon zelf veel te veel. Bijna 40% zegt zelfs, het was misschien beter als social media nooit was uitgevonden.
5: Ik heb dit ook.
6: Ja, en jij bent niet eens jongeren.
5: Nee, ja, ik ben bijna een frisse 40er. Nee, ik word er echt helemaal niet goed van. Ik ben zwaar verslaafd aan mijn mobiele telefoon. Daar maak ik ook helemaal geen geheim van. Ik heb ook best wel vaak geprobeerd om daar van die timertjes op te zetten. Je hebt de timers toch op je telefoon staan?
6: Ja, en in het weekend gooi ik hem er helemaal af, Instagram.
5: Oh ja, dan heb je helemaal geen. De app staat er niet meer op je telefoon. Nee, ik heb nu ook weer iets. Ja, het is of de leeftijd, of mijn verslaving, of allebei. Ik heb nu pijn aan mijn vingers.
6: Ach,
5: aan zowel links als rechts, omdat ik dus zoveel op mijn telefoon zit. Wow. Aan het scrollen, aan het typen, aan het vasthouden.
6: RSI.
5: Nou ja, een soort RSI van mijn GSM. Het is echt, het is echt verdrietig hoor. Dus
10: een muisarm.
5: Ja, maar dan dus van mijn iPhone.
10: Wow.
5: Dus ik begrijp het heel goed. En ik weet dat er allemaal dingen voor aan te doen zijn. En weet ik van therapieën en zo. Maar ik vind het ook leuk. Maar ik merk ook dat het me gegijzeld houdt.
6: Ja, maar het zet je hoofd toch ook even onder druk. Ja. Dat je denkt van ik mis iets.
5: Ja.
6: Het is helemaal niet fijn toch?
5: Nee, het is een enorme vorm van FOMO die nergens voor nodig is. Want als ik mijn telefoon wel een keer 3 uur weet weg te leggen. Wat dus zelden voorkomt. Dan heb ik niks gemist. Dan heb ik niet het idee. Oh ja, nu is het. Nu heeft de wereld stilgestaan. Omdat ik even niet op mijn telefoon keek. Dat is gewoon niet zo.
10: En ooit uit Amerika overgewaaid, maar ook in ons land al lang een ding. De gender reveal.
5: Ach, ben ik gek op. Oh, vind ik zo leuk.
6: En dan hadden we hier in
5: de
6: wereld staan.
5: In de studio, ja, geweldig. Ja. Patrick Pouchet.
6: Oh ja.
10: Ja, wordt de aankomende baby dan een jongetje of een meisje? Hè? Wordt van alles bedacht om dat op een feestje aan familie of vrienden op een zo origineel mogelijke manier te vertellen. Maar wat blijkt uit nieuw onderzoek? Bijna 9 op de 10 ouders in ons land vindt het overdreven.
5: Toch?
10: Ja, maar mensen doen het soms toch door de sociale druk.
5: Wat ik dus wel interessant vind, is dat als ik mijn TikTok open, dat ik overspoeld word met gender reveals.
6: Ja!
5: Dus aan wie is dit gevraagd? Wie heeft dit onderzoek gekregen? En hoe kan het dat 90% hiervan dus zegt, het is overbodig, het is onzin?
10: Ja, het is gewoon een onderzoek.
5: Maar zie ik dan dus 10%, toevallig de 10% die wel een gender reveal doet, die filmt dat en die komt bij mij op de tok terecht.
10: Ja, maar dat is dus precies het ding. Dat creëert dus ook de sociale druk.
5: Ja, snap ik wel. Kijk, wij hebben natuurlijk een beetje gedaan met de knipoog, want ik wist al dat het een jongetje werd, dat Boris als een jongetje geboren zou gaan worden. Dus wij hebben het gedaan, ja, ook een beetje vanwege de hilariteit van al die grote gender reveals op social media.
6: Maar het was wel een doorslaand succes, laten we wel zeggen.
5: Oh, wacht, dit is niet het hele fragment. Ik wil eigenlijk het hele fragment laten horen. Dat was, nou ja, nu geeft het als, nu is het helemaal gespoild. Ja, we hadden hier dus een volkszanger staan en die zong wat het uiteindelijk werd.
0: Nederland, daar komt ie. Mijn jongen.
5: Was dit. Ja.
6: Echt geweldig.
5: Maar ik zou dus ook bij die 9 van de 10 mensen zitten, hoor. Ik vind het allemaal veel te overdreven.

0: George Michael met Q-Music Freedom. Het is bijna 17:15. We gaan bijna Tame Bonde Bingo spelen. Er komt een audiobericht binnen van Lucien. En ik heb alleen de eerste seconde geluisterd.
1: Ja.
0: Ik durf de rest eigenlijk niet af te luisteren.
1: Wat dan?
0: Nou, ik weet niet welke kant dit opgaat.
1: Oh.
0: Ik heb het idee dat het een soort van evaluatie van dit middagprogramma wordt. En het begint niet... hier, luister mee.
2: Hey, Domien. Ik wil even laten weten.
0: Oké. Okay. Dit begint
1: onheilspellend.
0: Lucien wil even iets laten weten.
2: Ik rij elke ochtend vroeg naar mijn werk.
0: Nou, dat is goed voor de baas, toch?
2: Dan luister ik naar Mattie en Marieke.
0: Ja.
2: Om lekker wakker te worden.
0: Okay.
2: Perfect. Gezellig. Leuk. Entertainment.
0: Oké. Okay. Dus hij is tevreden over het ochtendprogramma.
1: Ja, dat is fijn, want het gaat nog even door.
0: We zijn op de helft.
2: Mm. Perfect.
0: Oké, okay, ja, perfect. Nou.
2: Rij ik terug naar huis?
0: Oh jee. Nou. Ja.
2: Domien.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat moet ik dan nog zeggen? Dat is...
0: Nou ja, dat is...
2: De ultieme einde van de dag.
0: Oh.
2: Na je werk, Domien op de radio, gezelligheid.
0: Ja,
2: ga zo door.
0: Nou, Lucien.
2: Ik hou van jullie.
0: Nou.
2: Allemaal.
0: Ach.
2: Groetjes.
0: En wij houden van jou.

0: geweldig. Tankbottle Bingo werkt als volgt. Er worden zometeen 4 getallen getrokken uit de gouden bingomolen van bingomeister Anton Giep. De getallen 01 tot en met 99 zitten in die bingomolen. 1 van die 4 getallen moet in je betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten. Voor of achter de komma, dat mag allebei. Heb je bingo, dan maak je een foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music app. En kom je met een bingo op de radio, dan ben je het getankte bedrag terug overgemaakt. En een gratis tankbeurt bij Esso.
1: En dat klopt, dat is correct.
0: Wat is er? Nou, ik maak me zorgen over hoe jij in je energie zit.
1: Ja, ik merk ook dat het gaat allemaal een beetje aan me voorbij.
0: Oké.
1: Ja, ik ben een soort toeschouwer van het eigen programma.
0: Oh, dat zijn de beta-blokkers.

0: Je mag. Je kunt.
1: Ja, ja. Dankjewel. Ja. Subtiele aankondiging.
0: Dacht, leuk. Ik moet even je gampje erbij hebben. Wacht even, ik heb je gampje niet. Ja.
1: Echo?
0: Ja.
1: Ja. 63.
0: 63, ja.
1: Het eerste getal van vandaag, lieve vrienden en vriendinnen en ja, iedereen die luistert. 63. 63, het eerste getalletje van vandaag. Tweede getal alweer, dat is leuk. Trek er 3 af en je hebt... Vraag aan jou, hè?
0: Ja, sorry, ik zit als dat je gewoon weer te zoeken.
1: Maar let nou eens op.
0: Ja, het programma gaat een beetje aan mij voorbij vandaag.
1: Let nou eens op.
0: Ja, gelukkig. Sorry, wat was de vraag?
1: Ik zeg, ik trek net 63.
0: Je trekt 63.
1: En vraag ik aan jou, dan doe je er 3 af en
0: ja,
1: je hebt...
0: 60.
1: Nou, dat is dus het tweede getal.
0: Getalletje 60.
1: Dit had sneller gekund, hè?
0: Dat had absoluut sneller gekund.
1: Godverdorie.
0: Alle onderdelen in het radioprogramma hadden sneller gekund.
1: Nou,
0: nee, ja, er is niks. Er is niks waarvan je achteraf kunt denken, dit was precies op de goede snelheid.
1: Nee, dat klopt. Daar heb je eigenlijk ook wel gelijk.
0: Maar Lucien vindt het geweldig, dus we doen het voor Lucien.
1: En mensen kunnen het ook gewoon op 1.2 afspelen, hè? Iets sneller. Dit was bij
0: een
1: podcast.
0: Als dit een podcast was geweest, hadden mensen absoluut op 1.2% ook een keer afgespeeld. Ja, zeker.
1: 52. Dat is het derde getal van vandaag. 52, lieve mensen. En dan zijn we alweer bij het laatste.
0: Hé, jammer zeg.
1: Ja, het voelt een beetje alsof ik een band om mijn hoofd heb. Ken je dat gevoel?
0: Nee.
1: Nou, dat is vervelend.
0: Wat voor band?
1: Nou, dat je dan...
0: Een band.
1: Nee, dat het dan net even te veel prikkels.
0: Oké. Okay. Hoe zou dat dan komen, hè?
1: Ja, geen idee.
0: Nee, hoe zou dat dan toch komen?
1: Oh, die echo.
0: Ja, ja.
1: Ja. 79. Laatste getal, 79.
0: Zeg, ik durf het bijna niet te vragen. Zou ik ze misschien van laag naar hoog mogen?
1: Ja. 52, 60, 63 en 79.
0: Heb je met één van deze vier getallen bingo? Maak een foto van je bon, stuur hem in via de Q-Music app en win 10 bonnen bingo.

0: Pure Music Kensington. Living for.
1: Denk bolle bingo. Denk bolle bingo. Denk bolle bingo. Denk bolle bingo.
0: Ja. Een leuk bericht van Tessa. Tessa die zegt, als het kan, een shout-out naar de 6-jarige Aurora. Wij doen al lang wekelijks mee met de bingo. Vanuit de auto naar zwemles. Maar vandaag de allerlaatste les. Zondag afzwemmen voor zwemdiploma C.
2: Ah, oh, wat schattig.
0: Oh, lief. Aurora, zet hem op. Ja, dat mag ik nog applaudisseren. Dat vind ik heel erg, heel erg lief. Even muziekje af.
3: Oh, dit is heel lekker.
0: Dit is Denk Bolle Bingo van donderdag 2 juli 2025. Anton moet even zijn ademhalingsoefeningen doen.
2: Ja, je moet dus inademen door je neus.
0: Ja.
2: 3 seconden.
0: Ja.
2: En dan blaas je uit. 6 seconden.
0: Erika, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, ik ga jou langzaamaan koppelen aan Anton. Anton, Erika. Erika, yes. Anton.
2: Erika.
4: Hallo, Anton.
2: Hoe zit jij in je energie?
4: Ik zit heel hoog in energie.
2: Oh, dan gaan we nu ophangen.
0: Dat kan ik niet hebben, Erik. Dat moet al een beetje kalmer bij Anton.
2: Kun jij dit doen?
0: Nee. Dit is wel echt een onderdeel van jouw werk. Dit kan ik niet.
2: Erika, wanneer heb je getankt? Ja. Dat wil ik even weten.
4: Nou, vanmiddag nog.
2: Nou, hoe laat?
4: Oh, je moet weer op mijn bonnetje kijken.
2: Ja, ik wil het op de minuut nauwkeurig weten. Hoe laat heb jij getankt, Erika?
4: Dat was net om 2 minuten voor 5.
2: 2 minuten voor 5?
0: Uurtjes, hè?
2: Dat is vers bonnetje.
4: Nee, dat klopt niet.
0: Maakt het niet uit, boeien. Ga zeggen, roep gewoon wat. Oh, mijn hemel.
2: Jeetje, ik word hier helemaal gestoord van. Dat, het is weer helemaal een druk gesprek, dit. Ik ga weer van links naar rechts en van voor naar achter. Even, Erika, doe even mee.
0: Oh, dan ga je naar links open. Ja, ik hoorde je.
2: En dan druk ik nu weer naar rechts.
0: Ja. Ja, jeetje, zeg.
2: Inademen door je neus. Kom maar, Erika. En uitademen door je mondje. Kom maar. En hoe voel je je nu, Erika? Veel rustiger, hè?
4: Nou, ik ben een stuk relaxter.
2: Goed zo. Gaan we nu even kijken of je bingo goed is?
0: Ik hoop zo dat je bingo goed is.
2: Waar heb jij de bingo, lieve Erika?
4: Nou, ik heb op de volume heb ik 21,52 liter getankt, ja.
2: Oh, de liters. Ja, 21,52, dat zie ik staan. En 52 hebben wij getrokken, ja.
4: Ja.
2: Hé, hey, maar kijk eens op je bonnetje, Erika.
4: Kijk eens goed.
2: In alle rust.
4: Ja.
2: Kijk eens even goed, wat staat daar nog meer?
4: Oh, er staat 2 keer 52.
2: Godverdomme, Erika! Bij de bedrag!
4: Ik heb een dubbel bingo!
2: Jij hebt een dubbele bingo!
1: Bingo! Erika, Erika, Erika, Erika, Erika!
2: Wil je ook een pilletje van me?
4: Had ik nog niet gezien.
0: Nee, dat hebben we door. Erika, ja, waanzinnig. Je hebt een dubbele bingo.
4: Yes.
0: Lieve schat, je hebt getankt voor €44,52. Je hebt 21,52 liter getankt. Dat betekent dat wij jouw dubbele bingo dus in dit geval mogen verdubbelen. Dat is €44,52 keer 2 is €89,04.
4: Yes.
0: Daarbij krijg jij ook nog 1 gratis tankbeurt bij Esso. Maar wat wij echt willen weten is, lieve Erika, wat ga je doen met €89,04?
4: Ja, natuurlijk nog een keer tanken.
0: Anton, ik doe even aan de beademing.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Denkbonden Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk.

0: dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Zo! Wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss.

0: €2,90. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, u verdient het.
3: 6 uur geweest. Goedenavond. Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
4: Goedenavond. Bij een felle woningbrand in Huizen in Noord-Holland zijn 2 mensen gewond geraakt. Er wordt nog gezocht naar een mogelijk 3e slachtoffer. Bij die brand zou ook een explosie zijn gehoord. Het huis staat inmiddels op instorten. 12 andere huizen zijn ontruimd. De binnenstad van Rotterdam gaat zaterdag deels op slot. Marokko speelt 's avonds in de 8e finale van het WK voetbal tegen Canada. Waarschijnlijk wordt het dan heel druk in het centrum met fans en toeterende auto's. Om het gezellig te houden sluit de gemeente een paar belangrijke straten, zoals de Koolsingel, zodat het niet uit de hand loopt met verkeerazo's. Meerdere natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en met blushelikopters proberen ze het vuur onder controle te krijgen. Volgens Franse media zijn nu 2000 mensen geëvacueerd. Er zijn wegen dicht en een paar huizen zijn al afgebrand. En veel jongeren zijn hun eigen telefoon zat, blijkt uit een onderzoek. Gemiddeld zitten jongeren inmiddels ruim 5 uur per dag op hun smartphone, waarvan 4 uur op de socials. En dat vindt 2/3 van de jongeren eigenlijk te veel. Bijna 40% zegt zelfs, het was misschien beter als social media nooit was uitgevonden. Het weer, vanavond is het grotendeels helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot misschien wel 25 graden.
5: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
3: Verkeer Flitsmeister, nog steeds 100 files. 2 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Nieuw-Vennep. Oprit dicht, afrit dicht. 9 kilometer, een half uur. En de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Daar 13 kilometer met 34 minuten. En de Q-middagshow van donderdag. Anton, goeie avond.
6: Goedenavond.
3: En gezellig. Evanescence komt eraan. Bring Me to Life met David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.

0: Het is de avond dat Bruno Mars zijn eerste optreden geeft in de Johan Cruijff Arena.
1: Zo.
0: Steenworp afstand van de studio van Kio Music. Drommen mensen zijn daar al sinds gisteren verzameld, heb ik gezien. Mensen die daar bij het stadion hebben geslapen om de allerbeste plekken te krijgen.
1: Ja, maar ja, geeft die mensen zo ongelijk. Het is toch ook gewoon te gek?
0: Ja, hij is ook heel klein, hè, Bruno Mars. Dus je moet wel vooraan
1: staan.
0: Ja, ja. Ja, Rosalinda die stuurt dat ze onderweg is. Onderweg naar Bruno Mars, uitroepteken, uitroepteken. Ja, ik zal nog even iets van Bruno Mars proberen te draaien zometeen. En voor iedereen die er ook heen gaat, veel plezier vanavond of later deze week bij Bruno in de Johan Cruijff Arena. Dan, en hier is even kunnen ook even belangrijk, een vraag van Dietrich aan ons, alle drie.
2: Hey, Domien en Anton, hoe gaat het eigenlijk met jullie WK-pool? Gewoon even interessevraag.
0: Ja, hoe gaat het met de WK-pool, jongens?
1: Niet.
3: Ja, volgens mij, ik weet niet of ik er nog in zit. Want ik had allemaal dingen niet meer ingevuld.
0: Je zit er niet meer in. Als je het niet hebt ingevuld, dan doe je niet meer mee. Zo werkt het. Hetzelfde als bij Wie is de Mol. Als je met een Wie is de Mol-pool meedoet en je slaat 1 week over, dan doe je uiteindelijk niet meer mee. Want dan kun je natuurlijk niet meer genoeg punten halen om uiteindelijk te winnen.
1: Hey, ja, ik wist het ook niet.
0: Ik kap er ook mee. Ik heb deze ronde nog ingevuld, maar ik stop er ook mee.
1: Omdat we eruit liggen of om solidair met ons te zijn?
0: Nou, het kan mij mijn kontje oxideren, dat hele WK. Ja. Nou, dat merk ik echt. Kijk, ik ben nog geen voetbalfan van mezelf. Ik vond het wel vet toen Nederland meedeed. En toen zat ik ook echt iedere ochtend zat ik bij de tv, ook als Nederland niet gespeeld had, zat ik bij dat WK-ontbijt van de NOS.
1: Superleuk, hè?
0: Hartstikke leuk. Vond het echt een heel leuk toernooi. Maar nu Nederland niet meer meedoet, ja, voel ik ook geen enkele reden meer om die poeltjes in te vullen.
1: Ah ja, heb je gisteren de comeback van België gezien? Dat is toch ook fantastisch?
0: Sorry?
1: De comeback van België.
0: Heb jij voetbal gekeken?
1: Ja. Nee, nou, ja, gedeeltelijk. En toen in het WK-ontbijt vanochtend kreeg ik de samenvatting.
0: Het gaat echt niet goed met jou.
1: Nou,
0: hoezo weet jij nou opeens wat België gisteren heeft gedaan?
1: Omdat dat geniaal geweldig was.
0: Okay, maar geef me even iets van de analyse dan.
1: Nou, eerst stond Senegal voor met 2-0. En toen hebben ze toch nog in de laatste minuten van de gewone speeltijd hebben ze 2-2 hebben ze ervan gemaakt, die Belgen. En toen was er een verlenging. En toen kwam er in de 100ste minuut kwam er een penalty voor de Belgen.
3: Wow.
1: En toen hebben ze dus toch nog gewonnen met 3-2.
0: Geef naar de redactie. Tom, is dit echt wat er gisteren gebeurd is bij België? Nee, aan je linkerhand.
1: Hij wil het weer checken.
0: Ja, ik wil even Tom even verstand van voetbal.
2: Ja, dat klopt. En dat
0: klopt allemaal.
2: Ja,
0: dat klopt allemaal. Nou, dat mag voor geapplaudiseerd worden.
1: Ja, als Johan Derksen met pensioen gaat, u kunt me bellen.
0: Hey, ik heb trouwens hoge verwachtingen van deze avond.
1: Ach, eindelijk.
0: Ja.
1: Gaat er iets gebeuren vanavond?
0: Jij bent verantwoordelijk voor de borrelplank die we zo
1: hebben. Oh, de borrelplank.
0: Ja, ga hem er even bij halen.
1: Ja, ga ik doen.

0: Miles Smith en de man van het weekend, Niall Horan, je hoorde Drive Safe. Komend weekend bij Q-Music exclusief tickets voor zijn Ziggo Dome show op 16 oktober. Die eerste tickets die ga ik morgen al weggeven tijdens de Top 40. Toch het enige echte begin van je weekend. Hoor je dan een hit van Niall Horan voorbij komen en dus de rest van het weekend, dan heb je Niall Horan in de Q-Music app. Kom je op de radio, dan pak je 2 tickets voor zijn concert op 16 oktober in Le Ziggo Dome. Hey, het is 6:15 geweest op donderdagmiddag en heel Nederland vraagt zich af: wat serveert de keuken van Kuhne vandaag? Niets. Want jij zou vandaag de borrel verzorgen.
1: Ja, ik dacht, want kijk, Eve doet het natuurlijk iedere week, hè, al jaren.
0: Stuur een tikkie een keertje.
2: Ja, eind van het jaar stuur.
0: Oké.
1: Stuur een tikkie een keertje. Ik dacht, ik moet iets terug doen. En dit is het moment. Ik ben vandaag naar de kaaswinkel gegaan.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar echt een kaasboertje?
1: Ja.
0: Oh, goed.
1: Ja, en ik heb gezegd, wat is de meest ingewikkelde kaas die je hebt? Oh. Ja, ik heb er nog geen klote verstand van. Dus ik dacht, ik wil indruk op jullie maken. Dus ik dacht, hoe ingewikkelder de naam, hoe lekkerder het kaasje is, hoop ik. Dus ik heb op advies van deze kaasboeren deze twee kazen gekregen.
0: Oh, het is een heel leuk plateautje heb je meegenomen.
1: Links voor de kijkers rechts is de Delice de Bourgogne. De liefste Bourgogne.
0: Ja, dat spreek je ook
1: uit de Bourgogne, hè?
0: Wacht, ik moet het even ook laten uitspreken. Ik hoorde jou net...
2: Doe dat nou niet.
0: Oké, sorry.
2: Want ik heb... Nee.
0: Dit is hartstikke goed, hoor. Zit al de hele dag zit een Frans dorp zit in het nieuws.
2: Maar niet voor niks dat ik dat zo goed eerst instudeer.
0: Sorry.
2: Ik heb echt nooit Frans gehad.
0: Nou, wat voor kaas had je daar?
1: Dit is dus de liefste Bourgogne. Dit is de Roquefort Papillon. De Roquefort Papillon.
2: Dat was ook die vlinder.
0: Dat is een vlinder, ja.
1: En dat was ook die bosbrand Papillon.
2: Nee, Perpignan.
0: Dat is wel goed.
1: Ja. Goed. Willen jullie proeven?
2: Nou, het ziet er heel heftig uit.
0: Ja, het ziet er enorm heftig uit.
1: Het is ingewikkeld.
2: Als je advies... ik ben bang dat zo'n kaasboer geeft, dan denk ik echt de heftigste kaasjes.
0: Heb je niet gezegd dat het kaas voor beginners is? Want wij zijn natuurlijk geen connoisseurs om waarin het uit te blijven.
2: Ik wil gewoon
0: een stukje Amsterdam wil je graag.
2: Ja.
0: Ook kaas uit de Beemster.
2: Ja, wel lekker, ja.
1: Deze die smaakt een beetje naar een tochtige vliering.
0: Dat zijn de lekkerste, toch? De vlieren.
1: En dit is een beetje... Had jij nog gisteren over het nieuws, Eefje?
2: Gisteren? Dat weet ik niet meer.
1: Alsof er huisvloer.
0: Gadverdamme. Waarom is het nou? Nee, we gaan ook niet op de radio eten. Ik wil wel ruiken, maar ik ga niet op de radio eten. Nee, wat heb ik... ik geef jou even de tweede kaas.
2: Nee, dat is met blauw schimmel of zo.
0: Nou en hier, ruik.
2: Nee, maar ik heb een penicilline-allergie.
0: Godsamme, wat is dit toch? Het is echt...
2: En dan ben ik altijd bang, dan schijnt dat je dan ook van blauwe aardekaas...
0: Lieverd.
1: Waarom heb je dat niet even gezegd? Had ik er rekening mee gehouden.
0: Ja, had je gezegd. Ik heb wel een collega die heeft een penicilline-allergie.
2: Ja.
0: Nooit van gehoord.
1: Gewoon.
0: Ik ruik er wel even aan. Zo, dit is echt een heel heftig kaasje.
2: Jouw ogen.
0: Blauwader is echt heel heftig.
1: Neem maar even één hap.
0: Nee, ik ga niet eten op de radio.
1: Doe het voor ons.
0: Hou er even op. En dit? Oh, ik vind die eerste vind ik wel leuk. Wat is de eerste ook alweer?
1: Nou, dat is dus de liefste Bourgogne.
0: En die smaakt naar tochtige
1: vliering.
0: Nou, ik ga het wel even proberen. Maar wel met de microfoon dicht.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke lekker, Anton.
1: Nou, genieten, jongens.
0: Neem zelf ook, hè.
1: Ja.

0: Eva Max bij Q-Music en Every Time I Cry.
1: Wauw.
0: Hartstikke lekker hoor, Giep.
1: Nou, Iris die heeft een appje gestuurd, heb je gezien? Mochten jullie ze niet opeten, dan mogen ze wel opgestuurd worden. Heerlijk.
0: Nee, ze gaan op. Oh. Ja, het is echt hartstikke lekker. Voor ze allebei lekker. Ik vind die Delice de Bourgogne, vind ik, daar moet je mee beginnen. En dan moet je hem afblussen met die Roquefort Papillon.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, dan, ik, ja.
0: En een hele blok op, geen probleem.
1: Gadverdamme.
0: We gaan naar het nieuws van 6:30. Dat krijg je zo meteen van Eefje.
2: Goedemiddag. Goedenavond bedoel ik.
0: Ja, kijk maar even.
2: Er zijn zorgen bij het RIVM, want steeds meer jongeren die fietsen elektrisch. Je hoort het zo.
0: En Talk to You komt eraan van Another, even 6:30 in een nieuwe top 40 update.

0: moeten zij ook gaan afdouchen. Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
23: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
27: Met deze week in de bonus
0: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
0: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: En de leukste Hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: 6:30, goedenavond. Dit is de Q-Music Middagshow. Het verkeer van Flitsmeister. Nog 74 files. Met 3 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Empel. Een half uur, 10 kilometer. Ook een half uur op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, 12 kilometer. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. Daar is een oprit dicht. 10 kilometer met 28 minuten vertraging.
27: Nou, vanavond is het nog lekker lang lekker hoor. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 12. Morgen zon en wolken en gewoon ja, weer een graad of 25.
28: De korte broek die kan wel aan.
26: Eefje heeft het laatste nieuws.
29: Goedenavond. Toen het vorige week zo heet was, hebben veel mensen zich aangepast. Het KNMI heeft daar een peiling naar laten doen. Bijna 3/4 van de mensen paste zich aan. Een kwart niet, maar een deel daarvan was toch al van plan om binnen te blijven. Het KNMI riep voor vorige week vrijdag de eerste code rood ooit uit voor hitte. 80% van de inwoners van de code rood provincies had naar eigen zeggen geen last van het warme weer. Zorgen bij het RIVM omdat steeds meer jongeren elektrisch fietsen. Zeker een kwart van de mensen tot 24 jaar heeft nu een elektrische fiets. Bijvoorbeeld een fatbike of een andere elektrische fiets. Ja, dat terwijl veel van hen eigenlijk al te weinig bewegen. Jongeren zouden de elektrische fiets vooral gebruiken omdat ze dan sneller zijn.
26: Ik heb gisteren al een liefdesbrief geschreven op de radio aan mijn e-bike. Echt een ode gebracht aan de elektrische fiets. Ja, ik snap ze wel. Als ik op die leeftijd een elektrische fiets had kunnen kopen, dan had ik het ook gedaan. Echt geweldig.
27: Ik was afgelopen weekend op Vlieland en toen hadden we een gewone fiets. Nou, dat is afzien, hé.
26: Ja, op Vlieland waait het ook heel hard, hè?
27: Nou, ook nog eens tegenwind.
26: Ja, ja, ja.
27: Ik denk, wow, dit deden we vroeger iedere dag. Maar...
26: Ja.
29: Met een dynamo nog erop.
27: Zat er, ja, een dynamo. Ja, zat erop, serieus.
29: Ik heb nieuws over de Nederlandse deelname aan het Songfestival.
30: Het Songfestivaljournaal.
29: Volgend jaar nou weer meedoen of niet? Nou, net is bekend geworden. Afrotros gaat er eind augustus, begin september een knoop over doorhakken.
26: Oké. Ja. De agenda uitnodiging is net op de mat gevallen, begrijp ik.
29: Dat was het.
26: Het is bekend geworden. Wanneer is het bekend gaan maken?
29: Ja.
26: Dat is hartstikke mooi.
30: Eefjes boek. Of World Records.
26: Ik hoop dat het iets met dieren te maken heeft. Ik hoop dat de dierennieuws hier kan erin rammen.
29: Nou, indirect wel.
26: Oh, wat dan?
29: Het wereldrecord komt dit keer van 10 mensen van een hardloopclub in Engeland. Zij hebben een halve marathon gelopen in...

0: 10 mensen in Engeland zaten samen in een rupspak. Een lange slurf van 18 meter lang.
1: Bij de vakantie.
0: Ja, dankjewel.
2: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
4: Dit is de Top 40 update. Here we go.
1: Het seizoen duurt te lang dit jaar. Terwijl de vakantie begint te vroeg, maar het radioseizoen duurt gewoon net even een paar weken te lang, heb ik het idee.
5: En dan word je gewoon een beetje melig.
1: Ja, word een beetje melig van, dat is het. Het is gelukkig het hitdossier van donderdag 2 juli 2026... met op nummer 1 zometeen mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 het Top 40 debuut van Rutger van Barneveld. En op 3 de huidige alarmschijf van Samber. Eerst Talk to You van Another en 54 Ultra. Staan al dikke 2 maanden in de top 10. Staan daar op plek 4. Dus grote kans dat ze nog een extra beetje in de top 10 blijven morgen. Je hoort het vanaf 2 uur in een nieuwe Top 40 in de

My Body Isn't Ready. Vanavond op nummer 3 in de Top 40 Update. Het is nieuwe muziek van hem. Een liedje over zijn onzekerheden. Kwetsbaar. Het is er wel voor gezorgd dat dit nu de Q-Music alarmschijf is. Een grote kans dat wij morgen als dikste tip voor de top de lijst gaat binnenkomen.

Eminem. In Nederland op dit moment nog steeds het meest gestreamde liedje. Kwam vorige week binnen als hoogste nieuwe op nummer 12. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nederlandstalige hits doen het sowieso goed in de lijst. Op dit moment is het zilver voor Justin de Wild met Cheerio. We gaan op. Nummer 1 hit in de top 40. En Rutger van Barneveld kan met zijn hit wel eens heel dicht in de buurt gaan komen. Misschien neemt hij wel zijn plek van Justin de Wild op het erepodium in. Misschien wordt hij zelfs wel de nieuwe nummer 1 van Nederland. Ik heb een andere voorspelling. Ga ik je zo meteen geven.

0: Ja, maar ver bij het stokkenmasker inmiddels, hoor, deze. Top 40 update. Even, wat vind jij ervan eigenlijk?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Toch?
1: Ja, echt.
0: Het is hartstikke leuk.
1: Heerlijk.
0: Nummer 2 vandaag in de top 40 update van donderdag 2/7/2026. Wat zit je me aan te kijken?
2: Ja, dit wordt toch gewoon nummer 1?
0: Ja, dit wordt wel nummer 1. Maar niet morgen. Gaat het volgende archief in? Nou, dat weet ik niet. Laat me even uitpraten.
2: Ja,
0: daar. Another Fisting for World Attack hier op 4. Summer, My Body Isn't Ready op 3. En Rutger van Barneveld zwoede zomernacht op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Op dit moment is het goud in handen van Shakira en Burna Boy met hun WK-hit Die Die. Ja. Kijk, ondanks dat Nederland is uitgeschakeld in het WK, gaat die nog steeds hartstikke hard de afgelopen dagen. Ik denk dat het voor Rutger van Barneveld morgen echt moeilijk wordt om de nummer 1 te pakken. Dat gaat niet gebeuren, denk ik.
2: Maar jij als Mr. Top 40...
0: Ja.
2: Jij denkt dus dat het volgende week...
0: Ja.
2: Wel echt zou kunnen.
0: Ja, het zou wel kunnen, ja. Het is natuurlijk een formule. Top 40 is een formule. Het gaat om airplay, trends op social media en streams. Hij gaat op streaming gaat hij als een kanon. Airplay trekt echt aan. Steeds meer radiozenders gaan die draaien. Dus volgende week zou het wel kunnen gaan gebeuren.
2: Oh, yes!
0: Deze week nog niet. Mijn voorspelling komt eraan. Jouw voorspelling kun je doorgeven via qmusic.nl/top40. Daarmee maak je kans op het Autotaalglas sterrenpakket met daarin tickets voor een concert naar keuze plus vervoer. Mijn voorspelling, ja, duidelijk gebaseerd op de statistieken van alleen vandaag.

0: is bijna 50, hè, Shakira?
1: Dat meen jij niet.
0: Zij is bijna 50 jaar oud, ja. Jong eigenlijk. Ja, ik zat aan haar te kijken bij de opening van het WK. Ja, mag je dat toch zeggen over een vrouw dat ze er goed mag toch zeggen dat een vrouw er goed uitziet?
1: Jij twijfelt of je mag zeggen of een vrouw er goed uitziet.
0: Het is in de media is toch één groot mijnenveld tegenwoordig.
1: Ach, doe eens ooit normaal, Donnie. Verschuren, niet zo gevoelig.
0: Ik zal meteen om 5:05 door de baas gebeld dat ik morgen niet meer hoef te komen.
1: Aanstellen, Rietus.
0: Nou, Shakira ziet er waanzinnig uit. Ja. Ik wil niet eens zeggen voor de leeftijd. Ik vind Shakira altijd al waanzinnig. Maar toen ik zag dat het 50, dat is bijna 50 werd, had ik helemaal zo, poeh, die.
2: Een beetje plastic in, hoor.
0: Met jou praat ik niet meer.
1: Ik heb het gemist.
2: Ja, dat komt door die TikTok.
0: Ja.
2: Ik heb dus een idee opgegooid. Ik heb hem aan Quinty al laten zien. Dat je dus moet zeggen, wat is jouw opkomstliedje? Wat is jouw stoerste nummer? En dan daarna dan kom jij heel stoer aanlopen. En welke zei jij nou?
0: Let me entertain you for
2: oh ja, voor mij. Wat natuurlijk tof. En dan kom je daar echt zo'n show opener. En dan zie je Domien komt dan aanlopen. En dan zo'n heel lullig liedje eronder.
1: Op Call Me Maybe.
2: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Ja.
0: Maar kijk, ik werk binnen dit bedrijf met veel plezier. Omdat ik iedereen met wie ik werk echt vertrouw.
1: Ja.
0: En degene die mij dit. Dat is dus jouw idee, Stefan Bouwman.
2: Ja,
0: jij hebt dit gedropt bij de afdeling filmpjes. Ja. En de afdeling filmpjes, die komt naar mij toe. En die jongen vertrouw ik, Tom. Die komt naar mij toe en zegt, ik moet even een filmpje maken. Ik wil graag weten wat je

0: echt een, het wordt steeds meer ontarmd of omarmd als een echte feestdag. Een moment waar we bij stil moeten staan. De afschaffing van de slavernij. En dat vind ik echt vet. Want dit voelde in mijn jeugd altijd als iets wat een soort van alleen in mijn huishouden bekend was. En dan vroegen mensen, ja, wat is er dan vandaag? Zei ik, ja, Kitty Kottie. En dan dachten mensen, all right, het zal wel.
1: Ja.
0: En nu zie je gewoon dat het steeds breder in Nederland gevoeld, gevierd en herdacht wordt.
2: Vind jij dat wij allemaal in Nederland een vrije dag hiervoor moeten krijgen? Dat is natuurlijk een beetje discussie, hè? Want Kitty Kottie is inderdaad echt. Ik ben het helemaal met je eens en ik voel het ook. Zeker de laatste 5 jaar heb ik het idee dat het steeds breder gaat.
0: Ja.
2: Dus natuurlijk een discussie over: moeten we met z'n allen op 1 juli dan een vrije dag hebben? Of zijn we daar nog niet?
0: Nou, ik denk dat het. Ik zou eerder groot voorstander zijn dat er meer educatie over is, überhaupt. Dan dat ik zeg: oh ja, met een extra feestdag zijn we er of zo. Want volgens mij zijn we in Nederland sowieso niet heel bewust van de feestdagen. Ik weet namelijk niet wat er met Pinkster of whatever gebeurt. Ik weet dat
2: Toch,
0: dus volgens mij halen we daar niet per se de inhoudelijke winst.
2: Ja,
0: weet je wel?
2: Klopt, ja. Ja. En dank voor het toevoegen van enige inhoud aan dit radioprogramma.
1: We konden het wel.
2: Dus ook weer na 7 uur. Quinty en Stefan, veel plezier met die eerste en met die tweede. Kijken we wat je er doet. Als jij praat, zet ik hem uit.
0: Zure boy.
2: I love you. I'm good for Jelly Roll, komt eraan.
3: Hello everybody, it's Niall Horan here.
4: Q Music presents Niall Horan.

0: Q Music. Q sounds better, better
1: with you. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl. Ja,
5: oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis.

0: vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee.
11: Plus, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
12: Kruidvat,
11: naar de
12: bodem. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: 7 uur, goede avond, Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedenavond. In Huizen in Noord-Holland wordt met mannenmacht gezocht naar een mogelijk derde slachtoffer van een grote woningbrand. Bij die brand vanmiddag raakten 2 mensen gewond en 12 huizen zijn ontruimd. Er zou ook een explosie zijn geweest. De zoektocht is ingewikkeld, want de woning staat op instorten. Er komt een verbod op uitzendkracht in de vleessector. Volgens RTL Nieuws neemt het kabinet daar morgen een besluit over. De reden is dat er in de vleessector veel misstanden zijn met arbeidsmigranten. Die zouden worden uitgebuit. Het verbod zou over 2 jaar moeten ingaan. Meerdere natuurbranden in Zuid-Frankrijk bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en een paar huizen zijn al afgebrand. Ja, en tot slot iets heel anders. We worden steeds actiever als we gaan daten. Vroeger leerden we elkaar kennen met een etentje of met een drankje in een café. Tegenwoordig is het anders. Samen kilometers lopen in het bos, festivals bezoeken of de padelbaan opgaan. Volgens RTL Nieuws gebeurt dit steeds vaker. Singles zouden het namelijk leuk vinden als dates aansluiten bij een interesse die ze al hebben, zoals bijvoorbeeld sporten. Ook wordt een normale eerste date met een praatje in een café vaak gezien als een halve sollicitatiegesprek.
0: Ik ga gewoon even een rondje langs de veld. Ik weet dat we bezig zijn met het nieuws. Wat was jouw eerste date, Quinty, met jouw partner?
2: Mijn eerste date was, ja, een drankje doen in coronatijd. Het duurde 1,5 uur dat we daar mochten zitten, want we hadden tijdsloten.
0: Oh, wat heftig.
2: Ja. Nou ja,
0: dus niet heel actief. Nathalie?
1: Etentje,
0: ja, ook niet heel actief.
2: Nee, jij? Nee.
0: Het is begonnen op werk, dus ja, dat is ook.
1: Kijk, tijdens de lunch.
0: Kan ook niet actief.
1: Nee. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
3: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files van 20 minuten of langer. Op de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 13 kilometer, 33 minuten sta je daar vast. En op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 11 kilometer, 23 minuten.
4: Q-music. Stefan en Quinty.
0: Ja, daar zijn we weer.
2: Hoi, hoi.
0: Heb je er zin in, Quinty?
2: Ik heb er zeker zin in.
0: Nou, gelukkig is in ieder geval één van ons. Nee, ik ook wel geintje. Armen.

0: Pinty en Stefan.
1: Goedenavond.
2: Hoe is het nou?
1: Ja, het is hartstikke goed met mij. Hoe is het met jou, Stefan?
2: Ja, ik ben lekker aan het werk. Helemaal prima. Dat best wel prima week gehad of zo. Ik ben blij dat het even wat minder heet is.
1: Zo, hou eens op.
2: Oké, ik hou al op.
1: Sorry. Ja, nee.
2: Oh.
1: Inderdaad, ik wil er gewoon even helemaal niet aan terugdenken. Ik heb op een gegeven moment echt voor me uitgezaard met een soort van... als dit niet heel gauw ophoudt, dan weet ik het gewoon even niet meer.
2: Ja.
1: En maar ijsjes eten.
2: Nou, ik ben dus op een gegeven moment bij 4 supermarkten geweest... want mijn vriendin wilde heel graag ijs. Kan je verklappen, ik kwam thuis zonder ijs.
1: Ja, dat was
2: echt letterlijk leeg.
1: Ja, maar natuurlijk is het... Het hoort helemaal niet zo heet te zijn in dit
2: land,
1: joh.
2: Maar ook geen Fianetta, hè? Ook geen, ik kon ook niet soort van kerstijs krijgen. Geen Ben & Jerry, helemaal niet. Alles was op. Alles was op.
1: Ik moet zeggen dat je ook wel een kleine maniak bent... als je met 37 graden aan de Fianetta gaat,
2: hoor. Nou, die was dus op. Dus er zijn heel veel maniakken die dat gekocht hebben. Ik kan er niks aan doen. Het was niet meer te krijgen.
1: Ja, we leven in een divers land.
2: Ja, het zwaar leven. jij begint altijd samen met Joost met wie van de twee?
1: Ja, zeker. We hebben altijd een vrij duidelijke vraag. Een verhaal, een moment. Wie van de twee is het overkomen? En vandaag luidt hij als volgt.
3: Wie van de twee heeft zijn of haar droomhuis moeten laten schieten... om een hele lullige reden?
2: Oeh. Nou, we zijn allebei nu in mineur door het weer waar we het net over hadden. Maar verder waren we best vrolijk.
1: Zeker.
2: Je kan het niet echt van een van ons aflezen.
1: Nee. Ja, een droomhuis laten schieten, dat is erg, hè?
2: Wie is het?
1: Ja, ik ben het.
2: Oh, ik vind het zo erg. Maar wat is er nou gebeurd? Ja, dat ga je zo meteen vertellen.
1: Ja, dat ga ik zo meteen vertellen, maar echt een waanzinnig huis. Alles erop en eraan.
2: Maar om een lullige reden dus.

0: Q-Music, goedenavond. 7:50. Nederland is in mineur. Niet omdat Oranje uitgeschakeld is bij het WK, maar omdat Quinty Misidjan haar droomhuis is misgelopen. Vanavond in Wie van de Twee bij normaal gesproken Quinty en Joost, nu Quinty en Stefan. Oh. Wat is er gebeurd, Quinty?
1: Oh, ik ben kapot. Ik heb gewoon mijn droomhuis moeten laten gaan. Om echt een hele treurige reden.
0: Had je vandaag een bezichtiging?
1: Nee, dit was de afgelopen week. Op zo'n hele hete dag.
0: Ook nog,
1: weet je wel. Maar ja, dat maakte niet eens uit, want dit huis had airco.
0: Oh, dat is lekker.
1: Dit huis had airco. Nee, het had echt oprecht alles wat mijn hartje begeerde. Het had een prachtige woonkamer, een mooie vloer. Alles was met goed materiaal gedaan. Een tuin met daarin een treurwilg.
0: Oh.
1: En toen kwamen mijn vriend en ik op de tweede verdieping, de bovenste verdieping. En hij past niet.
0: Hij past niet?
1: Mijn vriend past niet.
0: Jouw vriend past niet? Dit moet je even uitleggen. Ja,
1: ik kan er niks anders van maken dan dat mijn vriend niet past op de bovenste verdieping van dit waanzinnige huis.
0: Nou.
1: Het kan eigenlijk ook echt niet stommer dan dit. Maar we kwamen daar aan en ik loop daar binnen. Ook die derde of die tweede verdieping. En ik dacht echt, ik helemaal in de gloria. Ik had mezelf, zat de boel eigenlijk al in te richten, weet je wel.
0: Ja.
1: En ik loop overal natuurlijk gewoon heerlijk doorheen met mijn 1,65. Helemaal niks aan de hand. En ik kijk achter mij. En ik zie een man met zijn hoofd tegen het plafond aanstaan. En die man is toevallig de man waar ik ook nog een keertje mee ga trouwen. En hij past gewoon niet.
0: Oh my god. Hoe lang hebben we het over dan?
1: Ja, nou ja, hij is niet eens zo lang. Hij is 1,93.
0: Oh, dat is best lang.
1: Ja, maar dus het is wel, dat is wel fors.
0: Om dan met je kop tegen het plafond te zitten, dat zijn lage plafondetjes.
1: Ja, dat is echt een laag plafond. Het plafond was dus gewoon echt 2 meter of zo. Gewoon zo'n heel, ja, een oudere bovenverdieping. Maar gewoon echt prachtig. En dan ook nog eens, dus niet alleen dat hij dus tot aan het plafond kwam, maar er zaten ook nog eens alleen maar van die balken in om de meter.
0: Zij worden elke keer tuk.
1: Dus elke keer was er pak. Paar stapjes, pak. Ik zei, wat is dat, joh? Het is mijn vriend. Ja, dus dat droomhuis met die geweldige keuken.
0: Oh.
1: En die ongelofelijke pui. En die dubbele garage. En die prachtige, ik zeg het nog een keer, treurwilg. Moet ik laten gaan, omdat mijn vriend te groot is.
0: Nou, echt. Ga je nu verder zoeken?
1: Ja, we kijken rustig door.
0: Ja, je moet even afscheid nemen van zo'n ander huis eerst.
1: Heel even niet,
0: ja,
1: hoor.
0: Snap ik.

0: de llorar.
1: Enrique Iglesias, duele el corazón. Oh, even long eruit.
2: Nou, even long. Het was een klein, bescheiden hoesje.
1: Volgens mij hoorde je het niet eens op de radio. Sorry, ik had niks moeten zeggen. Maar ik hoor in één keer in mijn oor...
2: Nou! Ja, wel waar. Echt een beetje een goor kriebelhoesje van al die airco waar ik in heb gezeten.
1: Nou, het is maar goed dat je dat huis niet hebt gekregen. Want er zat ook airco in.
2: Toch?
1: Had je dit elke dag?
2: Ik kan het er echt niet over hebben.
1: Je bent een kleine treurwilg. Wij gaan zo meteen knok tegen de klok spelen. Als je behoefte hebt aan een extra zakcentje, misschien wel voor een huis. Maak dan even een foto van je portemonnee in de Q-Music app.
2: Dat vind ik leuk.
1: Toch?
2: Ik ben benieuwd of mensen überhaupt nog een portemonnee dragen tegenwoordig.
1: Nou, als er heel veel cash in zit, dan bellen we niet, want dan heb je al genoeg.
2: Nee, dat is waar. Ik vind het ook wel even leuk om dan te horen waar je dat geld daadwerkelijk voor wil gebruiken. Weet je wel, denk je, ja, ik ga investeren in de toekomst. Ik ga voor een airco, of ga je voor een zwembadje, of ga je misschien bijna op vakantie. Laat het weten in de Q-app.
1: We zien je belanden. Zometeen de omschrijving van het radioprogramma Fever Dream. Alex Born.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een

0: persoonlijk retour.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Stefan en Quinty.
2: Dat zijn wij. Quinty, ik heb een vraag over jouw mobiele telefoon.
3: Oh, ik vind het nu al heel eng. Wil je weten dan?
2: Alles online zetten. Nee, ik ga het straks vragen.
3: Oké, nou, spannend.

0: Megan Bowman. Gaat niet over zijn vrouw hebben.
1: Nee, dat gaan we gewoon niet doen.
0: Nee, die heeft een heel zwaar ongeluk veroorzaakt in Engeland. Ja, daar hebben we het er toch over. Hey Quinty, welke taal staat jouw telefoon?
1: Nederlands.
0: Ah, leuk.
1: Ja. Stefan, welke... Jezus, wat random. En welke taal staat jouw telefoon?
0: Nee, is niet random. Want we hadden het vandaag op de redactie hadden we het over wekkers en zo die we zetten en dingen.
1: Ja, zeker.
0: En toen vroeg jij dus, heb jij namen bij jouw wekkers?
1: Ja.
0: En toen bedacht ik me dat het bij mij de hele tijd alarm staat. Toen dacht ik, dat heb ik nooit. Maar het is natuurlijk omdat mijn telefoon in het Engels staat. En bij jou staat er waarschijnlijk wekker.
1: Ja, dat klopt. Maar waarom heb jij je telefoon in het Engels?
0: Ja, ik heb eigenlijk altijd al alles in het Engels gehad. Ook Nintendo vroeger en de PlayStation en de computer en de dingen. Mijn MacBook en ik ben het gewoon gewend.
1: Ja, oké, maar je Nintendo 64, die kon ook niet anders.
0: Nee, dat is waar. Nee, maar ik ben het gewoon nog... Het was echt een 64. Ik ben het gewoon gewend geraakt door de jaren heen.
1: En jij denkt dan niet, nou, ik zou het wel lekker vinden als de boel gewoon eventjes... Als nee. Instagram er in het Nederlands staat.
0: Nee, maar ik denk dat ik zelfs het heel vervelend zou vinden. Na 36 jaar. Maar het is dus ook een soort tip. Want ik bedacht me dit. We hebben dus een collega. En die heeft zijn telefoon ooit in het Italiaans gezet. Omdat hij dus heel graag Italiaans wilde leren. En in het begin leverde dat hele rare situaties op de werkvloer. Want dan zei ik soms, kan je even dat ding opzoeken? En dan zei hij, nou... dan wist hij echt niet waar het zat. Maar normaal zoek je dan op je telefoon. Dat gaat ook niet, want dat ding is Italiaans. Nou, inmiddels kan hij er redelijk mee lezen en schrijven, dus dat gaat goed. Maar dat met de vakantie die eraan komt, best wel een leuke tip. We gaan zo meteen natuurlijk ook knok tegen klok spelen. Misschien willen mensen wel een vakantiecentje. Als je denkt, ik ga nog op vakantie naar Italië of Spanje of Frankrijk... en je wil niet zo'n Duolingo-app... zet je telefoon gewoon in de taal van het land waar je naartoe gaat.
1: Ja, dat je denkt, ja hoor, ik ga op vakantie naar China. Ik zet hem in het Cantonees. Maak mij gek. Okay, Arabisch, andere kant op.
0: Hey, oké, slechte voorbeelden.

0: Ed Sheeran en Sapphire op Q Music.
1: Knok. Knok tegen de klok.
2: Dat spelen wij vanavond met Imanda.
3: Goedenavond, Stefan en Quinty.
2: Hallo, goedenavond.
3: Hallo.
2: Imanda, ik heb heugelijk nieuws gehoord. Jij bent 7,5 maand zwanger.
3: Ja, joh. Koek, het zijn alweer aardig op weg.
2: Ja, jeetje, Mina.
0: Is al bijna. Of ze?
3: Ja, nog 6 weken.
0: Oh, nog 6 weken.
2: Nog 6 weken, 7,5 maand zwanger. Een lege portemonnee. Ja. Dat kan ik me voorstellen, want het mag wat kosten, zo'n nieuw kind.
3: Ja, zeker. Ja, dat kost wel wat geld. Daar ging vakantiegeld doorheen.
2: Ja, jeetje, Mina. Hey, waar zou jij... hoe gaat het met de zwangerschap?
3: Goed, als het deze temperaturen blijft, vind ik het heerlijk.
2: Ja, ik kan me helemaal voor... Ik heb meerdere keren tijdens de hitte gedacht. En dat is een hele random gedachte, maar ik heb hem wel gehad.
0: Hoe zou
2: je zal maar zwanger zijn. Ja, nee, ja echt.
3: Ja, het is echt... dit is mijn tweede. Mijn eerste was in de winter. Dat was echt beter toen. De zomer is echt pittig.
2: Wat was jouw actieplan?
3: Mogen niet klagen. Vooral met je in het zwembad liggen aan het water. En vooral heel koelen.
0: Zo, ik snap wel dat die portemonnee leeg is. Zwembad, ja.
2: Hey, zou dit bedrag dan ook gaan naar nog iets voor de tweede baby?
3: Ja, het enige wat we nog missen is een babyfoon. Ik heb er nu één met één camera. Dus met een tweede hoort er ook een tweede camera bij. Maar na 3,5 jaar is hij wel een vervanging toe. Dus dat is het laatste wat we nog moeten hebben.
2: Een babyfoon?
0: Ja, wat kost dat ding?
3: Ja, ik heb er eentje gezien dat rond de €130.
0: Oh, nou dan moet je hopen dat dat in de klok zit.
3: Ja, dat hoop ik zeker.
2: Nou, je weet hoe het spelletje werkt, hè?
3: Ja, ik weet hoe het werkt.
2: Helemaal goed. Zeg, op tijd stop, dan heb jij straks die babyfoon met schermpje. Ben je er klaar voor?
3: Ja, heel hard, dame. Ik ga mijn best doen.
2: Daar gaan we.
3: Oké. Okay.
1: €36. €83. €129. €171.
2: Stop. Stop. Stop. Ze zijn stop. Ja hoor.
0: De kortste stop die ik ooit heb gehoord. Ik knok tegen de grond.
3: Ja. Ik dacht ook dat je snel naar bedrag stop zeggen.
2: Heel goed gedaan, Imanda. Gewoon €171 voor jou.
3: Nou, super. Dat is gewoon nog een beetje over. Ik kan nog beter kleertjes komen.
0: Ja, kleertjes, papotjes, overriet. Gaat helemaal goed komen.
3: Ja, zeker. Hey,
0: we moeten wel nog even luisteren tot de verre klok was gegaan als jij geen stop had geroepen.
3: Ja, ik ben benieuwd.
1: €188.
0: Nou, dat is bijna geen verschil.
1: Nee. €214.
0: Nou, dat is best wel een verschil.
2: Nee, daar voel je niks van.
1: €265.
2: Oh my goodness, dat zijn inmiddels...
3: Nou, ik ben hier heel blij mee.
0: Gelukkig.
2: Ja, boeien.
3: Ja, ik heb mijn babyfoon, dus ik ben echt enorm blij.
2: En zo is het.
0: Imanda, voordat wij ophangen en jij weer allemaal dingen gaat doen en zo en wij weer liedjes gaan draaien, mogen we al weten wat het geslacht is? En mogen we al een naam weten of is het allemaal nog geheim?
3: Het geslacht, zeker. Dat is het tweede jongetje. En de naam nog niet.
0: Spannend, dan horen we dat wel over 6 weken.
2: Stefan is een hele leuke naam.
0: Stefan is een hele leuke naam.
3: Ik zal er even over nadenken.
0: Oh ja, nou, ik hoor wel dat het niet wordt.

0: Wat?
1: Gewoon niet vieren.
2: Jij vindt niet vieren de beste manier om je...
0: Oh jee, ben jij zo'n Grinch?
1: Hoezo nou weer Grinch?
0: Ja, gewoon zo.
2: Geen kerst.
0: Zo.
3: Nee, het is geen kerst. Oh. Grinch heeft niks met verjaardag te maken.
0: Nee, dat is waar.
1: Nou ja. Niet vieren.
0: Ongezellig zeg.
4: Morgenochtend op de plek van Marieke.
1: Wacht even opnieuw hoor, sorry, ik zat vol de mat hierheen. Wat zijn nou allemaal morgenochtend?
4: Morgenochtend op de plek van Marieke. Het meest besproken wasbordje van deze week. The hottest man on earth. Hij verandert de S van snor in de S van sexy. De man uit Man's Health. Bram Kikker is er morgenochtend.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Mooi van Ethos.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee.

Plus. Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Goedenavond, Key Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
12: Goedenavond, veel vragen nog in huizen in Noord-Holland. In een rijtjeshuis is vanmiddag brand ontstaan na een explosie. Twee mensen raakten gewond en over de oorzaak is weinig bekend. Maar de schrik bij buurtbewoners is groot, ziet NH.
13: De explosie hoorde ik, een harde knal. Ben ik buiten gaan kijken en toen sloegen de vlammen uit hun huis.
14: Je schrikt je als mens helemaal ondersteboven. Ja, het is vreselijk voor de mensen.
13: Dat blok op zich, ja, dat is helemaal rampzalig.
12: Mogelijk is er nog een derde slachtoffer. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan... wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. Het kabinet biedt excuses aan vrouwen... die jaren geleden door familie of kerk gedwongen hun kind moesten afstaan. Dat overkwam naar schatting zo'n 15.000 vrouwen tussen de jaren 50 en 80. Volgens het kabinet had dit nooit mogen gebeuren... en had de overheid moeten ingrijpen. Er is meer bekend over de grote flatbrand in Antwerpen gisteren. De vijf mensen die daarbij om het leven zijn gekomen zijn allemaal vrouw. Deze verslaggever van de VRT vertelt meer over de slachtoffers.
15: Eén iemand woonde op de 10e verdieping, één iemand op de 5e verdieping... twee op de 4e verdieping en van een van die vrouwen op de 4e verdieping... kwam haar dochter op bezoek en ook zij is hier overleden.
12: Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Het vuur zou zijn ontstaan door kortsluiting op de begane grond. En happy wife, happy life. Dat gezegde blijkt vaak te kloppen. Neem de tuin of het interieur in huis. 52% van de mannen geeft hun partner daarin de vrije hand, blijkt het onderzoek. Zo blijft het gezellig thuis en ontstaan er eigenlijk geen discussies.
16: Okay.
12: Daarbij vindt 3/4 mannen het belangrijker dat hun partner tevreden is over huis en tuin dan dat hun eigen smaak wordt doorgevoerd. Bij vrouwen is dit de helft. Ze hechten daar dus wel meer waarde aan.
16: Ja.
17: Ja, nou ja. Het is ook wel, dit is ik ga even mijn moeilijk woord te gebruiken... lekker heteronormatief dingetje weer, hoor. Mannen
16: zo,
17: willen
16: wat
17: dit.
16: Zeg, wat?
17: Ja, whatever ook.
16: Heteronormatief?
17: Ja, gewoon zo mannen en vrouwen.
16: Oh, ja, maar het is wel zo, hoor. Want het maakt mij ook echt niet uit hoe het eruit ziet als jij bij blij bent. Ja.
17: Echt waar?
16: Ja, hoor, ja. Het is helemaal goed. Ik heb wel mening, maar ja, als de andere mening sterker is... denk ik, ja, ik wil echt meedenken.
17: Maar ik ga liever niet.
16: Nee, tuurlijk wel. Hartstikke leuk. Vraag het. Maar als jij dan per se een bepaald ding in je hoofd hebt... ja, helemaal goed, gaan we dat ontdoen. Vind je het goed? Ja. Wat leuk. Als jij blij bent, ben ik toch blij.
17: Wat heerlijk makkelijk.
16: Ja.
17: Bij jou thuis is het dus echt discussie voeren en vechten, jongen.
16: Ja.
17: Oh. Zie je maar naar het huis.
12: Nou. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en 20 tot 25 graden.
18: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Enkel één file van 10 minuten of langer op de A20. Op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Gouwen. 3 kilometer staat daar 10 minuten langer vast.
19: Music. Stefan en Quinty.
16: Hi Quinty.
17: Oh, die heeft zijn lolbroek aan, die Stefan.
16: Hou je het nog vol bij mij? Het is de laatste keer dat we samen zitten, hè?
17: He, he.
16: Ja, maar het was al gepland, hoor.

0: Prince en Call On Me op Q Music.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 537. Wat is de beste manier om je verjaardag te vieren? En Stefan, jij zei... Niet. Want jij bent een feestbeest en zegt... Ah joh, die ene dag in het jaar, dan ga ik lekker helemaal niks doen.
4: Nou, om het gewoon heel plat te zeggen... omdat ik toen die poes uit kwam gekropen, dat is het idee. En in mijn geval ook nog eens een keizersnede. Ik vind het gewoon niet iets om te vieren. Ik weet niet waarom, ik heb dat nooit gehad.
3: Maar dat is toch iets bijzonders? Dat je ook zo die dag en je hebt een geboorteangst... en dat is toch gewoon een belangrijke dag?
4: Ook met mijn kaart vergeten. Ja, ik ben aankomende zondag dus jarig.
3: Nou.
4: En er lag dus vandaag al een kaart van mijn moeder in de bus... met een heel liedje erin en zo, maar die ben ik vergeten. Die ligt op de redactie ergens. Maar...
3: Nou, ja, dat is toch leuk, ja, een kaart krijgen.
4: Nee, vind ik al ongemakkelijk. Denk, het leven draait soort van niet om mij, weet je? Dus, ja.
3: Maar ik wil dit toch even uitpluizen. Waar komt dit vandaan? Want dit voelt, voor mij voelt het toch altijd als een klein... een klein trauma wat mensen hebben aan hun verjaardag. Als ze echt zo stellig zeggen, ik wil het nooit vieren.
4: Nee, maar het is niet dat ik het gewoon gedoe. Nee, ik heb het wel eens met... Kom, god, nu wordt het echt diep. Ik heb het met mijn psycholoog over gehad. Maar waarschijnlijk, want ik ben 5 juli jarig. En vroeger was dan vaak de vakantie al begonnen. Dus er was ook eigenlijk niemand. Iedereen was al weg. En dan had je alleen maar de vrienden van mijn ouders en familie en zo. Ja, ik heb het gewoon nooit echt leuk gevonden.
3: Ja, dit bedoel ik.
4: Oh god, Thomas van de redactie komt nu aangerend. Die heeft die kaart gevonden op de vloer.
3: Oh jee, er komt eventjes. Oh, zweet op het voorhoofd.
4: Ja, dat is een shout-out, dankjewel.
3: Daar komt hij hoor.
4: Oké, maar hij maakt ook geluid. Mijn moeder stuurt altijd de kaart die geluid maakt. Klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
4: Oké, ik maak hem open. Ja, 3, 2, 1.
5: Congratulations.
4: Dankjewel, man.
3: Ach.
4: Nou, zo gaat het dan door. Je kent dit liedje. Ja.
3: Dat is lezen wat hartstikke leuk. Ja, wat heeft ze erop geschreven? Op de voorkant van deze kaart staat een prachtige champagnefles... en nog in 3D een champagneglas wat dan helemaal zo oplicht. En er staat van harte gefeliciteerd. Dikke knuffel en een pootje van Katootje.
4: Ja, dat is mijn zus, de hond. Ja. De tackle, Kato. Ja, dat is super lief, maar dat is dan, dit vind ik genoeg.
3: Een kaartje.
4: Is genoeg.
3: Is dat.
4: Appje. Genoeg. We hoeven niet samen te gaan zitten met zo'n zwetend blokje kaas.
3: Okay. Ja, nee, mag
4: en een
3: ook.
4: Ongemakkelijk playlistje die eigenlijk niemand leuk vindt. Hoe vier jij jouw verjaardag, Quinty? Want ik heb wel mijn gevoel, zeg, we kennen elkaar nog niet zo lang. Ik weet dat ik dat heel vaak zeg, maar het is nou eenmaal zo.
3: Ja,
4: dat jij gewoon echt een zaaltje huurt of een bodega en dat er 200 man komt. En eigenlijk is dat te weinig, maar nou goed, de gastenlijst staat vol.
3: Oh nee. Nee, niet zo groot hoor.
4: Wel.
3: Nee, mijn kring is klein.
4: Jij wordt bijna...
3: Ik word bijna 30. Ja, dat wou je natuurlijk weer eventjes hard zeggen. Ik heb daar overigens erg veel zin in. Maar over het algemeen vier ik mijn verjaardag wel echt altijd. Ik vier het ook altijd. Ik hou heel erg van bakken. Dus ik bak dan graag taarten voor mensen. En dan komt iedereen gewoon lekker langs. En dan is er wat te drinken. En dan is er taart en whatever. Muziekie gaat vaak veel te laat door. Dat is hoe ik het vier. Maar ik voel nu een beetje druk... hoe ik die 30ste verjaardag moet
4: gaan vieren. Gewoon hetzelfde als 29 en als 31.
3: Ja?
4: Ja, dat hoeft helemaal niet speciaal. Je wordt al 30, dat is genoeg.
3: Ja, precies, dat
4: toch?
3: Is wel waar. Ja, maar ik zie dan iedereen van die vakanties... Hè, dit is natuurlijk ook een beetje zo Instagram... wat mij natuurlijk ziek maakt. Maar ik zie zoveel mensen dan met hun vriendengroep... op vakantie gaan voor hun verjaardag. En dan denk ik, ja maar... Ik vind een zaaltje huren al te ver gaan. Ik ga toch niet met z'n allen in het vliegtuig zitten naar een of ander oord.
4: Quinty, gewoon lekker doen wat je voor. Jij wordt 30, dus de rest moet iets speciaals doen. Speciaal cadeau of een stukje of zo. Een liedje zingen, weet ik veel.
3: Een ABC'tje.
4: Een ABC'tje, alsof het een huwelijk is. Een keer een liedje voor jou, of een taart voor jou bakken, bedoel ik. Dat zou leuk zijn, toch?
3: Ja, kijk, dit klinkt al een heel stuk aantrekkelijker, moet ik zeggen.
4: Ja, of gewoon niet.
3: Dat is gezellig.
4: Ja, niet gezellig, maar wat minder gedoe. Zullen we meteen even kijken wat iedereen in de queue heeft van plan is met zijn B-day.

0: happy op je verjaardag. Ja, dat is de levensvraag van vandaag, vraag 537. De beste manier om je verjaardag te vieren. Ik vier het liefst niet, alhoewel iedereen in mijn omgeving, en dat is hartstikke lief van ze, het liefst wel willen vieren. Maar alsjeblieft, laat me met rust. Ik werk zondag ook gewoon, dan ben ik jarig, doe ik de show samen met Bram.
1: En dan ga je gewoon lekker werken.
0: Lekker showtje maken.
1: Nou, het is ook gewoon... Jij moet jouw dag lekker invullen zoals jij dat wilt, ja. Stefan.
0: Maar jij bent in die zin een beetje op zoek naar inspiratie. Want jij wordt binnenkort 30.
1: Ik word 30 en ik word van alle kanten aangevlogen met allemaal ideeën van wat ik zou kunnen doen. Van het lekker klein en mooi diner tot grote feesten. Ik sta eigenlijk op dit punt gewoon overal nog voor open.
0: Oh, we hebben Maaike.
2: Nou, mijn ideale manier om mijn verjaardag te vieren is op de dag zelf gewoon lekker iets met mijn gezin doen. Een leuk uitje, ergens lekker naartoe. Bij voorkeur tapas eten 's avonds. En gewoon lekker relaxed dagje met veel gezelligheid.
0: Nou, dat gewoon eigenlijk erop uit met mensen. Dat kan je ook doen. Hè? Je hoeft niet per se een plek te hebben waar iedereen naartoe komt. Je kan ook gewoon met een groepje mensen weg.
1: Dat is natuurlijk absoluut waar.
0: Ja, nou, Maudie.
3: Het hangt er vanaf of er kinderen bij zijn, ja of nee. Maar met kinderen erbij vind ik het toch wel gewoon heel gezellig. Zo'n lekker klassieke kringverjaardag. En zonder kinderen drankjes doen. Ergens op een terrasje.
0: Ergens op
3: een
0: terrasje kan je ook doen.
1: Kan ik ook doen. Ik moet zeggen, ik vind helemaal niks mis met de kringverjaardag.
0: Oh.
1: Lekker, ja? Bocht op tafel.
0: Oh, blokkie, lekker blokkie kaas.
1: En dan lekker de radio op de achtergrond.
0: Oh,
1: ja,
0: ook
1: hoor.
0: Nog, ja. Ja, oh.
1: Ja, reclames horen op je verjaardag.
0: Ja, zeg maar, namens mijn salaris ben ik heel blij dat mensen dat doen, maar ik snap het niet. Ja. We hebben ook mensen die wel een beetje medestand geven, waar het mij betreft.
4: Ik ga met mijn verjaardag altijd op vakantie, puur en alleen om te vluchten van de mensen in mijn leven die menen dat ze wel mijn verjaardag moeten vieren.
0: Nou, je bent gewoon echt speciaal op vakantie om het te ontvluchten.
1: Jeetje, maar is het zo heftig dat de mensen om je heen gewoon aan je trekken met lekker. Nee, je gaat het vieren.
0: En je vindt het leuk
1: ook. En je gaat het naar je zin hebben ook.
0: Robin wordt nog iets ouder.
5: Ik word aankomende keer dat ik jarig ben, word ik 50. Dus ik kan er niet onderuit. Maar alle andere verjaardagen, die vier ik gewoon lekker niet. Heel makkelijk, heel simpel en de goedkoopste manier.
0: Ja, dat is wel goed voor de portemonnee. Melissa heeft ook nog een tip voor Quinty. Want wat heb jij gedaan, Melissa?
6: Ik heb voor ons 40 verjaardag heb ik een pyjamafeestje gegeven.
0: Nou, wat helemaal Chantal Jansen.
6: Ja, zoiets, ja.
0: Hoe zag het eruit?
6: Nou, we hadden een zaal gehuurd en daar hadden we dus luchtbedden hadden we opgeblazen. Hadden we heel leuk opgemaakt en allemaal kussens erop, dekens erop, kussens erop. En iedereen in een pyjama en kussengevechten gehouden. We hadden een springkussen erbij voor de kinderen. We hadden een stoeptafel voor de kinderen erbij. Uiteraard een DJ erbij met leuke muziek. Ja, en iedereen in pyjama.
1: Jeetje, Melissa, maar dit is gewoon dik uitpakken.
6: Ja, dat was wel echt superleuk. Ja, het was heel, het was gewoon een heel goed feestje. Maar ja, je wordt maar één keer 40 en jij wordt maar één keer 30, Quinty. Dus je moet wel gewoon goed vieren natuurlijk.
1: Ja, je klinkt als zo'n beetje mijn volledige vriendengroep. Je wordt maar één keer 30, je moet het goed vieren. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Maar ik moet zeggen, dit is wel een hele goede optie. Dit klinkt oprecht heel gezellig.
0: Melissa, hebben jullie vaker themafeesten gedaan? Bedoel je dit bij elke leeftijd of hoe werkt dat?
6: Nee, we doen het niet bij elke leeftijd. Zo één keer in de zoveel tijd gooien we er een themafeestje met een zaaltje gooien we erin. Mijn man en ik schelen 8 dagen, dus vaak vieren we het gewoon samen.
0: Oh ja.
6: En vorig jaar werden we dus allebei 40. En hadden we zoiets van, ja, dit moeten we wel even groot uitpakken. En werd het dus een pyjamafeestje.
1: Een pyjamafeest.
0: Ik zie wel glinsterende oogjes hier naast mij, hoor, dankzij jou, Melissa.
6: Ja, toch? Ja, het is echt een heel leuk idee, Quinty. Het is echt gewoon een zaaltje huren en de dingen ontstaan ook gewoon vanzelf. We hadden iemand rondlopen die kwam als Hugh Hefner. En die had een Playboy bunny, dat was van zijn vrouw. Die kwam er dan bij. Je kan op een aantal van die Chinese websites kan je heel leuk pyjama's laten bedrukken met dus de hoofden van degene die jarig waren. Er waren ook een aantal mensen die hadden mijn hoofd en het hoofd van mijn man op hun pyjama's laten drukken. Een aantal dames die hadden hun krullers hadden ze in het haar gelaten, zeg maar. Dus ja, iedereen had helemaal leuk uitgepakt. Het was echt superleuk.
1: Nou, Melissa, het klinkt in ieder geval alsof je echt een fantastische groep mensen om je heen hebt. Wat leuk dat iedereen dan ook helemaal zo uitpakt voor je.
6: Ja,
1: voor jullie.
6: Ja, heb ik zeker. En echt, iedereen deed mee, echt van jong tot oud. En iedereen ook gewoon lekker meedanst. Maar dat doen we sowieso altijd wel bij ons in de familie. We houden niet die kringverjaardag waarvan jij net zegt prima. Die hebben we wel af en toe, maar meestal gaat op het einde wel de muziek aan en wordt gedanst.
0: Precies. En dit heeft nog één heel groot voordeel. Je kan ook mensen uitnodigen die je niet leuk vindt en ze helemaal verrot slaan met een kussen. Dankjewel Melissa. Zometeen op Q Harry Styles, American Girls.
7: Hello everybody, it's Niall Horan here.
8: Music presents Niall Horan.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boele en Edwin Orlander.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q-Music.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes! Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Stefan en Quinty.
22: Quinty, wat gaan we zo doen?
23: Wij gaan zo meteen even wat nieuws proberen.
22: Ja, we hebben het vorige week ook
23: gedaan. Het vorige week eigenlijk ook gedaan. Het voelt nog nieuw.
22: Ja, dat is wel zo, ja.

0: Voordat we dit spelletje gaan introduceren, mag ik een keer het idee op de radio doen wat ik al heb sinds wij wisten dat we samen een tijdelijk programma gingen maken.
1: En ga je me dan ook nog even vertellen welk idee dat is, of moet ik gewoon even blanco?
0: Dat liedje.
1: Ga je gang.
0: Ja, mag het echt?
1: Je mag.
0: Oké, kip over. Oké, gaan we. Oké.
1: Nu al spijt.
0: Quinty en Stefan en Quinty op de radio, oh oh. Stefan en Quinty en Stefan, jongens, wat een show, oh oh. Ja, dit is toch goed.
1: Nou, hij is blij,
0: ja,
1: joh.
0: Ja, dit was echt... Ik wil dit al 5 weken.
1: Jongen. Zullen we gewoon een spelletje gaan spelen, ja, wat niet nieuw is, want dat hebben we vorige week al gedaan?
0: Klopt. Ik heb inderdaad op mijn telefoon een documentje gemaakt, ook toen ik hoorde dat wij het programma gingen maken, ja, samen. Dat heette Quinty Brain Farts. En dat is sindsdien ook aangevuld met allemaal ideeën. En vorige week, toen confronteerde jij mij daarmee en er stond ook op de namen van mensen die nu luisteren. Nee, sorry, de namen van de ouders van iemand die nu luistert raden.
1: Ja. Nou, vond ik een waanzinnig idee. Hebben we dus ook vorige week even geprobeerd.
0: Ja, dat is goed.
1: En ik had het zelfs goed.
0: Dat is echt knap.
1: Ja, en ik had niet helemaal voorzien dat dat kon gaan gebeuren. Maar sindsdien toch vertrouwen in ons, hoor.
0: Ja, en nu wil je nog een keer dat hebben, toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dit is het giftige van zo'n spel spelen. Ik wil meer.
0: Nou, we hebben wel een beetje geschaafd. Dus wat we gaan doen, stuur gewoon even in de Q-Music app als jij het leuk vindt dat Quinty en ik aan de hand van een paar vragen de naam van je ouders gaan raden. Maar dan moet je dus even kiezen of je moeder of je vader. Maar dat komt straks wel. Wat moet je sturen in de Q-app, Quinty? Heb jij iets bedacht?
1: Stuur.
0: Stuur.
1: We are family.
0: We are family.

0: be with you.
1: Morgenavond de gast in Stefans Piano Bar, net op Q Music. Ruben Hillen en 20 Seconds. Dus dit liedje gaan we live doen, daar komt het op neer.
2: Heel benieuwd naar.
1: Ja, nou, wordt leuk.
2: Ja, ik denk het ook.
1: En belopen te zitten appen, heb er zin in.
2: Ruben heb er zin in. Ik vind Ruben sowieso leuk. Natuurlijk winnaar van The Voice. Eerst een nieuwe seizoen weer. Ik vind het een leuke vent.
1: Snap ik. Wij gaan een leuk spelletje doen wat we eigenlijk vorige week een beetje terloops hebben bedacht. En dat heeft nu ook eigenlijk door Quinty net een titel gekregen.
2: We are family. Ja, ik...
1: Shh, jingle's nog beter. Ja, nu mag je.
2: Ik weet oprecht niet. Ik weet echt even niet waar dit vandaan kwam. Maar ik heb helemaal de kippenvel van de cringe.
1: Nee,
2: dat ik
1: leuk.
2: Hierop kwam. Maar goed, ja, er hebben genoeg mensen. We are family in de app, in de Q-app.
1: Daarom, maar dat is toch ook een hele logische titel. Want we gaan de naam van ouders raden.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Dus het is gewoon helemaal goed bedacht. Ja, het is gewoon goed bedacht. Emily, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond Steven en Quinty.
1: Het is goed bedacht, toch?
3: Het is zeker goed bedacht. Nou wel. Ja, ik ben benieuwd.
1: 2-1. Emily en ik winnen. Emily, vertel, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Dat heeft natuurlijk nog niks te maken met het spelletje. Je bent gewoon even benieuwd.
3: Nee, ik had vandaag een kinderfeest voor mijn nichtje. Dus ik kom net van Monkey Town af.
1: Oef, en hoe gaat het met je?
3: moe. Ja, ik ben erg overprikkeld.
2: Ja, dat is een plek met veel prikkels. Ben je ook, ik bedoel, het is ook een plek met... Waar je de patat en de pannenkoeken en de snoepjes kan mixen. Wat voor dieet heb jij vandaag achter de kiezen?
3: Nou, ik heb lekker frietje op, snacks, snoepjes, ijsje, limonade, alles.
2: Het kan allemaal in Monkey Town.
3: Ja, zeker hoor. Weten.
1: De calorieën en de kinderen vliegen je om de oren.
3: Ja.
1: Emily, wij gaan dus proberen om de naam te raden van een van je ouders. Welke wil je dat we doen?
3: Mijn moeder.
1: Je moeder. Okay. Dat is toch leuk dat ik dat mag zeggen. wij gaan een paar vragen stellen om een beetje erbij te komen. Quinty, wil jij beginnen?
2: Ja, zeker. Ja? Zeker. Mijn allereerste vraag komt dan toch een klein beetje in de richting van waar jij vandaag bent geweest.
3: Mm-hmm.
2: Op jouw kinderverjaardagen, wat voor taart was er dan?
3: De taart is er eigenlijk pas zaterdag. Want dan vieren we het, hè, zoals het noemt, groot mensfeestje. En ik gok een stitchtaart. Dus wel een lekkere slagroomtaart met een grote foto erop.
1: Wacht, nee, we hebben het nu over je nichtje,
2: bedoel,
1: toch?
2: Ja.
3: Oh.
2: Ja, nee, ik bedoel vroeger op jouw eigen verjaardag.
3: Op mijn verjaardag. Oh, sorry.
1: Nee, dat maakt niet uit.
3: Eigenlijk ook altijd slagroomtaart.
2: Slagroomtaart.
3: Ik denk zelf leven, ja.
2: Oké, ja, nee, heel goed.
1: En op die verjaardagen... waren er dan ook extra activiteiten? Dus werd er bijvoorbeeld een springkussen gehuurd? Weet je, was er buiten ook wat te doen? Of,
3: Nee, bij mij, nee. Als ik jarig was, nee, eigenlijk niet. Echt buiten.
2: Ja. Hey, en wat voor muziek draaide jouw moeder vroeger in jouw jeugd?
3: Een beetje old school natuurlijk muziek. Michael Jackson, Bob Marley, die zeker.
2: Oké.
3: Ja.
1: Bobby Marley en de Wailers. En zou jij jouw moeder omschrijven als een stoere vrouw?
3: Zeker, ja, dat wel.
2: Oké, ik durf wel een gokje te wagen. Wat jij?
1: Oh, damn, oké. Okay, ja.
2: Of wil jij nog een vraag stellen?
1: Nee. Doe je ding.
2: Hey, Emily, heet jouw moeder... Sandra?
3: Nee, mijn moeder heeft niet Sandra.
1: Niet Sandra, wat jammer.
2: Ja, ik ben toch de magic touch een beetje.
1: Ja, want vorige week had jij het gewoon goed, hè? Dat is, dat is toch belangrijk om nog een keer te zeggen. Jij had het gewoon goed.
2: Ik had het gewoon goed.
1: Ja.
2: Oké, nou, alle ballen op jou, Steve.
1: Alle ballen op mij. Emily is natuurlijk E-M. Emily, ik voel een M. Ik krijg gewoon de hele tijd een M.
2: Jij krijgt een M door.
1: Ik krijg een M door. Misschien weet je, onze ochtend is ook een M en M. Mattie en Marieke, weet je. Ja. M. Ik voel gewoon een M, Emily. Ik voel het aan alles. En ik voel niet zomaar een M. Ik voel een... Marjolein.
3: Ook geen Marjolein.
2: Sandra of Marjolein zijn.
1: Hoe kan dit? Welke naam is er dan in godsnaam nog over?
3: Ja, moet ik het zeggen?
1: Ja, mag zeker.
2: Ja, verlos ons.
3: Mijn moeder heet Anna.
1: Anna.
2: Oh,
1: die had ik niet aanzien komen, Anna.
2: Vind ik een hippe naam.
1: Hip? Vind je Anna hip?
2: Ik vind Anna best een hippe naam, ja.
1: Dat is wel een leuke naam.
2: Ja, zeker een leuke naam.
1: Ja. Nou, ontzettend bedankt in ieder geval, Emily. Het spijt ons dat het niet is gelukt.
3: Ach ja, maakt niet uit.
1: Maar alvast eet smakelijk bij de stiftaart bij het verjaardag feestje voor je.
3: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Hoi hoi, en groetjes aan Anna.
3: Jo, doei, doei, doei.
1: Ja, we zijn de mensen kwijt.
2: Nou, ik ben echt even helemaal niet blij.
1: Eerst dat huis en nu dit. Het gaat niet goed, hè, Huizen Quinten.

0: Nou, ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Maar ja, Oranje ligt natuurlijk uit het toernooi van het WK-voetbal.
1: Daar willen we
0: het
1: niet over hebben.
0: Toch. Onderzwaai. Kan het toch één groot voetbalfeest worden dit weekend? In ons land.
1: In ons land?
0: Ja, en waarom?
1: Spannend, dat horen we zo meteen.
0: Precies.
1: Het sowieso, onthoud even, Quinty. Ja. WK-voetbal, onthoud even.
2: Oké, ik onthoud het.
1: Kan jij.
2: Dat lukt me nog net.
1: Hey, dat gaat toch, als je 30 wordt, dan ga je dat voelen.
2: Oh, graven, jongen.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: De korting geldt alleen vandaag nog.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van voordeel. Aldi,
2: ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij

0: Zaken aan je hoofd? Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: 9 uur, goedenavond. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
6: Goedenavond. Noordwijk wil geen asielzoekers opvangen. De nieuwe coalitie vindt het niet passend en mogelijk. En als andere gemeenten moet ook Noordwijk asielzoekers opvangen vanwege de spreidingswet. Maar de gemeente is van plan om dit op alle manieren tegen te houden. Er komt een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Volgens RTL Nieuws neemt het kabinet daar morgen een besluit over. De reden is dat er in de vleessector veel misstanden zijn met arbeidsmigranten. Ze worden soms uitgebuit. Het verbod zou over 2 jaar moeten ingaan. Dan naar Zuid-Frankrijk. Bij de grote natuurbranden zijn 2 brandweermensen gewond geraakt. Die branden woerden bij Perpignan. Zeker 3 campings zijn ontruimd en ruim 1500 mensen moeten ergens anders heen. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. Autoriteiten daar zijn bang dat het vuur verder aanwakkert door de harde wind.
7: WK 2026.
6: Ja, een paar krakers vanavond op het WK voetbal. Op dit moment trappen Spanje en Oostenrijk af. En vannacht om 1 uur komt Portugal in actie tegen Kroatië. Allemaal spelen ze voor een plek bij de laatste 16. En ondanks dat Oranje eruit ligt, moet het een groot voetbalfeest worden dit weekend in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen. En hun land speelt morgen nacht tegen Argentinië. Onder meer een bioscoop verwacht topdrukte, want ook daar is de wedstrijd te zien. En 2 zalen zijn al helemaal uitverkocht. Nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt morgen dan 20 tot 25 graden.
8: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met, nou ja, 2 kleine vertragingen. Op de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Bosseveld, Brug en Hintham. 1 kilometer 5 minuten. En op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar 2 kilometer 5 minuten.
5: Mag geen naam hebben.
8: Mag geen naam hebben.
9: Music. Stefan en Quinty.
5: Ja, en Nathalie, nog dankjewel voor het nieuws, hè.
6: Zeer graag gedaan.
5: Ik wil het zo nog even over voetbal hebben, Quinty.
8: Alweer.
5: Ja, alweer.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: I knew it, I knew you.
0: Quinty en Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Als je denkt, jeetje, wat een circus die twee, maak je geen zorgen. Joost is bijna terug op vakantie.
2: Ja, het is wel een beetje heftig af en toe, maar goed, ja, hè.
0: Leuk, zo zijn wij nou eenmaal.
2: Het is gewoon lekker de donderdagavond en we zitten er lekker in.
0: Begrijp je. We hadden het net in het nieuws over voetbal.
2: Ja.
0: Die Kaapverdianen worden helemaal gek, want die gaan spelen tegen Argentinië. Bioscopen zijn uitverkocht. In Rotterdam wordt het helemaal gekkenhuis. Dat snap ik. Kaapverdië heeft namelijk ook nog een land waar ze voor kunnen zijn. Als je Marokkaan bent, heb je ook nog een land waar je voor kan zijn. Nou, ga zo maar door.
2: Ja.
0: Als Nederlander, puur Nederlander. Want verder heb ik echt, ik ben echt, nou, er is ook geen zout bij gedaan in het recept. Ik ben echt heel erg wit.
2: Ja, nee, dat kan ik wel beamen.
0: In principe kan ik alleen voor Nederland zijn.
2: Ja.
0: Ja, dat gaat hem niet meer worden.
2: Helaas niet. Oh, en dat vind ik jammer.
0: Maar dan ben ik dus benieuwd, voor wie ben je nu?
2: Voor wie ik dan nu zou zijn?
0: Ja, ik weet voor wie jij bent.
2: Ja, ik heb...
0: Jij hebt een shirt aan.
2: Ik heb een shirt aan van Mexico.
0: Mexico.
2: Ik moet zeggen, dat heeft helemaal niks te maken met het team waar ik voor ben. Nee,
0: het
2: is gewoon een shirt wat ik al heel erg lang heb. En okay. Het is fashion, ja. Het is heel oversized en whatever.
0: Nou, kijk, je loopt nu wel gewoon met de kleur te bekennen nu met het shirt.
2: Dat is waar, ja. Ik ben me er ook heel erg bewust van sinds het moment dat jij dit hebt aangekomen.
0: Ja. Sorry, voor wie ben je nu?
2: Nou, ik heb besloten dat ik dan dus, omdat zij Nederlander uitgekikt hebben, dat ik dan nu voor Marokko ben.
0: Oh ja, dat is wel leuk. Want dan ben je
2: denk, voor, ja. Als zij dan winnen, als zij verder komen, hebben we in ieder geval van een goede ploeg verloren.
0: Hebben we sowieso al. Marokko is wel sterk hoor. Die hebben ook de Afrika Cup gewonnen. En zo. Ik weet niet zoveel van sport, maar dit dan toevallig wel.
2: Dit is een feitje wat je even zo uit de mouw kan schudden.
0: Dat ik ooit in de kroeg heb gehoord, ja.
2: Ja, nee, ik vind dat dan toch... Ja, en ik vind het ook oprecht leuk dat je gewoon in Nederland... We hebben natuurlijk gewoon een hele grote Marokkaanse gemeenschap. Je voelt dan alsnog de blijdschap in het land.
0: Ja, wel
2: de fijn.
0: Er wordt wel getoeterd. Ja.
2: En jij dan?
0: Ik durf niet meer voor andere landen te zijn. En ik zal je zo meteen uitleggen waarom. Ja, en laat in de Q-app weten voor wie jij bent. Want jij hebt ook nog eens oproepjes gedaan op Instagram en zo.
2: Ja, daar kwam ook echt van alles uit.
0: Maar ook echt rare argumenten, toch?
2: Zeker, er waren mensen die met hele theorieën kwamen waarom je dan voor een bepaald land zou moeten zijn. Ik kom er zo nog wel op.
0: Daar ben ik heel erg benieuwd naar. I'm friends with

0: Eminem en Rihanna en een beetje van Bebe Rexha.
1: Een beetje wel.
0: Beetje wel. Q-Music, goedenavond. Quinty en Stefan. We hebben het over voetbal.
1: We hebben het over voetbal. Gelukkig, want het gaat er niet genoeg over.
0: Alweer.
1: Alweer.
0: Nee, ik was gewoon benieuwd voor wie jij nu bent. Nou, jij steunt dus Marokko.
1: Ja, ik ben voor Marokko.
0: Ja, ook een beetje met de gedachte, daar heeft Nederland van verloren. Dus als Marokko dan kampioen wordt, dan hebben we van de kampioen verloren.
1: Ja, en dat zou ik toch een pleister vinden op de pijn van afgelopen week.
0: Snap ik. Ik durf niet meer.
1: Ja.
0: Mijn vriendin, haar moeder is namelijk Duits.
1: Oké.
0: Dus ik zei op een gegeven moment, nou weet je, dan ben ik ook een beetje voor, als Nederland het niet wordt, ben ik wel voor Duitsland. Nou, die werden allebei op dezelfde avond uitgeschakeld.
1: Het was een slechte week voor jou.
0: Een slechte week. Toen zat ik gisteravond naar België-Senegal te kijken. Nou goed, er is wat verdeeldheid in de wereld over of Marokko dan de Afrika Cup eigenlijk heeft gewonnen of eigenlijk Senegal. Maar maakt niet uit. In ieder geval, ik vond ze echt verdomde goed voetballen. Ik dacht zo, die Senegalezen, zo, die gaan lekker. En het werd 0-1 en het werd 0-2. En ik dacht, ja, ik heb mijn clubje gevonden. Ik ben voor Senegal.
1: Jij roept het universum in.
0: Ja, nou, niet hard genoeg. Want het werd uiteindelijk met een penalty tegen. 3-2 en de Belgen zijn door. Dus ik durf gewoon niet meer voor een land te kiezen. Want als ik voor een land kies, dan verliezen ze.
1: Nee, ik denk dat er nu een heleboel mensen zitten te luisteren die denken, nee, ja, Stefan Bouwman, hou je mond maar.
0: Er rust een soort vloek op mijn voorspellende gaven. Dus ik durf gewoon echt niet meer te kiezen.
1: Nee, dat snap ik. Ik moet zeggen, het voelt ook toch een beetje als ook zo. Wil er nog iemand met mij spelen?
0: Ja, laatste gekozen voor mijn gym. Ja.
1: Ik mag niet meer. Mag ik nog met iemand meedoen? Pick me, choose me, love me. Dat is toch een beetje hoe dit voelt. Ja, ik heb echt wel een beetje in dubio gezeten. Bij wie mag ik me nou aansluiten? Uiteindelijk dus gekozen voor Marokko. Maar ik gooide die vraag dus op bij mij op Instagram. En er kwamen zulke wisselende dingen mijn kant op. Een aantal mensen vonden het belachelijk dat ik dan voor Marokko zou zijn. Heel veel mensen voor Kaapverdië, omdat ze dan zelf roots daar hebben liggen. Dat was een soort van heel erg overlappend. Maar er zaten ook een aantal dingen tussen dat ik dacht. Er was één DM die zei, ja, ik ben voor België. Want die spreken dezelfde taal.
0: Ja, vind ik wel goed. Kun je net zo goed voor Zuid-Afrika zijn. Dus dat spreken ze ook Afrikaans.
1: Vind ik ook een beetje weeg.
0: Maar wel leuk. België, ja, ze hebben het goed. Ze zijn door, dus het kan nog.
1: Ja, maar ik voel dan toch nog meer met Marokko dan met België.
0: Ja, ja, Vlaamse friet, kapsalon, ja, het is moeilijk kiezen.
1: Een beetje van hetzelfde, is ook zo.
0: Wat komen er nog meer binnen?
1: Er zijn mensen die zeggen, ik ben voor Mexico, want dat is mijn lievelingskeuken.
0: Vind ik wel een goeie, want shout-out eten. Eten is belangrijk.
1: Ja, Oostenrijk, want dat is mijn lievelingsvakantieland. Ja, noem het maar op. Mensen moeten echt, ja, het is allemaal een beetje ver gezocht.
0: Nou, nee, dat vind ik ook een goeie. Want als Oostenrijk dan kampioen wordt en jij gaat daar vervolgens op vakantie, dan heb jij alleen maar vrolijke mensen overal waar je komt, want ze hebben het WK gewonnen.
1: Dat is natuurlijk
0: ook
1: absoluut
0: een
1: waar.
0: Een eigen belang. Ruben heeft ook een tip.
2: Hey, ik ben voor Amerika. Waarom? Omdat ik daar net vandaan kom en de mensen echt super tof zijn daar. Dus ik ga voor Amerika. Ik hoop dat ze heel ver komen.
0: Ja.
1: Nou, dat hopen zij natuurlijk ook.
0: Dat hopen zij ook als gastland. Ik durf gewoon echt niet. Ik wilde dus, ik dacht, nou, dan ga ik vanavond een conclusie trekken voor wie ik nu ben. Maar ik durf gewoon niet meer.
1: Atoe. Bluff. Doe nou gewoon even zeggen. Ja, dat is toch grappig? Dan kunnen we nu weten of het daadwerkelijk een vloek is of niet.
0: Oké. België.
1: Oh, wat een naaistreek.
0: Rust in vrede.

0: Hopelijk niet het weerbericht van de komende tijd. Ik ben er wel even klaar met die hit. Ik vind het heerlijk dat af en toe een beetje regen. Lekker, man.
1: Lekker knus ook, toch?
0: Ja, toch? Ja. Binnen weer de lampjes een beetje aan. Dekentje erbij.
1: Zo ja. Nederlands.
0: Ja.
1: Het weer ook is, we klagen, we klagen, we klagen.
0: Zo, we hadden wat te zeiken. Is er een getal wat deze week bij jou centraal staat, Quinty?
1: Een getal wat bij mij centraal staat. Jawel. Ja, ik heb wel wat.
0: Ja.
1: Welk getal?
0: Oh, dat wil je nog niet zeggen?
1: Jawel, mag.
0: Ja, zeg maar.
1: Oké, dat zou dan 1 zijn.
0: Een 1? Oh, ja. Ben heel erg benieuwd waarom. En dan ga ik ook uitleggen waarom ik die vraag stel zo meteen.
1: Nu al spannend.
0: Ook Ray hoor je zo cute.
2: Morgenochtend op de plek van Marieke. Het meest besproken wasbordje van deze week. The hottest man on earth. Hij verandert de S van snor in de S van sexy. De man uit Men's Health. Bram Kikker is er morgenochtend.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties. Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
22: Stefan en Quinty.
0: Jij hebt dus 1, hè?
1: Ik heb 1.
0: Jij hebt 1. Ik moet nog nadenken over getal.
23: Where is my husband?

0: bestellen, Lefty.
1: 06 Loterij.
0: Een beetje het idee dat ik een belspelletje binnenstap. Was het 06 hoor.
2: Ja, nou ja, dat is ook een klein... Ja, ik snap dat gevoel wel.
0: Dat was vroeger echt het broedpoeltje van Joop van den Ende. Was in Aalsmeer.
2: En ja, een belspel. Ja, sorry. Nee, ik ben daar net even te jong voor over, ja? Belspelletjes.
0: Oh, maar dat was echt een ding, man. Er is Kim Lian van der Meij uitgekomen. John Williams. Die ene mevrouw die eerst matrassen verkocht op tv en nu bij Ongehoord Nederland zit. Gigi Ravelli. Zijn allemaal daar begonnen.
2: Zo, bij belspelletjes van Joop van den Ende.
0: Ja, serieus. Die zaten
2: een talentenpool.
0: En dat was lijp, dan zat je op de bank en dan moest je zo'n woord raden. En dan stond er K-A-S. En dan denk je, waarom weet niemand dit? Ja, ik zoek iets met zuivel, maar niemand belt. En wij daar maar allemaal intrappen, jongen, dat niemand belde. En dat was dus een hele koffer vol met geld. En dan stond Joe Williams daar weer. Ja, als jij het geld niet hoeft, ja, maakt niet uit. Hè. Als je niet wil bellen, dan bel je toch niet? Maakt het niet uit. Je hoeft niet te bellen. Nee, als jij niet wil bellen. Nou, niemand belt. Dit is jouw kans. Dit is jouw kans om nu te bellen. En dan belde er weer iemand. Sjoerd, ik heb jou aan de lijn. Vertel. Een zuivelproduct. K-A-S. Dus het kans. Oh, wat jammer. Nee, het is niet kans. Nee, en dan ging het weer door. En ik trapte daarin, jongen, als zoete koek.
2: En harken, die producenten.
0: Het was kapot nep. Maar dit spelletje is 100% echt. De 06 loterij.
2: Absoluut echt. Het is een heel simpel spel. Het enige wat je nodig hebt voor deze loterij is je telefoonnummer.
0: That's it. En heb jij het cijfer in jouw telefoonnummer dat zowel Quinty als ik noem, dan heb je prijs. Dan kan het eigenlijk. Dan moet je gewoon...
2: Zeker, dan heb je sowieso appen. €100.
0: Ja.
2: Als jij jackpot appt in de Q-app.
0: Kan meer worden, komen we straks op terug. Jij hebt al een cijfer gezegd. 1. Waarom 1? Ja.
2: Omdat het gisteren 1 juli was.
0: Oh, die reden. Oh my god. Nou, ik ga dus voor de 5, want ik ben de 15-jarig, 5 juli. Dus dan dacht ik, dat is...
2: Ja, dat is leuk. Een 1 en een 5. Heb jij die in je telefoonnummer? Stuur dan jackpot in de Q-Music app.

0: Staatsloterij.
1: Jij noemt het de makkelijkste loterij van Nederland.
2: Ja, maar laten we heel eerlijk wezen. Voor de meeste loterijen moet je toch een lot kopen.
1: Oh, zo.
2: In deze heb je het lot gewoon al.
1: Want dat is je telefoonnummer.
2: Dat is je telefoonnummer, zo simpel is het.
1: Jij zei het getal 1.
2: En jij zei het getal...
1: 5.
2: 5.
1: Anja, belangrijk is dat je nog niet het telefoonnummer noemt... of het laatste getal van je telefoonnummer. Want daar komt zo meteen nog wat bij kijken. Maar je hebt dubbele bingo.
3: Ja, goedenavond, Quintin. Hallo. Hallo.
1: Wat leuk, hè? Een dubbele bingo gewoon in de 06 loterij.
3: Ja.
2: Je kan geen bingo hebben, het is een jackpot.
1: Sorry, jackpot, dubbele jackpot.
2: En wat betekent dat?
1: Dat jij 100 euro hebt gewonnen! Hey! Dat kan 200 euro worden, maar daar komen we zo meteen op terug. Wat zijn jouw plannen allemaal aankomend weekend, morgen, vanavond, et cetera?
3: Vanavond op tijd naar bed, want mijn zoontje die heeft morgen een kinderfeestje, dus
1: We zitten wel in de kinderfeestjes vandaag.
2: We zitten in de feestjes, het is een feestuitzending.
1: Ja, en wat voor kinderfeestje is het?
3: We gaan naar ik weet niet of jullie dat kennen, het Drouwende Zand.
1: Nee.
3: In Drouwen.
1: Is het een speelplaats of zo, of wat is het?
3: Ja, het is een soort kleine attractiepark.
1: Oh, met eten
3: en drinken erbij in. Ja.
1: Leuk. Ja. Leuk. Ja. Oh, wacht even, is dat niet die tent waar je dan onbeperkt frikadellen kan eten, of ben ik in de war?
3: Jazeker.
1: Ja, dat is echt leuk. Ja, dat had ik op TikTok gezien. Joh.
3: Ja, ze zijn om 12 uur vrij, dan hebben ze vakantie en we gaan gelijk door, dus we gaan eten en...
1: Ja, gewoon een all-inclusive pretpark waar je dus alle frikadellen, kroketten en friet kan vreten wie je maar wil. Dat is echt...
3: Ja.
1: Waarom is dat niet dichter in de... Het is ergens in Drenthe of zo, toch?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, man. Oh, dan baal ik weer dat ik in Den Haag woon.
2: Ja, dit is natuurlijk als kind een soort walhalla waar je dan invalt.
1: Zo.
3: Nou, echt. Heerlijk.
1: Obesie
3: vooral. Niet alleen kinderen.
1: Nee, precies. Jij kan als mama ook wel lekker snacken.
3: Zeker.
1: Oké, ik weet het laatste cijfer van jouw telefoonnummer, want ik heb jou net gebeld.
3: Ja.
1: Quinty weet dat niet. Wij gaan zo meteen tegelijkertijd... hopelijk allebei het laatste nummer van jouw telefoonnummer zeggen. Is dat goed, dan ben jij 200 euro, wordt het bedrag verdubbeld.
3: Nou, ik hoop het.
2: Ik heb eventjes... ingestraald. Ik ga mijn best voor je doen, Anja.
3: Okay. Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ready?
2: Ik ben er klaar voor. 3.
1: 5.
2: Dit is jammer.
1: Ik denk jij voelt hem wel, omdat ze dubbel heeft in haar telefoonnummer.
2: Ja, maar ik dacht, dat is dus helemaal mij om de tuin leiden.
3: Ja, helaas.
1: Hey, maar 100 euro en onbeperkt frikadellen.
3: Nou, inderdaad. Wat willen mensen nog meer?
4: De Q Music Alarmschijf. Somber, my body isn't ready.

0: verdwijnen, Amy McDonald's.
1: Lekker, ik krijg ook altijd honger van.
0: Zo, zometeen. Ja, we doen altijd dit geintje, dan gaan we het hebben over de boekingen die je hebt.
1: Oh, oh ja, shit. Ja.
0: Maar

0: Ah, maar ik vind het geen leuke naam. En Karian ook niet, mijn vriendin. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe naam. Er zijn gisteren trouwens heel veel suggesties binnengekomen. Ja. We gaan er zo meteen even op verder. Want,
1: dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja.
1: Wil jij nog een duit in het zakje doen, Quinty?
0: Leuke hondennaam.
2: Een leuke hond. Kim.
0: Kim?
1: Kim.
0: Kim. Maar het is een jongetje. Oh, dat kan natuurlijk ook.
2: Kan. Ja, dat kan.
0: Ja, dat kan ook.
1: Korea vinden we dat deel
0: normaal. Ja, genderneutraal. Ja, ja. Nee, leuk, Kim.
1: Zeg mee. Boefje.
2: Nee.
0: Ja. Ja.
2: Niet boefje.
0: Het is wel een boefje, maar...
2: Of Sjaak.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Het is een echte oud-Hollandse naam.
2: Ja,
1: Henk.
2: Sjaak.
0: Joop.
2: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: En het was nog lang gezellig.
3: Ja. Afgelopen dinsdag viel het doek voor Nederland.
4: Nee. Nederland is uitgeschakeld. Weer door die strafschoppen.
3: Het Nederlands elftal ligt eruit. Onze kans op het goud is verkeken. Maar geldt dat ook voor de WK-hit van Shakira en Burna Boy? Dai Dai steeg vorige week door naar nummer 1 in de top 40. Plakken ze daar nog een week aan vast? Of moeten zij ook gaan afdouchen? Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
5: De top 40.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Autotaalglas is partner van de top 40.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
17: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram. Tweede gratis.
18: Boeie.
19: Alle hak, tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
18: Yes.
19: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford.

0: Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedenavond. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen in Noord-Holland. Dat meldt de veiligheidsregio. 2 mensen raakten bij die brand gewond vanmiddag. De brandweer zocht de afgelopen uren met drones en speurhonden naar een mogelijk derde slachtoffer, maar die is er dus niet. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Noordwijk wil geen asielzoekers opvangen. Het staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Net als andere gemeenten moet ook Noordwijk asielzoekers opvangen vanwege de spreidingswet. Maar de gemeente is van plan om dit op alle manieren tegen te houden. In Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd door natuurbranden. De brandweer probeert het vuur met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. 2 brandweermensen zijn gewond geraakt. Ook zijn 3 campings ontruimd, waardoor zo'n 1500 kampeerders weg moesten. Er is kritiek op de Franse regering. Volgens politici is het te weinig gedaan tegen de extreme hitte afgelopen tijd. En dan is er nog een bijzonder onderzoek. Wat leeft er allemaal op het schoolplein? Leerlingen van honderden scholen speurden hun schoolplein af om te zien welke dieren en planten het nou het meest te zien zijn. Nou, wat werd dan het meest gezien tijdens die schoolpleinsafari? Wat denk je? Qua
2: Schoolpleinsafari, de pissebedden.
3: Zeker, komt erin voor, maar staat niet stipt op 1.
2: Wat dan?
3: Het is de mier.
2: De mier natuurlijk, maar, irritant.
3: Ja, de mier. Ja, zijn veel
2: meer. Tuin, heel veel mieren in
3: ja,
2: de tuin.
3: Heel veel mieren, ja, ja, ja, heel ja. veel mieren. En daarna dus de pissebedden, vliegen en muggen. Maar een school in Rijen in Brabant zagen we iets heel bijzonders over het plein kruipen. Die hebben namelijk een ringslang gezien.
2: Is dat gevaarlijk, een ringslang? Is dat, ik heb hier een plaatje.
3: Zal ik eens even kijken?
2: Het plaatje ziet er wel gevaarlijk uit. Ik
3: is
2: hou
3: dat
2: niet van
3: gevaarlijk?
2: Slang. Ik hou niet zo van de slang eigenlijk. De reptiel.
3: Nee, de ringslang is niet gevaarlijk. Het is een schuwe, niet giftige slang.
2: Oh.
3: Hij zal mensen vrijwel nooit bijten en is volkomen ongevaarlijk voor de mens.
2: Nou, ik heb toch liever niet ergens dat hier is.
3: Nee, ik ook niet. Dan maar een mier.
2: Dan maar liever een mier, ja.
3: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen een mixje van zon en wolken en 20 tot 25 graden.
2: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en Duitsland 7 minuten. En flitsers gezien, het zijn er nogal wat. Staan langs de A1 naar de Amsterdam bij 13,7. De A6 Muidenberg-Lelystad 69,4. De A9 Haarlem richting Alkmaar staan ze bij 46,6. De andere kant op bij 56,6. De A12 Maarn richting Ede bij 83,2. De A16 Rotterdam-Dordrecht 9,1. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6. A59 Den Bosch-Breda. Staan ze bij 111,8. En tot slot de A79 Maastricht richting Heerlen bij 2,8. Nee, 8,2. Rommelig.
1: Music. Lars Boelen.
2: Wat wordt de naam van mijn nieuwe hond?

0: Maal Smit, Niall Horan en DriveSafe. Hey, even een vraagje. Heb jij Birkenstocks? Van die sandalen, weet je wel? Heb je die of niet? Ja, afgelopen weekend zei mijn vriendin ineens tegen me van... joh, dat is leuk voor je. Wij liepen even door de winkelstraat. Ik zei, dat is leuk, moet je kopen, Birkenstocks. En toen had ik al een beetje betwijfeld. Ik denk, ja, is dat nou leuk, Birkenstocks? Ik weet het niet, ik loop niet zoveel op slippers. Ik hou er eigenlijk niet zo van. Ik heb het dus niet gedaan. Kelsey Ballerini houdt ook niet van Birkenstocks. Zij zegt zelfs dat ze nog liever doodgaat... dan dat ze op Birkenstocks loopt. Ja, ik denk dat zij alleen maar op ballerinis loopt.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, slecht. Slecht grapje. Kelsey Ballerini, daar gaat het over. Die is de studio ingedoken met DJ Marshmello. Die hebben samen een liedje gemaakt. En de vraag is, wat vind je daarvan? Het is ronde nummer 3 voor Another Drink. En nou ja, kom maar door met je ongezouten mening. Doe dat even met een audioberichtje. Spreek het in de Q-Music app. En ik zeg er wel bij, het nummer is kort. Dus wees snel.
1: Repeat.

0: De nieuwe van Marshmallow en Kelsey Ballerini.
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Dat is de vraag. Mag die door naar de volgende ronde? Ronde nummer 4. Repeat of niet? Even kijken wat er binnenkomt. Hugo die zegt, hetzelfde als gisteren. Voor mij een repeatje. Saskia, ja, lekker deze hoor. Doe maar een repeatje. Repeat, heerlijk nummer, zegt Sander. En Ruud zegt nog, twijfelgevalletje, maar voor nu een repeatje.
2: Zonder dat hij zo kort is, een dikke vette repeat.
3: Hey lieve Lars, wat ik ervan vind. Ik vind een dikke repeatje.
4: Ja, hij wordt elke keer een beetje leuker.
0: Ja.
4: Repeatje.
2: Ja hoor, lekker. Een repeat.
5: Nee, echt zo'n 14 en een dozijn liedje.
0: Oh.
5: Ik vind het meer achtergrondmuziek dan echt een liedje. Voor mij een niet.
0: En nog eentje dan?
6: Ja, absoluut een repeatje van mij. Heel leuk.
0: Alright, Maudie. Ja. We hebben alles bij elkaar opgeteld, afgetrokken, gestaardeeld. En daar is een duidelijk eindoordeel uitgekomen. Hij is door. Door naar de volgende ronde. Ronde nummer 4. Aanstaande zondag, 4:15. Bij grote vrienden collega Stefan Bouwman. Zometeen. Benson Boone en eerst.

0: Ik heb een gekke gewoonte. Ik heb echt een gekke gewoonte waar ik me een beetje voor schaam.
1: Keer op keer op keer op keer knaller.
2: Keer op keer knaller.
0: Ja, noem me gestoord, maar ik heb dus de gekke gewoonte dat ik steeds een bepaald liedje zo leuk vind dat ik dat nummer keer op keer luister. Maar dan echt letterlijk achter elkaar alleen maar. Ik zit dan bijvoorbeeld 2 uur in de auto van de ene plek naar de andere plek aan het rijden. En dan luister ik gewoon een liedje, 1 liedje, 2 uur achter elkaar op repeat. Omdat ik dat liedje zo te gek vind. Die liedjes die heb ik een naam gegeven. Dat noem ik dan een keer op keer knaller. En om de zoveel tijd verandert die. Heb ik dan een keer op keer knaller. Ik heb al die liedjes die bij mij ooit een keer op keer knaller zijn geweest trouwens gebundeld in een playlist. Die vind je op qmusic.nl. Of als je gewoon even zoekt op keer knaller op Spotify. Dan zie je al die liedjes achter elkaar. En het volgende nummer was ook ooit een keer op keer knaller. Kygo en Galit en Griffin en Save My Love.
1: Keer op keer knaller.
2: Keer op keer knaller.
1: Lars Boelen. Q Music.

Gisteren vertelde ik dat de familie Boele er een gezinslid bij heeft. In de vorm van een heel klein, lief, schattig hondje. Een puppy van 13 weken oud. Hij komt uit het asiel. Alleen in het asiel hebben ze hem Jakke genoemd. Jakke, met dubbel K. En dat vinden we niet zo'n hele leuke naam. Nou zijn er heel veel hondennamen binnengekomen. En daaruit hebben we twee favorieten gefilterd. Maar ja, hij kan natuurlijk maar één naam krijgen. En daar heb ik zometeen je hulp bij nodig. En ook deze komt eraan.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
3: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
5: Fomar, voordeelmarkt.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Lars Boelen.
8: Ja.

0: JC, Alicia Keys en Empire State of Mind. Gisteren vertelde ik dat de familie Boele er een gezinslid bij heeft in de vorm van een heel lief, klein, schattig hondje. Het is een puppy van 13 weken oud. Komt uit het asiel en we hebben hem, tenminste wij niet, ze hebben hem Jakke genoemd in het asiel. En wij vonden dat niet zo'n hele leuke naam. Nu is, ja, hij is nu nog zo jong, we kunnen dat nog wel veranderen. Nou, zijn er heel veel hondennamen binnengekomen gisteren, ook via Instagram, @LarsBoele, maar ook hier in de Q-app. Allemaal suggesties, waarvoor dank. Er zijn nu twee favorieten over. Ik heb met mijn vriendin overlegd. Ja, en luister even hoe dat overleg vanmiddag via WhatsApp ging.
1: Hey, wij hebben heel veel namen binnengekregen voor Jakke. Teddy, Bobby vond ik wel leuk. Charlie zat er tussen. Maar eigenlijk de leukste vond ik Milo. Wat vind je daarvan? Zullen we Milo noemen?
2: Ik voel hem niet helemaal. Ik denk zelf aan de naam Bailey. Het klinkt gewoon heel vrolijk en ja, het past gewoon heel goed bij hem als je naar hem kijkt.
1: Bailey? Ja, ik vind Bailey wel leuk, maar ik zou toch echt eerder gaan voor Milo.
2: Als ik gewoon naar onze pup kijk, dan zie ik vooral een heel klein, schattig, wollig mannetje. En dan die blonde haartjes met die witte sokjes aan en zo'n schattig snoetje. Ja, ik vind echt dat het 100% Bailey uitstraalt.
1: Maar kan ik je nog overtuigen? Want ik vind Milo wat stoerder. Ik bedoel, hij bijt toch ook? Heel de dag hangt hij in mijn enkels en in mijn arm. Ik vind Milo gewoon heel leuk. Ah, maar alsjeblieft.
2: Milo voel ik niet. Ik voel vooral Bailey.
1: Ik vind Milo gewoon leuker.
2: Nee, Milo voel ik echt niet. Het wordt Bailey.
1: Nou, ik denk er nog wel even over na. Doei.
2: Boos.
1: Helemaal niet boos. Gewoon teleurgesteld.
0: Ja. Nou, tot zover tot zover de relatie tussen mij en mijn vriend. Nee hoor, nee. Nee, we zijn helemaal oké. Maar we komen dus niet uit de namen. Ik ga zelf dus, Milo vind ik heel leuk. Maar zij gaat voor Bailey. Ja, dat lijkt ook niet echt op elkaar. Romy van de redactie, jij hebt dit nu een beetje als derde wiel aan de wagen aanschouwd. Beetje, jij bent onpartijdig.
3: Ja, klopt.
0: Wat vind jij?
3: Ja, ik vind het wel spannend om hier
0: Hoezo?
3: Ja, nou, als ik jouw team kies, is je vriendin misschien weer boos. En als ik haar team kies, ben jij weer boos. Maar ja, ik vind toch, ja, ga ik wel eerlijk zeggen, ik vind Bailey wel leuker eigenlijk.
0: Jij vindt Bailey leuker?
3: Ja, ik vind het wel schattig.
0: Ja, maar oké, okay, nu is het 2-1.
3: Ik ben het met haar eens over dat Milo is meer voor een grote hond. Omdat ze een klein troeteltje is. Ja, Bailey, ja. Baileytje. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Maar nee, maar ho, stop de show, stop de show. Het is nu 2-1 voor Bailey.
3: Ja.
0: Maar dit vind ik, dat vind ik te makkelijk.
3: Ja,
0: dat vind ik te
3: dan
0: makkelijk.
3: Moet je mij niet vragen.
0: Nee, maar kunnen we niet nog snel even een poll optuigen of zo?
3: Ja.
0: Lukt dat?
3: Ja, je wil zeker even meer stemmen voor Milo. Komt allemaal even niet
0: nee,
3: uit.
0: Maar ik denk dat we gewoon, als we meer mensen gewoon stemmen, dan hebben we gewoon een beter beeld. Want ja, nu heb ik nu 3 mensen gehoord.
3: Ja, oké. Okay. Ja? Even een foto erbij. Wacht, die heb je vanmiddag naar mij gestuurd.
0: Ja, kun je even een fotootje van
3: Ja, die zet ik erbij. Oké, okay, dus tussen Milo
0: en Bailey.
3: En Bailey.
0: Ja, ja, is dat goed?
3: Ja, ik ben hem aan het maken. Moment.
0: Oké, duurt lang. Ja?
3: Ja.
0: En hij loopt. Hij loopt. Oké. Okay. Oh, ik zit in de Q-app te kijken. Ja, je ziet, je ziet net zijn snuitje. Je ziet net zijn snuitje.
3: Oh, nou, die foto is helemaal...
0: Ja, die foto. Nou goed, dat maakt verder ook niet uit.
3: Maar op je Instagram staat een foto ook, toch?
0: Ja, ja. Ook als je beter wil zien, op mijn Instagram staat een foto. Lars Boele aan elkaar op Instagram. Oké, okay, nou ja. Stemmen maar in de Q-app. Moet hij gaan heten? Wordt het Milo of wordt het Bailey?

0: Swift, Open Light, Back Your Music. Het is de donderdagavondshow. Goedenavond, ik ben Lars. En ik ben sinds kort samen met mijn vriendin, trotse eigenaar van een puppy van 13 weken oud. Hij heeft in het asiel een naam gekregen, het is een asielhondje. Maar die naam vinden we niet zo leuk. Nu hebben mijn vriendin en ik allebei een favoriete naam. Zij gaat voor Bailey en ik ga voor Milo. En we komen er niet uit. Dus wat doe je dan als je bij de radio werkt? Dan gooi je gewoon een polletje in de Q-Music app. Waarom ook niet? Zometeen de tussenstand van de poll. Maar eerst even wat berichten die binnenkomen van mensen die hier een mening over hebben. Bijvoorbeeld Mark, die zegt, ja, ik vind het wel echt een Bailey, Lars. Sorry, Milo is inderdaad meer voor een grote hond. Staat genoteerd, Marco. Daphne zegt, nou, ik ga voor Milo. Ik ga met je mee, want ik had ook een Milo. En ik vind dat echt een supernaam. Mark die zegt, ik vind dan weer Bailey. Want hij heeft de kleuren van het drankje Bailey's. Ja, het is, hij heeft wel echt, dat is wel waar. Het is wel een beetje van zo'n crème kleur, weet je wel. Ja, het is echt een schatje. Even kijken, allebei leuke namen, zegt Max. Maar als ik echt zou moeten kiezen, dan ga ik voor Milo. Jeroen zegt gewoon, Milo, zo heet mijn zoon. Hij is keilief, maar je hebt er ook je handen vol aan. Ik zou voor Bailey gaan. En Denise zegt, joh Lars, doe gewoon Bailey. Happy wife, happy life. ja, precies, Denise. Dan heb je een punt. Maar ja, nee, maar ik vind wel, het moet natuurlijk wel allebei. Kijk, ik vind Bailey, als dat gaat worden, vind ik het uiteindelijk ook wel prima. De tussenstand nu. Ja, Bailey ligt een klein beetje voor in de Q-app. Maar ik vind dat we dit nog een klein beetje de tijd moeten geven. Ik stel voor, nog minimaal een uur. Het klinkt lang, maar dan geef ik iedereen nog even de tijd om eventjes te stemmen. Weet je wel, want dan kunnen we ook echt een beetje, ja, een grote meerderheid kan dan kiezen. Dus kom maar door, open even de Q-Music app. En stem even op de naam die jij dan leuker vindt voor het hondje. En als je denkt, ik wil er een beeld bij hebben, Lars Boelen aan elkaar zonden. En aan het eind op Instagram, daar staan foto's. Dus nou, stemmen maar, wordt het Milo of wordt het Bailey? Stemmen in de poll in de Q-Music app.
1: All right.

0: Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Bijna 11 uur, het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, ik heb straks al nieuws over volgend jaar het Songfestival.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel leuk, Songfestival. En zometeen een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Gisteren werd er €200 gewonnen. Wat een lekker bedrag, hè. En dat binnen nog geen 30 seconden. Wil je nou ook een lekker geldbedrag winnen? En heb je zin om mee te spelen? Meld jezelf aan. Dat kan je doen door nu het woord, Nathalie, het woord
1: klok.
0: Leuk, leuk, even verrassend. Ja. Nu het woord klok te sturen. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hey jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Bij Euro.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bijna 11 uur. Nee, sterker nog, het is 11 uur. Het Q-Music News. Van nu.nl krijg je van Nathalie Verzuijlen.
4: Goedenavond. De Tweede Kamer wil een strenger rijverbod. Het moet mogelijk worden definitief je rijbewijs kwijt te raken als je door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Nu kan een rechter na een ernstig ongeluk een rijverbod van 5 jaar geven. Gaat iemand vaker de fout in, dan kan dat oplopen tot 10 jaar. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of

0: een permanent rijverbod mogelijk is. De noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van de noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels duizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden daar. De brandweer probeert het vuur met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. 3 grote campings zijn al ontruimd. Er is kritiek op de Franse regering. Volgens politici is er te weinig gedaan tegen de extreme hitte afgelopen tijd, waardoor de kans op natuurbranden toenam. Ja, en Omroep Avrotros beslist eind augustus of begin september pas of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat Canada nu voor het eerst meedoet, verandert daar niets aan. Dit jaar deed ons land niet mee aan het Songfestival vanwege de Israëlische aanvallen in Gaza.
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden, even los van die politieke status, zou ik het wel leuk vinden als we gewoon weer meedoen.
0: Ja, en welke artiest zouden we dan moeten sturen?
1: Oeh, ik zou Sineke nog een keer proberen. Even met dat draaiorgel.
0: Ja,
1: waarom niet? Ja.
0: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 25 graden. Shalali.
1: Shalali, shalala. Zo richting de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Het zijn er best nog wel wat. Ze staan langs de A1 naar de Amsterdam bij 13,7. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,4. De A7 Drachten-Groningen bij 168,1. De A12 Maarn richting Ede bij 83,2. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,9. De A50 Apeldoorn-Zwolle 213,0. De A59 Den Bosch richting Breda bij 111,8. En de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8,2.

0: speciaal voor iedereen die net wegrijdt bij het concert van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Hij stond er vanavond, de eerste avond. Ja, ik kreeg een berichtje van Grace, die zegt net bij het concert van Bruno geweest. Nu in de auto en jullie draaien Bruno. Love it, het was fantastisch. Lotte!
1: Yes, hallo, goedenavond.
0: Hey Lotte, hallo, ben je ook naar Bruno Mars geweest of niet?
1: Sorry?
0: Ben je ook naar Bruno Mars geweest?
1: Nee, niks voor mij.
0: Nee, oké. Maar je zit wel in de auto, waar ga je naartoe dan?
1: Ja, klopt. Nee, ik ben net klaar met werken. Oh, dus ja. Ik rijd richting huis.
0: Oké. Hey, we gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen, Lotte. Stel, ja, jij wint een mooi geldbedrag. Ja, het is heel spannend. Maar ja, stel, het lukt jou om een mooi geldbedrag te winnen. Waar gaat dat geld naartoe dan?
1: Naar de buitenverlichting in de achtertuin.
0: En wat voor verlichting? Wil je zo'n priklint of wil je echt spotjes of wat wil je?
1: Spotjes. Ja, zowel in de overkapping als aan de overkapping. Binnen en buiten.
0: Oh ja, leuk, gezellig. Ja. Dan kan je ook in de zomer even, als het dan zo'n lekkere warme zomeravond is, weet je, lekker buiten onder de overkapping.
1: Ja, dat lijkt ons echt geweldig. Ja,
0: lekker,
1: ja.
0: Lekker. En nu zit je nu wel nog buiten, want het is gewoon donker.
1: Nou, ik zit nu nog in de auto. Ik heb de auto langs de kant.
0: Nee, dat snap ik, maar als je dan thuis bent, bedoel ik. Gewoon onder die overkapping.
1: Ja, ik zit nu in het donker, met kaarsjes.
0: Ja, is ook gezellig. Met is ook gezellig, ja. Kaarsjes. Dus eigenlijk hebben die verlichting helemaal niet nodig. Je kan ook gewoon even wat anders mee gaan doen met de geld.
1: Nou, het liefst nog wel echt sfeerverlichting.
0: Toch verlichting. Oké, gaan we daarvoor spelen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Lotte, je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ja. Ben je te laat, win je niks. Dat is hoe het werkt. Heb je het vaker gehoord?
1: Ja, zeker. Bijna iedere avond.
0: Oh, kijk. Maar dan, ja, dat hadden we gisteren. Hadden, volgens mij Nancy heette ze. En die had het ook al zo vaak gehoord.
1: Klopt.
0: Maar heb jij dan een tactiek? Omdat je het dan zo vaak hebt gehoord, heb je iets van, ja, dan weet ik een beetje waar ik wil stoppen? Of...
1: Nee, het is elke keer zo wisselend. Ik ga gewoon op mijn gevoel af.
0: Ja. Ja, het is grappig, hè? Dan heb je altijd geluisterd al die tijd en dan zit je er nu zelf middenin.
1: Ja!
0: Lijkt me een rare gewaarwording, ja. Oké. Ja. Lotte, ik ga jou heel veel succes wensen. Daar
1: super,
0: ga je.
1: Dankjewel.
2: €2. €8. €10. €18. €28. €46. €74. €120.
1: Stop!
0: Huppatee, 100! €20. Lekker, Lotte, lekker. Daar kun je wel wat spotjes voor kopen voor onder de overkapping. Ja, we gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Want had je nog verder kunnen gaan? Oh, wat heb jij veel bedragen gehad. Hij begon heel laag.
1: En spannend. Ja, ik dacht eerst, ja? Ik doe vier keer. En toen dacht ik, nee, ik kan hoger.
0: Ja, bij vier keer was er volgens mij 18.
1: Oké, ja.
0: Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, nou ja, goed, dan neem ik de gok nog maar, dan maar geen €18. Maar ja, toen werd het 28. Ja. Wat was het toen? 46, 74. Ik had denk ik bij die 74 stopgeroepen. Maar ja, jij bent een beetje verder gegaan, €120. Ja. Hey, we gaan even luisteren wat hij nou meer had gegeven. Want je weet natuurlijk niet of hij nog verder had gegaan.
2: €194.
0: Ja hoor.
2: €314.
0: Zo.
1: Zo.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, er had wel fors meer ingezeten, Lotte. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Maar €120 is niet verkeerd, hè?
1: Nou, ik ben er hartstikke blij mee.
0: Ga lekker verlichting voor onder de overkapping shop. Ik wens jou een fijne avond en rijd nog even voorzichtig naar huis toe.
1: Super, dank jullie wel. En werk
0: ze. Morgenavond bij Stefan, een nieuwe ronde. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakcentje. Oh,

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik speelde net knok tegen de klok.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Met Lotte. Ja, er is mij iets opgevallen. Ik zat er nog eens over na te denken. Al die getallen die in de klok zaten. Ik weet niet of je het gehoord. Heb jij het gehoord net of niet? Net gehoord? Je had dus kunnen voorspellen. Ja, ik moest het ook even opschrijven hoor. Dus ik hoorde het ook niet gelijk. En Lotte hoorde het ook niet. Maar je kon dus voorspellen wat telkens het volgende getal in de klok zou worden. De bedragen in de klok waren 2 euro, 8 euro, 10 euro, 18, 28, 46, 74, 120, 194, 314. Daar zat een patroon in. Herken je het patroon nu als ik dit zeg of niet? Ja, het is het lastige. Ik denk dat je het ook even op moet schrijven. Kijk, ik heb het even opgeschreven. Het eerste getal, of het eerste bedrag was 2 euro, het tweede 8. Die tel je bij elkaar op, dan krijg je het derde getal, dat is 10. Dan doe je het tweede en derde getal bij elkaar, dus 8 plus 10 is het vierde getal, 18. Dan doe je 10 plus 18 is 28. Doe je 18 plus 28, 46, et cetera, et cetera. Dus ja, nou goed. Ja, ik denk ook... De klokkenmaker heeft echt zijn best gedaan om een patroon erin te doen wat niemand had kunnen ontdekken. Maar goed, je had het dus kunnen weten. Tot zover. En morgenavond, als je denkt, ik wil ook meedoen. Morgenavond een nieuwe ronde knok tegen de klok. En maak je weer kans op een extra zakcentje.

0: Lars en ik heb een hondje sinds kort samen met mijn vriendin. Het hondje komt uit het asiel, alleen we zijn allebei niet echt blij met de naam die het asiel me heeft gegeven. Dus we hebben allebei een nieuwe favoriete naam voor ons nieuwe hondje, alleen we komen er niet echt uit. Ik dacht, ja, weet je wat, ik gooi het gewoon even in de groep. Hoe moet het nieuwe hondje gaan heten? Wordt het mijn voorkeur, Milo? Of zeg je van nee, ik ga voor de voorkeur van je vriendin, Bailey. Nou, er loopt inmiddels een polletje in de Q-Music app. Bailey staat licht voor met 52%. Je kan nog even stemmen. Doe dat nog even alsjeblieft. Dus als je zit te luisteren, stem nou nog eventjes op Milo. Stem even op Milo. In de Q-Music app, zometeen de uitslag. En ook deze komt eraan. Van Zara Larsson. Midnight Sun.
1: Afgelopen dinsdag viel het doek voor Nederland.
2: Nee. Nederland is uitgeschakeld. Weer door die strafschoppen.
1: Het Nederlands elftal ligt eruit. Onze kans op het goud is verkeken. Maar geldt dat ook voor de WK-hit van Shakira en Burna Boy? Dai Dai steeg vorige week door naar nummer 1 in de top 40. Plakken ze daar nog een week aan vast? Of moeten zij ook gaan afdouchen? Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
3: De top 40.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
21: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
22: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Lars Boelen.
12: Ja, ja. Q-music. Ed Sheeran komt eraan. En eerst Zara Larsson. Dit is...

0: love you.
1: Gisteren vertelde ik dat de familie Boele er een gezinslid bij heeft gekregen. In de vorm van een klein, liefschattig hondje. Het is echt een droppie. Een puppy van 13 weken oud. Hij komt uit het asiel. Daar hebben ze hem Jakke genoemd. Maar die naam Jakke die vonden mijn vriendin en ik niet zo heel leuk. Dus we zijn op zoek gegaan naar nieuwe hondendamen. En daar zijn eigenlijk twee favorieten uitgekomen. Eén van mij en één van mijn vriendin. Luister even kort nog hoe naar het overleg, hoe dat met mijn vriendin ging via WhatsApp vandaag.
2: Ja, ik vind echt dat het 100% Bailey uitstraalt.
3: Maar kan ik je nog overtuigen? Want ik vind Milo wat stoerder. Ik bedoel, hij bijt toch ook? Heel de dag hangt hij in mijn enkels en in mijn arm. Ik vind Milo gewoon heel leuk. Ah, maar alsjeblieft.
2: Milo voel ik niet. Ik voel vooral Bailey.
3: Ik vind Milo gewoon leuker.
1: Ja, het gaat dus om Milo, mijn keuze, of Bailey, de keuze van mijn vriendin. Nou moet ik zeggen, ja, we komen er dus echt niet uit. We hebben hier al heel de dag discussie over. Nou, heb ik een uur geleden een polletje gestart in de Q-Music app. Ik denk, weet je wat, ik gooi het gewoon in de groep. Gewoon hier, bij jou, s'avonds, kan mij het ook schelen. Laten we gewoon de grote menigte bepalen wat de naam van onze hond gaat worden. Weet je, uiteindelijk ben ik met allebei tevreden. Dus laat ik dat voorop stellen. Wordt het Milo, wordt het Bailey, maakt niet zo heel veel uit. Ik heb mezelf ook maar voorgenomen dat dit een bindend referendum is. Weet je, je moet op een gegeven moment ook de knoop doorhakken. Weet je, is ook voor het beestje beter. Je moet op een gegeven moment wel consequent dezelfde naam, anders dan weet je ook niet waar je naar moet luisteren. Nou goed. De poll is gestopt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het lag allemaal behoorlijk dicht bij elkaar, hoor. De winnaar. Nee, dit vond hij wel zo gek als op een bekendmaking van The Voice, maar het gaat om een hondennaam. Nee, goed. De winnaar met 51% van de stemmen is geworden Bailey. Ja, dat is dus de keuze van vriendin. Ja. Ja. Nee, maar ik... Oké. Okay. Maar ik vind het wel leuk. Ik moet er misschien even aan wennen, maar ik vind Bailey op zich wel een leuke naam. Ja. Ik heb Milo leuker gevonden, maar het woord Bailey. Nou ja, Bailey is ook wel schattig, toch? Ik ga denk ik mijn vriendin even blij maken.

0: Of Monsters and Men en Little Talks bij Q-Music. Ja, ik ga het er nog heel even over hebben. Daarna houden we het erover op, hoor. Maar ik heb dus sinds kort een puppy. Ja, het liefst is daar ook gewoon 3 uur lang over praten. Dat ben ik ook heel eerlijk in. Het is namelijk zo schattig. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt soms... Ik hou niet van honden en ik heb niks met puppies. Dan ga ik het heel kort houden. Die puppy komt uit het asiel. Die heet vanuit het asiel Jakke. Maar wilden mijn vrienden en ik een andere naam geven. Mijn vriendin ging voor Bailey. Ik ging voor Milo. We hebben dat net voorgelegd aan de rest van Nederland. We kwamen er namelijk samen niet uit. En daar is uitgekomen dat haar naam Bailey de winnaar is. Nou, stuur dan Marleen in de Q-Music app nog een audiobericht. Want er was nog iets niet helemaal duidelijk.
1: Misschien heb ik het even gemist. Ja. Maar is het een teefje of een reutje? Want ja, ik vind Milo toch echt wel een naam voor een reutje. En Bailey vind ik echt een meisjesnaam.
0: Ja.
1: Of een non-binaire hond. Dat kan natuurlijk ook. En dan zou ik ook zeggen Bailey.
0: Nee, nou, ik heb dat eerlijke keukentafelgesprek nog niet met hem gevoerd, moet ik zeggen. Maar hij heeft wat onder zijn buik hangen waar hij uitplast. Dus ik denk dat het een reutje is. Nee, ik weet het wel zeker. Maar ik werd hier wel een beetje onzeker van. Er waren meer mensen in de Q-app die zeiden, ja, is Bailey niet een meisjesnaam? Maar ik heb het even opgezocht, het kan voor allebei. Dus het is genderneutraal, zeg maar, die naam. Dus daar hoef ik me niet zo onzeker over te voelen. Ja, ik vind Bailey ook echt wel een leuke naam, hoor. Dus ik kan er wel heel erg aan wennen. Ik heb mijn vriendin trouwens net even blij gemaakt. Ik heb net haar het goede nieuws verteld, dat we de hond dus gaan noemen naar haar idee. Nou, en dit was haar reactie.
2: Oh my god, echt? Echt, echt, echt, echt?
0: Ja, echt.
2: Oh my god, dat vind ik zo leuk.
0: Ja. Nou, mocht je nou willen weten hoe die eruit ziet, Bailey vanaf nu dus. Foto's staan op mijn Instagram, in mijn stories, maar ook in de Unidub nog. Die vind je via Lars Boelen aan elkaar zonder en aan het eind. En ik beloof je, vanaf nu houden we op de radio over puppies, maar ik beloof je niet, op mijn Instagram er komen heel veel puppy filmpjes en fotootjes. Heel veel puppies werken. Hier op de radio stoppen we ermee. Zo meteen die beuker van Martin Garrix en Love. Die is een prachtig liedje van Snelle. Laat het licht aan.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

kijk de music. We gaan nog lang niet naar bed toe. Sterker nog, het is bijna middernacht. We gaan zo meteen even lekker wakker worden. Want elke dag beginnen we de dag niet goed, maar fout bij Q Music. Dat doen we met een liedje uit het foute uur. En ik dacht, ja, dan is het over een paar minuten is het officieel.

by Q Music. Q sounds better, better with you. Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. De laatste keukentrends? Keukenloods heeft het.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van WSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: vandaag nog.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Inmiddels middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meis.
14: Goedenacht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs.

0: ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn derde aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikkel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de derde treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Die staan langs de A7 Drachten richting Groningen bij 168.1. De A9 Haarlem richting Amstelveen bij 36.3. De A12 Maarn richting Ede bij 83.2. De A28 Amersfoort Zwolle bij 59.9. De A50 Apeldoorn Zwolle bij 213.0. De A59 Den Bosch richting Breda staan ze bij 111.8. En de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.2. Dit waren de mobiele flitsers. Nu krijg je nog een vaste flitspaal van Romy van de redactie.
2: Ja, die vergeet ik zelf nogal vaak. Dus belangrijk om die ook in gedachten te houden. En de vaste flitspaal van vandaag komt van Vincent. Hij staat op de N324, de Van Rozenburgweg in Nijmegen. Het is een speciale focusflitser. Dus die controleert of je op je telefoon zit in de auto. En hij staat aan de rechterkant van de weg. Dus goed oppassen daar. Hij staat daar dus vast. Nou, mocht je dus ook een vaste flitspaal hebben, ja, die een keer in het zonnetje gezet mag worden, mag je het gewoon laten weten in de Q-app. We nemen er elke nacht eentje mee.
3: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Q-music.
1: Lars Boelen. Helemaal knetter. Het is bijna weekend.

Wat een beuken. Randy en een zombie. De foute start van deze vrijdag 3 juli 2026. Hey, zometeen maak je kans met een late night snack. Eerst Niels Geuzenbroeken, Take Your Time Girl. Dat naar Bieber Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

Niels Geuzenbroek en Take Your Time Girl bij Q Music. Het is donderdagnacht en dat is goed nieuws, want op donderdag wordt altijd de snackautomaat die hier op de gang staat, wordt bijgevuld met in die snackautomaat heerlijke snacks, variërend van een Twix, een Mars, een zakje chips, tot heerlijk wat te drinken. Bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80 en zometeen ga ik snacks weggeven aan de hand van getallen die ik ga invoeren op die snackautomaat. En het leuke is, jij mag die getallen gaan bepalen. Dus kom maar door, stuur je geluksgetal tussen de 1 en de 80 nu deze kant op en doe dat met een berichtje in de Q Music app. Ondertussen, de nieuwe van Bente.

0: like.
1: Blijft een lekker nummertje dit, hè? Armin van Buuren, Trevor Guthrie en This Is What It Feels Like bij Q Music. De plek waar we op de gang een snackautomaat hebben staan. Het is zo'n zwarte automaat, glazen ruitje, ijzeren spiralen. En in die spiralen heerlijke snacks. Van een Twix, een Mars, tot aan iets te drinken of chips. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Klein addertje onder het gras, ik zeg het altijd even bij, maar niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Wordt wel eens een nummertje overgeslagen. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt, maar dat maakt het spelletje ook spannend. Hè? Goed, dus heb je zin in een late night snack? Laat dan even van je horen. Het eerste getal komt uit de koker van Jesse. Jesse, hallo.
2: Hey, goeie.
1: Hallo Jesse. Jesse, heb jij zin in iets...
3: Zoet,
1: zout of zuur?
2: Zoet.
1: Iets zoets. Maar iets om te drinken of om te eten?
2: Ja, eten. Allebei kan het wel.
1: Maakt je niet uit, als het maar lekker zoet is. Oké. Okay.
2: Yes.
1: Dan gaan we gewoon voor wat zoets. Kom maar door. Welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: 26.

0: Jesse, jij wint een... Wat is zo'n ding? Between Big.
1: Yeah, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Rika.
2: Ja?
0: Ja, Rika, hallo.
2: Hoi.
0: Hallo. Rika, waarom ben je zo laat nog wakker, joh? Het is bijna 1:30.
2: Ja, ik zou op bed, maar ik zat nog midden in een boekje, Mudoku.
0: Wat? Sorry, in wat voor boekje?
2: Mudoku, een soort van Sudoku, maar dan met moordoplossingen.
0: Oh, maar zo'n Sudoku vind ik al lastig. Ik probeer, ja, ik weet, op LinkedIn, dit klinkt heel nerdig. Ik doe niks met LinkedIn, maar dat is grappig. Elke dag komt daar wel een Sudoku op en die probeer ik dan op te lossen.
2: Oh ja, leuk.
0: Maar ik vind dat wel, ik vind het lastig, hoor. En soms dan, dan denk ik...
2: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, nee, maar het is ook wel leuk. Als het dan lukt, voelt het wel bevredigend. Maar ik vind ook dat ik denk, ik moet er te veel over nadenken. De groet, ik stop ermee. Maar wat met een Mudoku, dat met moordoplossingen?
2: Ja, klopt. Het is helemaal trending op TikTok. En een meisje wat bij mij vaak komt helpen, die wou het voor haar verjaardag. Dus ik dacht, ik bestel zelf ook een boekje. En ik zit er de hele avond al in te puzzelen.
0: Maar hoe werkt dat dan? Want bij een Sudoku moet je cijfertjes invoeren. Wat moet jij dan invoeren?
2: Ja, en nu moet je eigenlijk een moord oplossen. Dus elk persoon die heeft een zinnetje erbij staan. En op basis daarvan moet je vakjes afkruisen. En zo kom je erachter wie de moord heeft gepleegd, zeg maar.
0: Ik vind het heel ingewikkeld. We gaan een getalletje invoeren, Rika. We gaan een getalletje invoeren voor de snackautomaat. Kom maar door. Welk getal wil je dat ik invoer?
2: Nummer 8.
0: We gaan aan het begin van de automaat zitten. Ik voor 8 in op de snackautomaat. En ik kijk of er een heerlijk snackie in de bak valt. Slecht nieuws.
2: Uh-oh.
0: 8 bestaat
2: helaas
0: niet. 8. Snel even nog even een andere. Iets hoger.
2: 22.
0: 22 is altijd goed, want 22 zit naast 23 en 23 is mijn favoriet. Dat is een Twix. En op 22 gaat ook het spiraaltje draaien. En Rika, jij wint. En Snickers.
2: Oh, lekker. Altijd goed.
0: Lekker, gefeliciteerd.
2: Yes, dankjewel.
0: Dieneke, zit je nou te lachen?
3: Ja, sorry.
0: Hoezo zit je nou te lachen?
3: Dat was mijn favoriet.
0: Oh, je hebt ook zin in de Snickers.
3: Ja, Snicker of een Mars.
0: Snicker of een Mars. Oh, dus nou, nu weet je al wat er achter twee... Dus je kan op safe spelen. Dat je zegt of...
3: Ik had 21.
0: Oh, je had 21 in gedachten. Als je zegt, ik speel op safe, doe ook 22 ook goed. Maar je wil...
3: Nee,
0: jij gaat...
3: 21.
0: Oké, okay, no guts, no glory. Oké, okay, Dineke, we gaan voor 21. Ik ga 21 invoeren. Op het toetsenbordje. Op het toetsenbordje van de snackautomaat. En... Hoe is het mogelijk? Dineke, hoe is het mogelijk? Wat wilde je nou winnen, zei je?
3: Een Snicker. Of een Mars.
0: Je hebt een Mars.
3: Ja, jippie.
0: Gefeliciteerd, Dineke.
3: Is goed, super. Ja. Hey, dankjewel.
0: Yo, doei.
3: Hoi.
0: Hoi. Ik hoor Dineke nog steeds lachen. Hoor je dat? Ja, ik nog steeds. Goed. Ik vind het wel leuk. Zullen we zo meteen nog even een rondje doen? Ach, kan ons het schelen, Zo meteen nog een rondje van de snackautomaat. Stuur maar even je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-music app. Ga ik hem zo meteen invoeren op de snackautomaat. Ondertussen, Kensington. Dit is Living 4 bij Q.

0: Smit en Stay If You Wanna Dance. Back Your Music. De plek waar op de gang een heerlijke snackautomaat staat. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiraaltjes, glazen ruitje ervoor. En in die spiraaltjes zitten heerlijke snacks. Met een getalletje bij ieder snack. Die, tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit de automaat aan de hand van getallen die ik ga invoeren. En voor het eerste getalletje ga ik naar Henk. Henk, hallo.
1: Goedenavond.
0: Hallo, Henk. Ja, goedenacht nog. Hey, Henk, waarom ben je nog wakker?
1: Ik ben net vrij.
0: Wat heb je gedaan dan?
1: Eigenlijk allemaal eten, zwaren en drinken, zeg maar, voor klanten vanmorgen klaarzetten voor snackbars en restaurants.
0: Maar wat werk je bij een distributiecentrum of zo? Of wat,
1: Ja, je kan niet over naam zeggen, maar eigenlijk is het gewoon het online bestellen, zeg maar, van eten en drinken en apparatuur en zo.
0: Okay.
1: Hey, het is ook wel eens een hele grote keten waar je bij binnen kunt, zeg maar dat is bij ons dan niet zo.
0: Huh?
1: Er is ook een grote keten waar restaurants ook kunnen bestellen, zeg maar. Daar kun je ook gewoon zelf langs.
0: Ja,
1: als je KVK hebt.
0: Ja?
1: Alleen bij ons is het echt alleen puur online.
0: Puur online, alleen. Oké. Een online groothandel in dat soort. Oké. Hey, Henk, zo'n snack. Regelen jullie ook inhoud voor zo'n snackautomaat dan?
1: Zelf heb ik het nog niet gezien.
0: Oh, niet. Maar je weet wel.
1: Er zijn vast wel eigenaren die dat hebben en dat ze dat zelf doen. Maar,
0: hebben jullie op het werk zelf zo'n ding of niet? Ook niet.
1: Jazeker.
0: Oh wel, jullie hebben op het werk zo'n ding staan. Maar waar ga je zelf dan altijd voor in jullie automaat?
1: Cola Zero en zo'n lekker cakeje.
0: Oh ja, lekker. Wat een lekker cakeje, heerlijk. Hebben wij cakeje? Kijk eventjes naar Ron van der Graaf. We hebben geen cakejes, hè? Nee, we hebben geen cakejes hier. Nou goed, we hebben allemaal lekker andere dingetjes. Nou goed, gaan we voor hetzelfde getal als dat jij altijd invoert op je werk, Henk, of niet?
1: Ja, voor de snack is dat altijd 63.
0: Gaan we voor 63 dan nu, of niet?
1: Ja.
0: Oké, dan ga ik die invoeren. Ik voer 63 nu in op de snackautomaat. De vraag is, gaat er een spiraaltje draaien? En zo ja, wat zit er in dat spiraaltje? Jij zei 63 is voor een snackie, hè?
1: Ja.
0: Ja, hier zit er geen snack in, maar wel jouw colaatje zero.
1: Ja, geweldig.
0: Een colaatje zero, Henk. Gefeliciteerd.
1: Lekker, dankjewel.
0: Karin.
2: Ja.
0: Hallo, Karin.
2: Goedenavond.
0: Jij wil ook een getalletje invoeren op de snackautomaat, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Welk getal?
2: Nummer 13.
0: En waarom 13?
2: 13 is de trouwdag. Ik ben op vrijdag de 13e van mei getrouwd.
0: Oh, maar vond je dat niet spannend dan? Voor veel mensen is dat natuurlijk een ongeluksdag.
2: Ja, dat klopt. Maar wij tarten het lot.
0: Je vindt het juist leuk om dat een beetje te plagen. We gaan lekker op vrijdag de 13e trouwen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, geinig. Alright, 13 ga ik invoeren op de snackautomaat. De vraag is natuurlijk, het was jouw trouwdag. Dan gaat het je nu ook geluk opleveren. Met andere woorden, zit er een snackie? Inspiratie 13. En ja hoor, Karin. En spiraaltje is gaan draaien. Ik ga je onder in de bak. En in die bak ligt een zakje Doritos Bits.
2: Ook lekker. Heerlijk.
0: Lekker. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Jente.
3: Hallo.
0: Jente, je bent de allerlaatste.
3: Wat spannend.
0: Hoe voelt dat?
3: Voelt heel goed.
0: Voelt goed, oké. Okay. Waarom ben jij nog wakker dan, Jente?
3: Ik kom net van een musical samen met mijn moeder.
0: Oh, leuk. Welke musical ben je geweest?
3: De Harry Potter musical.
0: Oh, ik ga er in augustus naartoe. Ik ga er
3: echt
0: leuk. Maar is het leuk?
3: Het is echt heel vet. Ja, okay. Het is echt heel vet.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, die Harry Potter. Ja. Ik ben heel erg benieuwd.
3: Echt al je verwachtingen overtreffen.
0: Ik zou dus nu heel veel willen vragen, Jente, maar dat ga ik dus niet doen.
3: Doe maar niet.
0: Dan spoil ik. Nee, dat willen we niet. Oké. Okay. Nou, zeg maar, welk getalletje kan ik voor je invoeren?
3: 55.
0: Alright. Ik ga 55 voor je invoeren op de snackautomaat. Ik kijk even of er een spiraaltje. Ja, het spiraaltje gaat draaien hoor. En Jente, je zit met je moeder in de auto?
3: Ja, klopt.
0: Dit kan je wel delen in principe. Jullie winnen namelijk een blikje cola.
3: We winnen een blikje cola.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Wel eerlijk delen met je moeder, hè?
3: Ja, komt helemaal goed.
0: Oké, okay. Rij voorzichtig, Jente. Doei, doei.
3: Komt goed, doei, doei.
0: Kygo, Stargazing komt eraan. En eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All bij Q.

So easy back to music. Ja, gisteren rond de tijdstip vertelde ik over mijn hond. Ik heb sinds kort een puppy geadopteerd uit het asiel samen met mijn vriendin. En die puppy die heet Jakke. Ja, we waren niet heel erg blij met die naam. En dit is nog wel een beetje de periode. Die pup is 13 weken. Het is trouwens een mannenpuppy. Een jongetje is het, een reu. Maar dit is nog wel een beetje de tijd dat je de naam kan veranderen. Dan hadden we allebei een favoriete naam, mijn vriendin en ik. Ik zei Milo, of eigenlijk op zijn Nederlands Milo. En zij zegt Bailey. Ja, en we kwamen daar maar niet uit. En dan heb ik eerder vanavond een polletje gehouden in de Q-Music app. Ja, er kwamen namelijk berichten binnen van mensen die vroegen... Ja, ben je er al uit hoe je hond gaat heten? Nou, uiteindelijk hebben we nu, naar aanleiding van die poll... die heb ik een beetje maar gezien als een bindend referendum. Daar is dus één naam uitgekomen. En mijn hond heet dus vanaf vandaag Bailey. Ja, het is niet mijn keuze natuurlijk, want ik had liever Milo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook helemaal oké met Bailey. Het maakt me ook eigenlijk allemaal gereed uit. Het is een schat van een hond. En als je denkt, hoe ziet dat beestje eruit? Check even mijn Instagram. Binnenkort veel meer puppy spam daar te vinden. Lars Boelen aan elkaar zonder N aan het eind. Zie je daar.

0: De alarmschijf van deze week. My body isn't ready, somber bij Q-Music. Judith Eijk.
1: Lars Boele.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het?
1: Gaat goed.
0: Oh, daar moest je even over nadenken.
1: Nee, ik wilde zeggen, ik ben best moe. Dat heb je die dagen.
0: Ja, maar dat komt. Ik heb het ook hoor, maar dat komt door het weer of zo.
1: Is dat zo?
0: Ja, of de volle maan. Ik geloof het eigenlijk niet.
1: Volle maan?
0: Ja, nou, als ik naar huis rijd altijd. Ik denk, als ik straks weer in de auto stap, dan is het weer volle. Volgens mij was het gisteren volle maan.
1: Ja, volgens mij ook wel. Ik ben ook even benieuwd. Als je luistert, heb je ook een beetje dat je dan een beetje zo deze week een beetje. Ik ben echt deze week een beetje zo. Ja, niet vooruit te branden eigenlijk.
0: Maar weet je, ik zeg nu al van die volle maan, maar ik geloof daar eigenlijk niet in. Ik vind het echt bullshit als mensen zeggen volle maan, kan niet goed slapen. Ja,
1: dat... Oh nee, daar geloof ik wel in.
0: Geloof je erin?
1: Nou, ik geloof vooral, dat wordt weer even een heel vrouwentalk dit. Maar
0: oh god.
1: Ik heb het idee dat ik met volle maan altijd de maandelijkse periode heb.
0: Echt?
1: Ja, dat gevoel heb ik.

0: Valentijn, kan je vertellen. Ja. Want wat is het idee met vierde nachtportier? Ik bel een random hotel op en ik ga de nachtportier proberen te versieren. Aan de haak te slaan, een date te regelen. Misschien nog wel voor dit weekend.
1: Woe!
0: Ja.
1: Ja.
0: Zou wel leuk zijn.
1: Ja, zou wel leuk zijn.
0: Zou heel leuk zijn.
1: Je bent echt nog op zoek naar een date ook, hè, toch?
0: Ja, ik ben echt op zoek. Nou, ik ben echt op zoek, dat is overdreven.
1: Maar zou het leuk vinden?
0: Het zou het leuk zijn.
1: Als je gewoon, want je bent vrijgezel.
0: Ik ben very single.
1: Very single. And ready to mingle.
0: Echt?
1: Hot girl summer.
0: Hot girl summer incoming. Nee. Nee, ja, ik ben wel single, maar het is ook niet dat ik op zoek ben. Maar als
1: nee, niet de desperate, komt, dan is... maar als iemand zeg maar op je gezicht gaat zitten, dan moet je...
0: Wat? Wat? Op mijn gezicht? Wat zit dat? Sorry hoor. Als iemand op mijn gezicht gaat zitten.
1: Ja. Nee, maar.
0: Nou ja, ik weet niet waarom iemand op mijn gezicht wil gaan zitten.
1: Nou, gewoon voor de gezelligheid.

0: Goeienacht. Het Q-muzieknieuws van 1 uur krijg je van Daphne van der Meis.
1: Goeienacht. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat over

0: overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-keer dan van Flitsmeister met geen vertraging op het moment. Wel een aantal flitsers gemeld op de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.9. Oppassen bij de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.0. En de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.2. Ja, zometeen gaat echt de hitte stijgen hier in de studio. Want ik ga weer een onbekende proberen te versieren aan de telefoon. Eerst Alex Warren en...

0: Music en Taylor Swift. Het is nu 10:10. Dat betekent dat de lampen in huis langzaamaan uitgaan. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. Dat de bakkers de ovens al aan het voorverwarmen zijn. En ook worden receptionisten van een hotel ingereld voor de nachtportiers. Kijk, en daar grijp ik heel graag mijn kans. Want ik ga zo meteen weer bellen met een nachtportier van een hotel. En ik ga hem proberen aan de haak te slaan. Laten we even terugblikken naar vorige keer. Toen ging het namelijk zo. Ja, ik vroeg me af, lijkt het je misschien leuk om een keer wat te drinken? Of een keer, een keer wat te drinken?
1: Nou ja, nu je het zegt, het offer klinkt heel interessant. Maar ik heb een vriendin.
0: Oh, oké. Dan houdt het natuurlijk op. Ja, helaas, vorige keer lukte het helaas niet. Ik hoop dat het deze keer wel gaat lukken. Dus zometeen weer een nieuwe poging. Kijken of ik dan wel iemand kan verleiden. Ook zometeen nieuwe muziek van Hugo. Jamaican Bam Bam komt eraan. Eerst Douwe Bob en Mo. Dit is Nog Even Blijven bij Q Music.

0: Nieuw muziek, Hugo en Jamaican by Q.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Het enige is wel, ik ben nog nooit in dat hotel geweest. Hij weet niet hoe ik eruit zie, hij weet niet wie ik ben. Hij hoort dus alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is dan, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik dus puur via de telefoon een date scoren met een wildvreemde? Ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer verliep het zo.
2: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Je spreekt met Judith.
2: Goedenavond.
0: Ik bel even met misschien een beetje een aparte vraag, maar ik was ongeveer een half uur geleden bij jullie in het hotel. En toen liep ik langs de receptie naar buiten. En ik ben eigenlijk op zoek naar degene die toen bij de receptie stond.
2: Nou, daar spreekt u mee. Want mijn dienst is al ruim een uur geleden begonnen. Dus dan denk ik dat je mij gezien hebt.
0: Oh, dus jij staat daar als enige bij de receptie?
2: Ja.
0: Oh, oké. Ja, nou, het zit namelijk zo. Ik liep dus een half uur geleden bij jullie in het hotel. En ik zag dus iemand achter de balie staan. Ja, jij dus. En ik vond je er gewoon heel leuk uitzien. En ik durfde niet op je af te stappen. Dus ik dacht, ik ga toch even bellen om te checken of je er dus nog bent.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja. Oké, daarover val je me wel mee. Maar
0: snap
2: dat
0: ik,
2: is waarvoor je belt.
0: Ja, het is misschien een beetje
2: gek.
0: Ja.
2: Nou ja, ik ben gewend voor dat er iets met een reservering is of dat iemand anders iets wil. Maar goed, ik zie dat dit een buitengesprek is, dus ik begrijp.
0: Ja.
2: Maar deze vraag, die had ik even niet zien aankomen.
0: Nee, dat snap ik. Ja, nee, ik doe het eigenlijk ook nooit hoor. Maar ja, ik dacht, ik moet toch even deze... Ja, ik kan deze kans niet aan me voorbij laten gaan. Dus ik dacht, ik bel gewoon even. Want ja, ik vond je er gewoon leuk uitzien. Echt wel mijn type en zo. Ik was eigenlijk benieuwd, want hoe oud ben je als ik vraag mag?
2: Toch ook al die 42.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, ik had wel iets jonger geschat, maar dat is helemaal goed.
2: Dank je.
0: Ja, ja, want ik ben natuurlijk niet voor niks. Ik vroeg mij namelijk toch even af, lijkt het je misschien leuk om een keer met mij een drankje te doen? Ja, wat gok je. Gaat hij met mij een keer op date of wijst hij mij keihard af? Ik zou zeggen, heb je antwoord in de Q-Music app. Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Zijn antwoord hoor je zo meteen. Dit is Katy Perry bij Q-Music.

0: Q-Music More Than Words. Zometeen muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij erop in, ja of de nee? Goedenacht Guido en Robin.
2: Goeiedag.
0: Hi, goedenacht. Hey Guido, om met jou even te beginnen. Hoe staat het met jouw liefdesleven?
2: Momenteel gaat het goed. Ik ben met iemand serieus aan het daten dus.
0: Oh, is serieus aan het daten? Kijk.
2: Ja.
0: Hey, en over date gesproken, wat is dan voor jou bijvoorbeeld echt een no-go tijdens een eerste date?
2: Oeh, een no-go. Echt een hele ongemakkelijk stil de hele tijd.
0: Dus
2: het moet wel gewoon een beetje een vloeiend gesprek blijven, zeg maar.
0: Ja, het moet wel een beetje dat jullie op elkaar ingespeeld zijn. Dat je denkt, nou, dit gaat wel lekker. Anders wordt het zo ongemakkelijk steeds.
2: Ja, dat je echt een klik hebt samen, zeg maar.
0: Ja. Hey, en hoe heb je degene met wie je nu aan het daten bent leren kennen?
2: Ja, via Tinder.
0: Oh ja? Via Tinder?
2: Ja, via Tinder.
0: Zo, oké. Okay. Er zijn nog succesverhalen. Dat is goed om te weten. De dating apps, die doen het nog. Oké, dat is fijn.
2: Ja.
0: Oké, en Robin, goeienacht.
3: Hi.
0: Hey Robin, jij hebt een relatie van 6 jaar al.
3: Ja, klopt.
0: Ja, en wat vind je nou het aantrekkelijkst qua uiterlijk even van je partner?
3: Heel cliché, maar zijn ogen hartstikke blauw.
0: Oh, wauw.
3: Dus dat.
0: Jij verdwaalt in hun ogen.
3: Ja, lekker cliché, maar ja.
0: Hé, wat goed. Hé, ik probeerde ook een date te scoren via de nachtportier. Misschien niet de meest gebruikelijke manier, maar ik dacht, heb je niet waag, niet wint. Dus ik dacht, ik bel gewoon een random hotel op en ik ga gewoon de nachtportier aan de telefoon een beetje proberen te versieren. Laten we even luisteren naar hoe dat ging.
4: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Je spreekt met Judith. Het was ongeveer een half uur geleden bij jullie in het hotel. Toen liep ik langs de receptie naar buiten. En ik ben eigenlijk op zoek naar degene die toen bij de receptie stond.
4: Daar spreekt u mee. Want mijn dienst is al ruim een uur geleden begonnen. Dus dan denk ik dat je mij gezien hebt.
0: Ja, ik vond je er gewoon heel leuk uitzien. En ik durfde niet op je af te stappen. Dus ik dacht, ik ga toch even bellen om te checken of je er dus nog bent.
4: Oh.
0: Ja.
4: Oké, daarover val je me wel mee, maar
0: snap
4: dat
0: ik,
4: is
0: snap
4: waarvoor
0: ik.
4: Je belt.
0: Ja, het is misschien een beetje
4: gek.
0: Ja. Ik was eigenlijk benieuwd, want hoe oud ben je als ik vraag mag?
4: Toch ook al die 42.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, ik had wel iets jonger geschat, maar dat is helemaal goed.
4: Dank je.
0: Ja. Ja, want ik ben natuurlijk niet voor niks. Ik vroeg mij namelijk toch even af, lijkt het je misschien leuk om een keer met mij een drankje te doen? Ja, ik zit even te kijken in de Q-app. Verschillende mensen die reageren dan. Jeroen die zegt, dit is een lastige. Ik denk van wel. Hanneke zegt, hij is gevleid, maar wijst je af. Natasja zegt, hij wil wel een drankje met je doen. Ferry zegt, ja, dit wordt een ja. Hij is net van zijn vrouw af en is weer helemaal op zoek. Lekker specifiek, I love it. Hey, Robin, wat denk jij dat hij gaat zeggen?
3: Ja, ik denk van niet.
0: Jij denkt van niet? En waarom denk je van niet?
3: Ja, ik weet niet. Aan de ene kant, ik vond hem heel spontaan en vrolijk overkomen, maar mijn gevoel zegt toch nee.
0: Oké.
3: Okay. Het is een gevoel, denk ik.
0: Nee, helemaal goed bij je gevoel blijven. Hey, en Guido, wat denk jij dan?
2: Ik denk van wel, omdat hij is ook al wat ouder. En hij gaat ook hij lacht een beetje op je compliment en hij gaat leuk op je in.
0: Ja.
2: En wat ook al gezegd wordt, hij voelt zich een beetje gevleid. Dus ik denk dat hij wel gaat proberen.
0: Oké, nou degene die het goed geeft, die gaat met Q-Music reispakket vandoor. Laten we maar even luisteren.
1: Versier de nachtportier.
0: Ja, want ik ben natuurlijk niet voor niks. Ik vroeg mij namelijk toch even af, lijkt het je misschien leuk om een keer met mij een drankje te doen?
4: Zouden we op zich wel kunnen doen. Ja, ik vind dit zo bijzonder. Dus het lijkt me ook eigenlijk wel heel leuk om wat af te spreken.
0: Oké. Nou, Guido, dat heb je goed gegokt. Hey, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, Robin, wat super jammer.
3: Ja, helaas. Leuk voor jou. Toch?
0: Ja, dat zeker wel. Heb je nog een suggestie voor een eerste date? Iets wat we kunnen gaan doen?
3: Misschien iets heel geks of zo.
0: Gewoon
3: ik
0: ben
3: het eigenlijk niet.
0: Even heel
3: slecht in.
0: Nou ja, even iets heel randoms. Escape room of zo. Gewoon even heel apart. Ah, dat vind ik wel goed.
3: Ja, kun je gelijk zien hoe die presteert onder druk. Hè?
0: Dat is heel waar. Hey Robin, dankjewel en ik wens jou verder een fijne nacht.
3: Dankjewel.
0: Thanks.
3: Doeg.
0: Hey Guido, gefeliciteerd. Je gaat er met het Q-prijspakket vandoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, ik hoop dat mijn dates ook zo goed gaan als die van jou.
2: Dat hoop ik ook voor jou, ja, zeker.
0: Ja, want even heel even Guido, hè. Wanneer denk je dat het echt serieus is? Want jullie hebben 7-8 dates gehad, vertel je mij. Dus hoeveel, wanneer denk je dat het...
2: Ik denk dat dat wel binnenkort er wel aan zit te komen. Oh. Ja. Kijk, we hebben al sowieso gezegd dat we gewoon exclusief zijn voor elkaar.
0: Kijk.
2: En we hebben het gewoon leuk. En we hebben gezegd van ja, die stempel die komt er zelf wel. Dus er zit geen druk achter.
0: Nee, dat is waar. Heel goed, heel goed. Nou, gelukkig in het spel en in de liefde. Dus ik stuur Q-prijs weer naar je toe.
2: Ja, top. Dankjewel.
0: Hey, wens ik je verder fijne nacht, hè?
2: En fijne nacht nog. Doei.
0: Dankjewel. Doeg. Nieuwe muziek van Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated by Q.

Music, Averjack en Never Forget You. Na vier avonden staat hij in het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Bruno Mars met The Romantic Tour. Ja, ook deze avond stond hij te schitteren in de arena. De eerste uit de reeks. Caitlin die stuurde in de Q&A een extra moe. Want ik kom net terug van Bruno Mars. Rick die was er ook bij. Die zegt onderweg naar huis na Bruno Mars. Het was geweldig. En Lisanne, ze zegt we zitten nu in de auto aan het genieten, nagenieten van Bruno Mars. Kan je eventueel een nummertje van hem draaien? Ja, aankomende zaterdag, zondag en dinsdag is hij er ook weer in de arena. En er zijn online nog wel wat tickets te koop, zag ik. Dus mocht je erbij willen zijn, het kan nog. Het betekent ook dat Bruno Mars deze dagen gewoon lekker in Nederland is. Dus ja, wie weet kom je hem nog tegen. Hè? Wandelend door het Vondelpark of in de Efteling. Of gewoon met een haringje in zijn handen in Volendam. Ja, en voor iedereen die er nog heen gaat, vanavond is geweest. Of gewoon lekker gaat op zijn muziek. En speciaal omdat Lisanne het ook vroeg. Dit is Bruno Mars en On My Soul bij Q Music.

0: Als ik in de auto zit als bijrijder, dan zijn er twee dingen die ik eigenlijk doe. Of ik zit wat te eten, of ik ben aan het slapen. Ja, totaal niet productief. Het is echt een beetje een soort me-time voor mij. Het is gewoon heel relaxed, vind ik, om gewoon in de auto te zitten en zo. Ik word er ook wel een beetje slaperig van en een beetje zo relaxed, lekker een beetje wat eten. Nou, de boys van de bouwzaden waren iets productiever tijdens een autoritje. Ze reden namelijk naar The Cabin. Dat is een plek die ze gebruiken om liedjes te gaan schrijven samen. Maar al tijdens de autorit kwamen ze op het liedje Magnetic.
1: We made Magnetic in like the first 3 hours getting there.
2: Mm. We started in the car on the way there.
1: Yeah, it started in the car on our way there. And then we made Magnetic. And we started on the other two other tracks, I believe. That one night.
3: Yeah.
1: We made 3 releases in one night.
3: Crazy.
1: Yeah, it's wild.
0: Ja, het liedje is dus half geschreven in de auto en half in The Cabin. In totaal duurde het zo'n 3 uur om het nummer te maken. Nou, dat vind ik echt bizar. 3 boys, de Bouwza dus, die in 3 uur een liedje schrijven wat op nummer 3 staat in de top 40. Nou, ongelooflijk. De Bouwza, Magnetic, hoor je nu bij Q Music.

Jason en Born in the USA. Ja, als je een doel voor ogen hebt, dan is stoppen eigenlijk geen optie. Maar soms moet je ook eerlijk zijn en jezelf afvragen of het nog wel opweegt tegen alles wat je ervoor aan de kant moet schuiven. Zo ben ik eerder ook wel eens gestopt met mijn trainingen voor een hardloopwedstrijd. Het ging gewoon niet in combinatie met mijn werk op dat moment. Ja, en soms moet je jezelf afvragen, word ik hier nou nog gelukkig van? Nou, die vraag stelde Jonas Blue zichzelf ook. Hij werkte jarenlang dag en nacht aan nieuwe muziek, maar hit na hit bleef uit. Hij dacht er zelf serieus over om ermee te stoppen. Tot hij besloot, weet je wat, ik probeer het nog één keer iets anders. Een nieuwe sound, een nieuwe richting. En juist op dat moment dat hij bijna de handdoek in de ring gooide, kwam het succes toch weer terug. Want na 7 jaar staat Jonas Blue weer in de top 40 op nummer 23.

0: Een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Daphne van der Meijs.
1: Goedenacht. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheid.